0: Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 1 juli. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: De bondscoach is weg, maar gelukkig ben jij er wel.
3: Ik ben er wel, zeker weten. Dus
2: dat
3: is en jij ook.
2: Heel fijn. Provinciale Staten, daar gaan we het over hebben vanochtend. Neemt vandaag een beslissing over de vloedbeltverbinding. Dat is een omstreden rondweg rond Zenderen.
3: Ja, niet gewild door de omgeving en de kosten die lopen flink uit de hand.
2: Huisartsen die stappen weer naar de rechter vanwege hun tarieven. Zo komen er natuurlijk geen nieuwe huisartsen bij. En we hebben er in Overijssel al te weinig.
3: En het is vandaag Kitty Kottie, de herdenking en viering van het einde van de slavernij. En daar werd ook in Overijssel flink aan verdiend.
2: Ja, daar zou je misschien niet aan denken. Het weer, daar hoor je over. Het verkeer, de burgemeester van de dag. En ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 10 uur. Want we zijn er tot 10 uur bij ons, bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we je woensdag met Womack en Womack, broer en zus Womack en Teardrops.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze woensdagochtend, de 1e van juli, de zon komt er alweer door, maar zo heel warm wordt het niet meer. En Benjamin, de Tweede Kamer gaat debatteren over een heikel thema.
1: Ja, zegt dat wel. De samenhangende aanpak landbouw, natuur en stikstof. Oftewel de plannen van minister Van Essen van Landbouw om Nederland van het stikstofslot af te krijgen. Het kabinet wil bijvoorbeeld zones rond de meest kwetsbare natuurgebieden en een beperkt aantal koeien per hectare. Er moet ook zo snel mogelijk een oplossing komen voor de zogenaamde pasmelders.
0: En we zeiden het net al, het is vandaag Ketikoti, de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Op deze dag, in 1863, kwam er een eind aan de slavenhandel en het slavenhouden in de toenmalige Nederlandse koloniën, Suriname en de Nederlandse Antillen. Nationale herdenking slavernij verleden is vandaag in het Oosterpark in Amsterdam. En ook in Overijssel wordt daarbij stilgestaan. Een reportage erover zie je op onze website. Koning bood in het Nationale Herdenkingsjaar 2023 excuses aan voor de slavernij. Ook Overijssel heeft excuses aangeboden voor dat slavernijverleden. Want ook hier is er veel geld verdiend aan de handel in mensen.
1: Ja, en je zei het al, in Overijssel wordt er ook bij stilgestaan. In Deventer wordt op 4 plekken in de stad aandacht besteed aan Ketikoti. Er is muziek, eten, workshops, verhalen en er zijn ontmoetingen. Iedereen is welkom om stil te staan bij het verleden, het heden te vieren en samen vrijheid te ervaren.
0: En dan is het dus 1 juli, zoals gezegd. En dan treden er, zoals iedere keer op 1 juli, ook weer allerlei wetswijzigingen en regelingen in werking. Werking, ga er maar even voor zitten en vink maar even mee, schrijf maar even mee. Het minimumloon en de uitkeringen gaan omhoog. De bezorgdheid van brieven gaat van 1 naar 2 dagen, de verplichting daartoe hen. Behalve rouwpost en brieven met prioriteit, maar daar moet je dan wel weer extra voor gaan betalen. En er komen bijvoorbeeld invoerrechten op pakketjes van buiten de EU, vooral uit China, hè, als je die veel bestelt. Ja. Ga je fors meer betalen.
1: Maar dat is zeker niet het enige. Er komt een kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen en een betalingsherinnering voor een verkeersboete betekent niet meer extra kosten. De sociale huren mogen met ruim 4% omhoog.
0: Netbeheerders gaan bepalen wie er een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgt. Ziekenhuizen of brandweerkazernes die gaan dan bijvoorbeeld voor en daardoor zouden huishoudens langer moeten wachten. Bedrijven mogen consumenten alleen nog bellen om iets te verkopen als zij daar toestemming voor hebben gegeven. Nu is dat zo dat ze alleen niet mogen bellen, waar ze trouwens niet aan houden, maar dit geheel terzijde. Als jij dat hebt aangegeven, kranten en goede doelen vallen daar dan weer buiten.
1: En dan denk je van, nou, dat was het allemaal wel.
0: Nee, hoor.
1: Ook de vrachtwagenheffing gaat in vandaag. Eigenaren van vrachtwagens moeten dan betalen per gereden kilometer. Op bijna alle snelwegen en ook op sommige provinciale en gemeentelijke wegen is dat zo. Voor schonere en lichtere voertuigen hoeft per kilometer minder betaald te worden. Ook in Duitsland en België is er al zo'n heffing. Transporteurs hebben al aangegeven dat ze de extra kosten gaan doorberekenen aan de klanten. De motorrijtuigenbelasting voor zwaardere vrachtwagens gaat omlaag of verdwijnt helemaal. En ook stopt het eurovignet voor Nederland.
0: Andere zaken dan. Provinciale Staten van Overijssel neemt vandaag een besluit over de vloedbeltverbinding. Dat zeiden we net ook al even, de rondweg rond Zenderen. Die weg moet het centrum ontlasten wat betreft het autoverkeer. In Zenderen zijn ze er dan ook heel blij mee. Zouden ze er heel blij mee zijn als hij er komt? De omgeving is dat niet. Moornabroek en Almelo zien het helemaal niet zitten. Natuurorganisaties ook niet. En Provinciale Staten eigenlijk ook niet. Niet in de laatste plaats vanwege de allemaal oplopende kosten. Het startbedrag van 50 miljoen euro is inmiddels opgelopen naar 177 miljoen euro. Voor een stukje weg van 6,5 kilometer. Maar daar zit een tunnel in.
1: Zit dan wel een tunnel
0: in? Maakt
1: ja, dat dan wel weer. Ja. Provinciale staten van onze provincie die praten vandaag ook weer over het afstoten van Twente Airport. Er wordt een beslissing genomen over het voorstel van het provinciebestuur om de betrokkenheid bij het vliegveld te beëindigen en het beheer over te doen aan een groep regionale ondernemers. De provincie is nu samen met de gemeente Enschede eigenaar van de verliesleidende luchthaven.
0: En dan besluiten de staten ook nog over een voorstel om 4,5 miljoen uit te trekken voor de viering van 500-jarig bestaan van onze provincie. Die viering is in 2028 en een deel van de staten vindt dat veel te veel geld. 4,5 miljoen.
1: Er gaat heel veel geld in om, inderdaad.
0: En dat gaat allemaal naar die rondweg.
1: Ja, precies. Dan iets anders. De deadline voor de asfaltcentrale Asfalt nu in Deventer verstrijkt vandaag. Het bedrijf moet nu eindelijk aan de normen voor de uitstoot van benzeen en pak voldoen. Er blijkt nu veel te veel formaldehyde uit te stoten. Voldoet de asfaltcentrale na vandaag niet aan de eisen, dan krijgt het een boete van maximaal 1 miljoen euro.
0: Dan nog de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram komt vandaag met een definitief besluit over de ontheffingen voor het vuurwerkverbod. Heb je misschien gevolgd? Dat geldt komend oud en nieuw, maar er zijn ontheffingen mogelijk voor georganiseerde groepen. Dat is veel te vaag, vindt de Raad van State, want zo worden er wel heel makkelijk uitzonderingen gemaakt. Ja, een buurtcomité of een voetbalvereniging kan zo'n ontheffing dan aanvragen. De Raad vindt dat het per gemeente moet worden geregeld. Het vuurwerkverbod is door de Tweede Kamer aangenomen en treedt, als het goed gaat, is op 1 augustus in werking.
1: Ja, is er dan nog sport? Er is zeker nog sport. Op deze dag in 1965 werd FC Twente een feit. De Enschedese Boys en Sportclub Enschede fuseerden en besloten verder te gaan als FC Twente. Eigenlijk waren deze twee clubs grote rivalen, maar het samengaan was nodig om het profvoetbal in Enschede in stand te houden. In 1977 werd de eerste hoofdprijs gewonnen, de KNVB-beker was dat. In 2010 werd FC Twente landskampioen. Daarna viel de club in een zeer diep dal met grote financiële en organisatorische problemen.
0: Ja, maar nu kunnen ze weer Europees voetbal gaan spelen. Nee, gaan ze spelen en kunnen ze ook nog weer in de hoofdtoernooi van de Europa League terechtkomen. Dus zo kan het verkeren.
1: Ja, op en neer gaat het.
0: Toch nog een beetje voetbal in de uitzending. Come on, get up.

0: Raccoon. En het is al laat, toch? Nu is het eigenlijk nog heel vroeg.
1: Het krantenoverzicht.
0: Maar de papieren versies van de kranten van deze woensdag, de 1e juli, zijn binnen, Benjamin.
2: Dat klopt inderdaad. En er staat eigenlijk vol met dingen die we, nou ja, niet eigenlijk in de krant.
0: Die we al weten.
2: Die we al weten. Of die niet in de krant staan. Laten we even beginnen met het nieuws over Koeman natuurlijk. Ik heb even de website van de NOS er maar even bijgepakt. De kop luidt: Koeman weg als bondscoach Oranje na mislukt WK. Ik draag die verantwoordelijkheid, zegt hij. Afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten, schrijft Koeman op Instagram. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgesteld over dan ik. Als bondscoach draag je de verantwoordelijkheid.
0: Hij is te zien, Koeman, in kleine inzetjes op de voorkant van de Volkskrant. Erbarmelijke wedstrijd, schrijft de krant, waar de coach vooral brak met de Nederlandse voetbalwaarden. Ja, aanvallen, daar zijn we toch goed in, dat deden we niet. Koeman, een citaat staat op de voorpagina van Trouw. De kritiek interesseert me geen puntje. Maar blijkbaar heeft hij zich toch aangetrokken en is hij dus opgestapt. En NRC heeft opent er zelfs mee op de voorpagina de zaak nog eens geanalyseerd. Hoe het Nederlands elftal een gouden kans op WK-succes liet glippen. Dit had een mooi toernooi kunnen worden waar het beste van meerdere generaties samenkwamen. Maar de bondscoach maakte nooit een compromisloze indruk. Goede optredens werden afgewisseld met slechte tijdens de tweede termijn van bondscoach Ronald Koeman.
2: Ja, je noemde het woord kritiek net ook al. Dat was natuurlijk met die vijf verdedigers waarmee die wilde starten en waarmee die speelde tegen Marokko afgelopen nacht. Gisternacht eigenlijk alweer. Daardoor miste Oranje op het middenveld een mannetje en ging het Nederlands elftal vol spelers uit topcompetities niet of nauwelijks van eigen kracht uit.
0: Dat is het. We zijn goed in aanvallen. Laat ik dan één keer mijn analyse geven, Benjamin. Laat die spelers vooral doen waar ze goed in zijn.
2: Precies.
0: En dat is niet in verdedigen. Dat zit gewoon niet in onze cultuur.
2: Nee.
0: Goed, andere zaken dan. Voor op de Volkskrant. We zeiden ook net al. We zijn blijven actueel. Tweede Kamer debatteert vandaag over de plannen van de landbouwminister Jamie van Essen. Stikstofplannen van het kabinet zijn verzekerd van een meerderheid in de Kamer. Dat schrijft de Volkskrant. Zo pakken ze uit voor veehouders. Pagina's verder, twee pagina's. We zien een kaartje. Altijd gevaarlijk als je met kaartjes komt. Maar de Volkskrant heeft een kaartje erin gezet. Gevolgen van Assen tot Uddel. De stikstofplannen van het kabinet hebben grote impact op de landbouw. Bijna een tiende, nou ja, met name op de veeteelt natuurlijk. Bijna een tiende van alle landbouwgrond krijgt te maken met stevige maatregelen. Een tiende. Dat vind ik dan nog niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, nee.
0: Maar goed, als je bedenkt dat 70% van Nederland uit landbouwgrond bestaat.
2: Dat dan wel.
0: Is het er wel weer heel veel. De kritische punten zitten op de Veluwe, de grote gebieden althans. Diep rood, dat zijn bufferzones van 1 kilometer, vinden we ook wel in onze provincie. Tegen de Duitse grens aan, daar, wat ligt daar eigenlijk? Gramsbergen, denk ik. En hier. Ja, rond. De namen staan er niet bij. Vecht en beneden Reggengebied. Aha. 410 hectare. Vecht en beneden Reggengebied. Zo heet het blijkbaar. Maar ook rond de Wiede hebben boeren daar last van. En natuurlijk ruim rond de Veluwe. Verder zitten de knelpunten met name in Brabant en Limburg. En
2: ja,
0: ook wel in. Nee, ook wel Drenthe en Groningen.
2: Nou, veel plekken in ieder geval waar we allemaal rekening mee gehouden. Staat ook in de Turbantia veel bezorgde boeren. Maandagavond in een weiland aan de Meersendijk in Den Ham. Geen briesende boeren die te hoop lopen tegen de stikstofplan van de minister Jamie van Essen. Dat leidde bij een van de boeren juist weer tot zorgen. Het is eigenlijk heel rustig bij de boer, zegt hij. Aldus melkveehouder Jan Jansen uit Westerhaar.
0: Ligt ook 20 miljard klaar. Hè? Misschien moeten ze daar eens gebruik van gaan maken. Dat lijkt me een goed idee. En het niet weer steeds schrappen en dan weer opnieuw opvoeren. Nog een kaartje. Oh jee. Maar die staat in Trouw en gaat over het lawaai-overlast door vliegtuigen. Dat is groter dan gedacht. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat het vliegtuiglawaai vaker voor ernstige hinder zorgt. Heeft gevolgen voor de nieuwe regels die voor Schiphol worden gemaakt. Nou, met name rond Schiphol zien we dan ook rode en diep rode gebieden. Maar opmerkelijk genoeg ook in het noorden van Friesland. Waarom dat dan daar is, dat weet ik niet meer. Er komt dan blijkbaar veel overheen in de aanvliegroutes. En ook in Brabant, met name rond Eindhoven natuurlijk, bij luchthaven Eindhoven. In Overijssel hebben we niet tot nauwelijks last.
2: Nou, kijk aan.
0: Terwijl we hier toch ook actiegroepen hadden
2: over
0: vliegtuiglawaai. Nou, het staat niet op de kaart. Ploep.
2: Ik wil het zo meteen nog met jou hebben over de bruiloft van Taylor Swift. Oh, en Travis Kelce.
0: Is hij al geweest?
2: Dat ga je zo meteen allemaal horen. Maar eerst nog even iets wat in de Telegraaf staat. Angst voor banenverlies. Steeds meer Nederlanders vrezen voor hun baan. Liefst 1 op de 5 werkenden is bang komend jaar op zoek te moeten naar iets anders. 2 jaar terug was dat nog 1 op de 10. Tegelijkertijd schreeuwen sectoren als de bouw, techniek en zorg nog altijd om personeel. We zien natuurlijk al jarenlang dat er daar wel personeelstekorten zijn, maar tegelijkertijd mensen die bang zijn hun banen te verliezen.
0: Zo is dat. En dit is nog wel iets waarvan ik dacht van lees het niet voor, want ik vind het ook niet zo prettig en zo. Maar het is wel iets wat ik mij altijd aan vroeg. Overheid, het staat in een Trouw. Overheid wil een ban op het levend koken van krabben en kreeften.
2: Oh, ja.
0: De overheid wil het levend koken van die beesten verbieden. Veel restaurants gingen eerder uit zichzelf al overstag. Dat wist ik trouwens niet. Afgelopen jaren kwam er steeds meer bewijs dat kreeften ook inderdaad pijn voelen. Ja, dat je zo'n beest in een restaurant uit een aquarium, daar loopt het dan rond, kiest. En dan gaat hij dus levend het kokende water in.
2: Ja. Ja, lijkt me logisch dat ze wel iets van pijn voelen als dat gebeurt.
0: Ja, ik denk ook niet dat wij er blij mee zouden zijn.
2: Ik denk het ook niet.
0: Goed. Nou, Taylor, kom maar. Taylor Swift.
2: Ja. En Travis Kelce, ja, die gaan binnenkort
0: speler is toch?
2: Ja, klopt. Ja. Talloze sterren reizen deze week naar New York voor de bruiloft van het jaar, zo wordt het genoemd. Het is de bedoeling dat Taylor Swift van 36 en Travis Kelce ook van 36 elkaar op 3 juli, dus overmorgen, het jaarwoord geven in Madison Square Garden in het bijzijn van hun familie en vrienden. Het is enorm, grapte de zangeres eerder over de omvang van haar gastenlijst. Iets van 1200 mensen moeten er komen volgens mij. En ik hoorde er vanochtend nog iets over dat het waarschijnlijk iets van 20 miljoen, minimaal 20 miljoen gaat kosten, die bruiloft.
0: Valt me eigenlijk nog wel weer mee als ik dat van anderen ook gehoord
2: heb.
0: Ze kunnen het leiden. 1200, oké.
2: Ja, er komen veel grote namen. Selena Gomez, Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Natuurlijk Zoe Kravitz, Ed Sheeran en heel veel andere grote namen worden daar ook nog verwacht.
0: Ik stond niet op de lijst.
2: Helaas.
0: Weer niet op de lijst.
2: Had ik toch wel verwacht.
0: En ook niet op de kaart. Nou, goed zo. Dan loopt zij straks samen met Travis.
2: Kelce.
0: Hoe heet die?
2: Travis Kelce.
0: Travis Kelce, oké. Naar het altaar.
2: Ja.
0: Goed zo. This is the walk of life. Van de Dire Straits. Ik dacht, ik draai niks van Taylor Swift.
2: Oh nee, jammer.
0: Nee, ik draai wel genoeg.
2: Dat genoeg helpt.
0: Dire Straits ook wel, maar goed. Altijd leuk om te horen op de ochtend. Walk of Life.

0: Joehoehoe, de Dire Straits en The Walk of Life. Daarmee is het 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Provinciale staten stemmen vandaag over 177 miljoen euro voor de vloedbeltverbinding. Dat is de nieuwe rondweg om Zenderen. Voorstanders zeggen dat de weg de verkeersdrukte flink vermindert en de bereikbaarheid van de regio verbetert. Tegenstanders noemen het plan te duur en vrezen schade aan de natuur. De kosten zijn de afgelopen jaren opgelopen van 50 naar 177 miljoen euro. Onder meer door een lastige ondergrond. Als de staten instemmen, kan de aanleg in 2028 beginnen. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is gisteren bij Zwolle van de weg gehaald. De bestuurder reed volgens de politie slingerend en met wisselende snelheden over de A28 en N35. Uit een blaastest bleek dat hij 4 keer zoveel alcohol had gedronken als toegestaan. Daarnaast bleek de automobilist zonder autogordel en zonder zichtbare kentekenplaat te rijden. Tegen de bestuurder is procesverbaal opgemaakt. Ook schreef de politie 3 bekeuringen uit. Ronald Koeman heeft besloten om op te stappen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram. Nederland werd gisternacht al vroeg uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Koeman kreeg kritiek tijdens dit WK, onder andere om zijn beslissing om tegen Marokko te starten met 5 verdedigers. Na afloop van de wedstrijd had hij geen spijt van die keuze.
2: Heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op, dus ja. Maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
3: Nee, maar je weet toch wel dat je een risico neemt. Tenminste, geen risico. Je hoofd op het hakblok.
2: Ja, nou, dat maakt me niet uit. Dus dan moet ik keuzes maken voor het geval als het niet goed gaat, of voor het geval dat je wordt uitgeschakeld omdat je iets anders wilt doen. Nou ja, dan dat past niet bij een trainer en dat past zeker niet meer bij mij.
1: Koeman kwam in 2 periodes tot in totaal 64 interlands als bondscoach van Oranje. In zijn bericht op sociale media lijkt hij te hinten op een pensioen als trainer. En Martijn Dadema neemt in december afscheid als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De GroenLinks-bestuurder is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Drents-Overijsselse Delta. Als dijkgraaf wordt Dadema voorzitter van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van het waterschap. Dadema is sinds 2022 gedeputeerde. Hij houdt zich onder andere bezig met waterkwaliteit, waterveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Koeman weg, Dadema weg. Gelukkig is Gert Voerman er nog wel.
4: Ja, kijk aan. Goedemorgen, Marcel.
0: Je had nog geen plannen op te stappen.
4: Nee. Het weer blijft boeien, gelukkig. Hoor.
0: Ja, precies. En het weer moet. Het weer gaat altijd door.
4: Sorry.
0: Gert, de zon valt hier alweer binnen. Wat voor dag wordt dit, deze woensdag?
4: Het wordt een hele 1e juli, een hele aardige start van juli. Met wat mooie zonnige periode. Ook al wat stapelwolken. Vroeg of laat is misschien een enkele bui. Het is heel lokaal. En temperaturen die er mogen zijn, zo'n 24 graden in het noordwesten van de provincie en 25, 26 graden in het oosten. En dan zit je toch weer aan die zomerse grens.
0: Zeker, ik zag nog wat mistbankjes onderweg. Wel heel sporadisch hoor, maar toch nog wel redelijk dicht ook, vond ik.
4: Ja, hier en daar komt er een beetje mist voor, nevel. Maar dat is nu wel zo goed als verdwenen. En het is misschien ook wel goed, even met jou goed vinden, om even terug te kijken naar de maand juni.
0: Zeker, want die zit erop.
4: Die zit erop, het is ook een... Wat mij betreft best wel een historische maand geworden. Want het was een hele bijzondere maand. 2 gezichten eigenlijk. Kijk ik even naar de temperatuur. Dan kunnen we misschien het volgende uur wel naar de neerslag kijken. Als je kijkt naar de temperatuur. Dan begonnen we somber en kil. Tot en met 15 juni precies halverwege. En toen hoorden ook verschillende mensen zeggen. Komt het nog wel goed met die juni maand? Nou, het kwam goed.
0: Ja, meer dan goed. Gert.
4: Ja, meer dan goed. Want het tweede einde van juni was gewoon heel erg warm. Met een behitte golf. En vorige week vrijdag temperaturen die we nog nooit eerder hadden gemeten in Nederland. Sinds het begin van de waarnemingen althans. En kijk je naar 2 stations, KNMI-stations in Overijssel, pak ik even Heino. Dan is het toch een 3e plek qua warmte sinds het begin van de waarnemingen daar. En dan ga je terug naar 1989 volgens mij. En in Twente zelfs een 2e plek. En dan ga je terug naar 1951 dat ze daar begonnen zijn met waarnemingen. Dus de zomer van 76 komt er helemaal niet meer in voor. Het is gewoon een 2e en 3e plek. En de 1e plek, dus pas een paar jaar geleden, was 2023.
0: Kijk, nou goed, dan zijn we daar ook weer een beetje bij. Dan terug naar de dag van vandaag. Jan uit Hasselt stuurt een foto van vooral blauwe hemel, waar de zon doorheen straalt. Toch wel wat plukjes wolken. Dat lijkt een beetje langgerekte schapenwolkjes, als ik dat goed zeg. Dat is vast een naam voor. Die plukjes wolken staan ook op een foto uit Nijverdal van Hilbert. Die wolken worden oranje aangestraald door de zon. En Petra meldt vanuit Hellendoorn een wolkenloze hemel. Temperatuur 15 graden. Ja, het was best een fris nachtje.
4: Het is een fris nachtje, een echt slaapnachtje. Mensen konden bijslapen, tenminste, ik heb het wel gemerkt. Heerlijke temperaturen, op veel plaatsen zo'n 12, 13, 14 graden. Nou ja, vandaag dus mooie dag, flinke zonnige periode om nog even samen te vatten. Met 24 tot 26 graden, laatst echt op een hele enkele plek. In de loop van de dag zou er uit een paar stapelwolken heel lokaal een bui kunnen vallen, want de meeste plaatsen blijft het droog. En vanavond, vannacht opnieuw een mooie slaaptemperaturen, 12 tot 14 graden, opklaringen, een paar wolken. Een wind die langzaam en zeker naar het zuidwesten krimpt. Vandaag trouwens een noordwestenwind, een matige noordwestenwind. En vannacht een zwakke tot matige wind. En mogelijk toch, tussen aanhalingstekens, de mindere dag van de week. Want we bestarten morgen wel aardig met zonnige perioden. Zeker in het oosten van de provincie, in het westen, dan meer bewolking. Vervolgens neemt de bewolking toe en dan passeert er een front eind van de ochtend, de eerste helft van de middag. En dan kan plaatselijk wat regen geven. Dan is het echt wat lage bewolking. Het is vochtig buiten, wat druiderig af en toe. Voor die regen uit, nog temperaturen die oplopen tot 20, 21 graden noordwestprovincie, 23, 24 graden in het oosten. In de regen loopt die temperatuur wat terug. En in de loop van de middag komen weer een paar opklaringen in het westen binnen. En dan wordt het geleidelijk aan weer droog. Dus gedurende de dag enige tijd plaatselijk wat lichte regen.
0: Goed. Gert, dankjewel. Bijslapen, hoorde ik jou net zeggen.
4: Ja, je hebt een beetje bijgeslapen.
0: Ja, ik heb geen idee wat dat is, dus ik heb het begrip even opgezocht. Ja. Heb ik even gegoogeld. Wij slapen nooit bij. Slaaptekort, volledig inhalen. Het is een fabel, bijslapen. Je kunt niet simpelweg uren wegstrepen.
4: Ik snap het.
0: Na een slechte nacht slaap je automatisch dieper. Herstel je sneller, structureel uitslapen werkt averechts. Dan weet
5: Gert
0: je dat
5: is
0: ook
5: goed
0: weer.
5: Uitgerust,
0: ja, maar Gert is er goed uitgerust. Ik ben
4: blij dat ik vanmorgen dat de wekker weer ging.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, daarom de term is mij volledig onbekend bij slapen. Ja. Dus ik doe het niet. Ach, dat is ons lot, Gert. Ze hoort er een beetje
4: zo
0: bij.
4: Zo is het.
0: Ja,
4: wordt het weekend, hè?
0: Ja, van de weekend ga ik bijslapen gewoon.
4: Dan kun je bijslapen.
0: Ik doe het gewoon. Of het wel helpt of niet. Maakt me niks uit.
4: Zo is het.
0: Gert, dankjewel. Tot over een uurtje spreken we je weer. En wij vragen ons af. What have we done to deserve this?
4: Ach.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Magnetic hoorde je van De Bauza.
1: Mooie plaat.
0: Ja, jij kent het ook.
1: Ik ken het wel, ja.
0: Ik ken De Bauza, dat kwam mij niet bekend voor. Maar het is nieuw.
1: Ja.
0: Klaagt al iemand dat het clubmuziek is en niet voor Radio Oost bedoeld. Ja, mensen, aanpassen. Hè. Iets nieuws is nieuws, is niet per se slecht. Nee. Goed, het is bijna 7:15. Dat is tijd voor...
2: De Oosttribune.
1: Dat klopt, want Holten staat komend weekend in het teken van de 40ste editie alweer van de triathlon Holten. Aan het evenement doen dit jaar zo'n 2200 supporters mee, of sporters mee moet ik zeggen. Om alles in goede banen te leiden zijn ongeveer 1100 vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Een deel van hen is al weken bezig met de voorbereidingen. Bij de zandafgraving De Domelaar in Markelo werken rond de 15 vrijwilligers iedere doordeweekse avond aan de opbouw van het zwemparcours.
3: Het is nu nog een stukje rustiger dan komende zaterdag. Vanavond bouwen we weer een groot gedeelte op van het triathlon. Vanavond zullen we met een clubje van 13, 14 man zijn. En helpen hier alles in de benen, zodat we vrijdagavond en zaterdag van start kunnen met de triathlon.
4: Het is heel erg rustig hier bij de Domelaar. Een van de onderdelen van de triathlon Holten wordt hier gezommen, zeg maar, om het even zo te noemen. Thijs Veneklaas Slot, jij bent een van de vrijwilligers. Triathlon bestaat uit drie onderdelen voor men die het nog niet weet. Zwemmen, fietsen, hardlopen. Maar dat zwemmen gebeurt ook weer op twee plekken in het zwembad en hier.
3: Hier noemen we de Domelaar, of soms ook wel Markelo aan Zee genoemd. het is een oude zandwinningsplas. Op dit moment wordt er geen zand meer gewonnen. Is het beschikbaar gesteld, opengesteld voor de triathlon. En wordt hier het zwemonderdeel gehouden voor de Europese top, de OD-afstanden en op vrijdagavond de bedrijven, triathlons en estafetten.
4: Normaal is dit echt achter slot en grendel. Ik zie zand inderdaad heel in de verte, grote bergen zand. Ik zie een waterplasje, dan een groot weiland wat inmiddels om wordt gebouwd tot. Het is veel werk, van niets moet je iets maken hier.
3: Dat klopt zeker, het is inderdaad veel werk wat er moet gebeuren. Een klein deel van de startkade ligt jaar rond in het water. Die is niet volledig, dus daar zijn we een avond mee bezig. We zijn een avond met het loopgedeelte, dat ze uit het water naar de fietsen toe komen. We zijn een avond met de fietsenstalling bezig en dan nog twee dagen eigenlijk met de overige opbouw om alles aan te kleden. Dus ruim anderhalve week aan avonden en dagen dat we aan het opbouwen zijn.
4: Anita Brinks, jij bent de voorzitter van het clubje. Ook een vrijwilliger, een van de ruim 1000. Wat ben jij blij met de temperatuur, hè, nu?
5: Ik ben zeker blij met de temperatuur. Het is een heel verschil met vorig jaar en wat we in het verleden wel eens gehad hebben.
4: Maar ook met het afgelopen weekend. Stel dat je hem dan had gehad.
5: Ja, dan hadden we hele andere maatregelen moeten nemen. Dus op dit moment ben ik blij qua temperatuur, ja.
4: Maar dus ook qua opbouw, want dan loopt het. Mensen willen weer naar buiten, die hebben een paar dagen binnen gezeten. Dus iedereen heeft zin.
5: Ja, zeker. Nee, het opbouwen is nu echt wel anders dan dat het vorige week zou zijn geweest. Dan is het gewoon bijna niet te doen. Maar ja, je wilt het toch op tijd af hebben, dus je moet wel door. Maar het is wel lastig dan.
4: Jullie hebben een hele mooie editie, denk ik. De 40ste, 40 jaar triathlon Holten.
5: Ja, dat is echt heel bijzonder. Ik denk dat toen het in 1985 ooit begon, dat niemand ooit had kunnen denken dat het 40 jaar later, of zelfs 42 jaar, maar natuurlijk twee coronajaren, maar dat het nog steeds zou bestaan. Fantastisch.
4: Nu hebben jullie 2 jaar terug een hele vervelende mededeling gekregen van de provincie. Geen grote subsidiepot meer deze kant op.

0: Bezwaar loopt nog steeds, ja.
1: Maar goed, het heeft jullie gesterkt. Thijs die denkt, ik moet nog heel veel doen. Schiet op met dit praatje. Ga je het afkrijgen hier?
2: Jazeker, we liggen ruim op schema. En wat ik net zei, als we weer vanavond een mooi clubje aan mensen bij elkaar hebben, dan gaat het zeker goed komen.
1: En ja. Anita, het fietsen en het zwemmen, meer richting Holten, het hardlopen, dat loopt ook?
0: Ja, zeker. Ja, als je nu richting het dorp zou gaan of naar het zwembad of waar dan ook, overal wordt opgebouwd. En eigenlijk alles loopt op schema, dus perfect.
1: Vrijdagavond begint het, inclusief een groot dorpsfeest, een paar grote feestjes. Zijn jullie er klaar voor? Thijs klinkt heel blij. Ja, ineens. Zijn jullie er klaar voor?
0: We zijn er zeker klaar voor. We hebben er onwijs veel zin in.
3: Esther Rieker sprak met de organisatie en de vrijwilligers van de triathlon van Holten. Groot evenement in onze provincie. Komend weekend, vrijdag, gaan ze daar al mee beginnen. Ja, we wel eens voorbereid op een triathlon.
4: Ik heb me nooit voorbereid op een triathlon. Het ga ik
3: niet
4: aan doen,
3: denken.
4: Respect
3: niet,
4: hoor.
3: Ja, zeker respect. En wat ze al zeiden, geluk met het weer natuurlijk. Hè. Afgelopen weekend was geweest, dan had het moeten worden geschrapt. Want
4: zeker.
3: Dat ga je niet redden met boven de 30 graden, denk ik.
4: De 40ste editie alweer, het weekend.
3: Veel aandacht hebben we daarvoor. Je kunt het volgen bij RTV Oost.

0: We zijn heel erg druk, maar speciaal voor Roy.
1: Radio Oost. Ik zou zeggen, hè, maar.
2: Ja, daar is hij.
0: Zo is het. Eens even kijken hoe dat gaat worden. Straks gaan we praten over Katie Cotty. Vandaag, einde van de slavernij, wordt herdacht. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd, ook met een nationale herdenking.
2: Ja.
0: Gaan we zo dadelijk over praten, want ook Overijssel heeft daar wel degelijk een rol in gespeeld. Je zou denken dat het alleen Amsterdam was en Den Haag, misschien Rotterdam, de slavenhandel, maar nee.
2: Nee, inderdaad. We gaan bellen met Martin van der Velde, want die is historicus aan de Overijssel Academie. Die schreef een boek over het slavernijverleden, dus die weet heel veel ook over de historische banden van onze provincie met dat verleden.
0: Oké, dan ga je nu live meemaken hoe we een radio weggeven. Benjamin, kies maar een nummer tussen de 1 en de 20.
2: Oh, dan, ik maak het niet te moeilijk. Ik doe nummer 6.
0: Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan kom ik uit bij Karin Thijs.
2: Karin Thijs, van harte gefeliciteerd.
0: Karin Thijs, je hebt een noodradio te pakken. Zo is dat. Dat is de eerste die weggaat. En gewoon in het eerste uur. We doen er gewoon niet moeilijk over.
2: En we hebben nog heel wat uurtjes te gaan. Dus niet getreurd als je die noodradio nog niet hebt.
0: En dat zei Roy ook. Ik hou me maar vast aan jullie. Altijd weer een nieuwe kans. Inderdaad, het volgende uur. Roy, gewoon appen.

0: De Goo Goo Dolls hoorde je met Iris. 6 minuten voor 7 op Radio Oost. Mensen worden ongeduldig.
1: Ja.
0: Beginnen nu al te appen voor de noodradio.
1: Het eerste uur is bijna voorbij.
0: Roy klaagt dat jullie het altijd vergeten. Wij het altijd vergeten in het eerste uur. Ja, Roy.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Provinciale staten stemmen vandaag over 177 miljoen euro voor de vloedbeltverbinding. Dat is de nieuwe rondweg rondom Zenderen. Er zijn zowel veel voor- als tegenstanders voor de nieuwe rondweg. Martijn Dadema stopt als gedeputeerde van de provincie Overijssel. Hij wordt dijkgraaf van WDO Delta. En op oost.nl lees je meer over Kitty Kotti. Zo staan onder andere Zwolle en Deventer vandaag stil bij de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
3: Van de Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En straks op Radio Oost kijken we de dag in en hebben we het over provinciale staten die gaan beslissen over de rondweg rond Zenderen.
9: Ja,
8: de omstreden vloedbeltverbinding.
9: Zegt wel veel voor- en tegenstanders.
8: Ja, en heel hoog oplopende kosten. En Kitty Kotti, ook daaraan besteden we in Overijssel vandaag aandacht. Het einde van de slavernij. Muziek hoor je straks van Bruno Mars en Amy MacDonald.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je dag is begonnen met Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll.
1: Marcel Oosten.
0: Die dag is woensdag, de 1e van juli. De zomermaand is begonnen. Het is 7 minuten over 7. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Ook Overijssel staat vandaag stil, want het is Katie Kotti. Stil aan het, bij het einde van de slavenhandel. En veel van een heel andere orde natuurlijk. Maar toch ook eerst een andere zaak van nationaal belang.
3: Want Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram. Na de uitschakeling op het WK wilde hij nog niets hierover zeggen.
4: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet dit moment te zeggen.
3: Maar hij was wel heel teleurgesteld.
4: Ja, dramatisch. We kunnen onszelf niets verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En tuurlijk speelt dat in de hoofden mee, een penalty-serie. En tuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers dus. Maar dat is allemaal achteraf. Achteraf heeft iedereen de waarheid.
3: Ja, en nu zegt hij, we droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgesteld over dan ik. En als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. Koeman kwam in 2 periodes tot in totaal 64 interlands als bondscoach van Oranje. In zijn bericht op sociale media lijkt hij te hinten op een pensioen als trainer.
0: Ja, de hele natie baalt ervan. Ook supermarkten natuurlijk balen van de uitschakeling van Oranje. Volgens retaildeskundige Paul Moers uit onze provincie lopen de omzetten op hoe verder Oranje gekomen zou zijn.
5: Iedereen verzamelt zich, hè, buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes, en je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, loopt dat eigenlijk steeds meer op, en dat iedereen steeds meer enthousiast wordt. Dus had Nederland de finale gehaald, dan zou je misschien wel kunnen praten over zo'n 80, 90 miljoen omzet.
0: En dat is toch fors voor de supermarkt, inderdaad. Ik ga nu bij België gewoon worteltjes eten of zo. Of tomaatjes, rode duiveltomaatjes.
3: Er zijn wel een aantal supermarkten die vinden dit juist hartstikke leuk, want zij hebben er helemaal niet meegedaan aan die campagnes.
0: Ja, maar ze deden stiekem ook wel weer mee. Bevelde Paul eerder bij ons in de uitzending door weer andere acties te doen. En juist te zeggen van, wij doen lekker niks en houden de prijzen laag.
3: Ja, klopt.
0: Dus doen ze er toch weer een beetje op mee.
3: Ik denk wel dat er minder verlies is bij die supermarkt in ieder geval.
0: Zo is het.
3: Andere zaken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de samenhangende aanpak landbouw, natuur en stikstof. Oftewel de plannen van minister Van Essen van Landbouw om Nederland van het zogenoemde stikstofslot af te krijgen. Het kabinet wil bijvoorbeeld zones rond de meest kwetsbare natuurgebieden en een beperkt aantal koeien per hectare. Er moet ook zo snel mogelijk een oplossing komen voor de zogenaamde pasmelders. De reacties op de plannen van Essen zijn heel verschillend.
6: Ik denk dat de maatschappelijke partijen van bouwers tot mensen die met stroomnetten bezig zijn, tot de boeren hebben gereageerd. En volgens mij wil iedereen weer dat de vergunningverlening op gang komt. Ja, de een heeft wat enthousiaster gereageerd dan de ander. Maar we hebben ook een pakket van 20 miljard. Dus we gaan ook naast die boer staan om hem te helpen, te innoveren, om te schakelen, te verplaatsen als ze dat willen, of uiteindelijk als ze het niet willen, te stoppen.
0: Aldus minister Van Essen uit Losser, zoals je weet. Van de landelijke politiek naar de provinciale politiek. Provinciale Staten van Overijssel neemt vandaag een besluit over de vloedbeltverbinding, de rondweg rond Zenderen. Die weg moet het centrum van Zenderen ontlasten wat betreft het autoverkeer. In Zenderen zouden ze er dan ook heel blij mee zijn als die weg er komt, maar de omgeving is dat niet. Natuurorganisaties zijn dat ook niet. En Provinciale Staten eigenlijk ook niet. En niet in de laatste plaats vanwege de alsmaar oplopende kosten. Het startbedrag van 50 miljoen euro is inmiddels opgelopen naar 177 miljoen voor een stukje weg van 6,5 kilometer. Gedeputeerde Dalema daarover.
7: Ja, het is natuurlijk een enorm bedrag. Het is überhaupt een project wat heel veel impact heeft, hè? Ik snap ook heel goed dat mensen zorgen over hebben. Het gaat door een mooie natuur. Dus het is een impactvol project. Maar toch denken we dat het belangrijk is om het te blijven doen. Je ziet hier in Zenderen hoe belangrijk het is om dat dorp te ontzien. Dat geldt ook voor Borne, maar ook de A1 naar 35. Het helpt echt de bereikbaarheid te vergroten van dit deel van de provincie.
0: Over die omstreden rondweg gaan we praten straks na 7:30.
3: En over Dadema gesproken, Martijn Dadema stopt als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De GroenLinks-bestuurder wordt de nieuwe dijkgraaf van waterschap Drents-Overijsselse Delta. Als dijkgraaf wordt Dadema voorzitter van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van het waterschap. Dadema is sinds 2022 gedeputeerde. Hij houdt zich onder andere bezig met waterkwaliteit, waterveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater.
0: En heeft er vast lang over gewikt en gewogen. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Ach, I just might.

0: Bruno Mars hoorde je om 7:15 op Radio Oost. Het is vandaag de 1 juli Kitty Kotti, herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. En als je nou dacht, dat is typisch iets voor destijds de Hollandse gewesten, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Nee, ook in Overijssel werd er gehandeld in slaven en hadden de mensen plantages in onze koloniën. Gisteravond was er al een herdenkingsceremonie in Zwolle. In Deventer zijn vandaag allerlei activiteiten. En we gaan erover praten met Martin van der Linden. Hij is historicus aan de Overijssel Academie en schreef ook een boek over het slavernijverleden. Meneer van der Linden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die rol van Overijssel, je zou denken ver weg van de kust en van de vloot en alle schepen die daarvoor werden ingezet. En toch waren we er hier ook bij betrokken. Hoe dan?
1: Ja, klopt. Op verschillende manieren. Je noemde het al, er waren plantagehouders uit Overijssel. Dus mensen die plantages hadden in een van de koloniën waarop tot slaafgemaakte mensen moesten werken. Maar ook Overijsselaars die meevoeren met de VOC en de WIC. Organisaties die nauwe banden hadden met de slavernij. Er waren allerlei economische verbanden. Er waren ook tot slaafgemaakte mensen die vanuit de koloniën mee hier naartoe werden genomen. En er waren ook Overijsselaars die kritiek hadden op de slavernij. Overijssel was op verschillende vormen erbij betrokken.
0: Nou, eerst die kritiek dan maar. Die zal niet heel erg massaal zijn geweest in die tijd dat het gebeurde natuurlijk. Hè? Maar wie waren daar bijvoorbeeld dan tegen? Wie hadden de bezwaren?
1: Dat waren inderdaad een paar stemmen. Dat was niet heel, heel groot, maar het was Johan Derk van der Capelle, een bekende Overijsse politicus eind 18e eeuw. Die sprak zich al vroeg uit tegen de slavernij. Maar ook bijvoorbeeld een aantal predikanten, ook een predikant uit Staphorst. En ook een paar baronnen uit Zwolle en Deventer, die in de Tweede Kamer zaten. En die waren aanvoerder van de liberale oppositie, die pleitten voor de afschaffing van de slavernij.
0: Oké. Ja, want u noemt al Zwolle en Deventer. Daar zat het vooral waar het gaat om slavenhandel?
1: Niet zozeer slavenhandel, maar wel mensen die dus belangen hadden bij de plantages. Ja. En inderdaad, die zaten vooral langs Zwolle, Deventer, langs de IJssel, maar ook wel langs de Vecht, richting Hardenberg. Dat waren vooral figuren uit de bestuurselite van de provincie. En ja, die hadden hun buitenhuizen langs die rivieren. Dus je ziet ze vooral in die regio inderdaad zitten.
2: Is dit nou een geschiedenis waar we eigenlijk te weinig over weten en misschien steeds meer over te weten komen, de Overijsselse geschiedenis op dit gebied?
1: Ja, ik denk wel dat het goed goede manier is hoe je dat zegt. Het is heel lang onderbelicht gebleven, deze geschiedenis, om allerlei redenen. En eigenlijk zie je pas sinds de laatste jaren dat daar veel meer aandacht voor komt en ook veel meer kennis doorkomt. En dat er onderzoek gedaan wordt naar specifiek dit onderdeel uit de geschiedenis.
0: Ja. En destijds werden mensen gezien als een product natuurlijk. Hè. Mensen vooral uit Afrika werden gewoon verhandeld zoals ook koffie en peper werd verhandeld. Natuurlijk. Zijn er ook echt Overijsselaars die hier echt hun fortuin mee hebben verdiend?
1: Er zijn wel een paar Overijsselaars. Dan gaat het om een aantal adellijke families die flink in de plantage zaten en die daarmee verdienden. Maar ook bijvoorbeeld van een admiraal uit Zwolle, Jacob Pieter van Braam, die in de slavenhandel in Nederlands-Indië veel fortuin verdiende. En daarna ook weer terugkwam naar Zwolle en daar een pand kocht. Waar hij vervolgens nog heeft gewoond. En dat pand, dat heet, tot op de dag van vandaag heet dat nog de admiraal. Dat is naar hem vernoemd. Ja.
0: Dus de sporen zijn ook nog wel te vinden in onze provincie.
1: Ja, je hebt inderdaad, her en der heb je nog verschillende sporen zitten. En dat zit hem dan in gebouwen. Soms in net buiten Zwolle ligt nog een graf van een tot slaaf gemaakte man die hiermee naartoe was genomen. Maar ook vanuit die economische betrokkenheid, de Twentse textiel. Waar kwam de katoen vandaan die in het Twentse textiel werd verwerkt? Nou ja,
0: van de plantages.
1: Van de plantages, ja.
0: Ja, zo is dat natuurlijk. En sporen komen er ook weer bij. Er komt in ieder geval een monument in Zwolle te staan. Ik weet niet eigenlijk, zijn er meer monumenten voor in Overijssel?
1: In Overijssel is vorig jaar in Deventer is er een plaquette onthuld met een tekst van dichteres des Vaderlands, Babs Gons, bij het stadhuis. Maar in Zwolle wordt nu ook druk gesproken over een Zwols en provinciaal monument. De bedoeling is dat die volgend jaar daar moet komen.
0: Over provincie gesproken, provincie heeft ook zijn excuses ervoor aangeboden, terecht.
1: Ja, klopt. Want uit onderzoek wat we hebben gedaan is gebleken dat Overijssel op allerlei manieren betrokken was bij het slavernijverleden. Veel meer dan heel lang is gedacht. En dat, dan gaat het om de elite, maar ook echt het provinciebestuur. En dat was een paar jaar geleden aanleiding om excuses aan te bieden. En dat heeft ook heel veel gedaan met de mensen die nazaten van het slavernijverleden. Dat deed ze gewoon echt heel wat. Toch een stuk erkenning van het leed van wat ze toch nog steeds voelen.
2: Ja, staan wij er genoeg bij stil in Overijssel? Of is er nog veel werk aan de winkel?
1: Gisteravond was de herdenking in Zwolle en in Deventer ook. En je ziet dat daar steeds wel meer mensen naartoe komen. Maar toch zijn er denk ik ook nog wel heel veel groepen en mensen in de samenleving die er niet zo bij stilstaan. Dus ik denk dat die bewustwording, dat de komende jaren nog steeds wel verder zal gaan. En ook wel verder zal moeten gaan. Want ja, het is toch een bijzonder onderdeel uit onze geschiedenis.
0: Ja, en ook dit soort gesprekken dragen er natuurlijk toe bij. Dat we niet in ieder geval allemaal vast weten dat wij ook niet helemaal schone handen hebben hier.
1: Ja, het is goed om je daar van bewust te zijn en rekenschap over af te leggen. En er zijn ook allerlei vooroordelen en stereotyperingen die stammen uit de tijd van de slavernij, die tot op de dag van vandaag doorwerken. En als je daar bewust van bent, dan kunnen we daar misschien ook met z'n allen op een andere manier mee omgaan. Dus daarom is het wel belangrijk om hier ook vanaf te weten.
0: Zeker. En voor de nabestaanden is het natuurlijk heel belangrijk. Martin van der Linden, historicus aan de Overijssel Academie. Hartelijk dank voor het verhaal.
1: Ja. Helemaal goed, dankjewel.

0: Bill Withers, een van de beste soulzangers ooit. Een van de beste nummers ooit gemaakt. Ain't No Sunshine, vind ik dan, hè?
1: Ja, onbescheiden mee.
0: Ja, bescheiden mee. Daar kun je het niet mee oneens zijn, toch? Het geluidje heb je gehoord, dus je hebt geweten wat je hebt moeten doen. Nou, heel veel mensen hebben dat alweer gedaan. En de Noordradio geven we weg na 7:30, na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
0: Het is 7:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
12: Voor hun rol bij de oplichting van een oude echtpaar uit Staphorst zijn een man van 29 uit Assen en een jongen van 16 veroordeeld. De slachtoffers verloren door ruim 3 ton aan geld, sieraden en erfstukken. Het duo werd opgepakt toen ze de laatste waardevolle spullen kwamen ophalen. De rechtbank vindt dat ze een belangrijke rol speelden, ondanks hun ontkenningen. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. De minderjarige krijgt een werkstraf van 80 uur en een leerstraf. Er is vannacht opnieuw brand uitgebroken bij de sloopwoningen aan de Javastraat in Zwolle. Dit keer sloeg het vuur over naar de naastgelegen woningen. De vlammen waren van grote afstand te zien. De politie zette de omgeving af, zodat de brandweer veilig kon blussen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en wist uitbreiding van de brand te voorkomen. Eerder op de dag brak ook al brand uit bij dezelfde sloopwoningen. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet, die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer Ja 21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
13: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
14: Een van de dingen die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
15: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die... die zonering.
12: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het is de vraag of ze met de trekker naar Den Haag komen. En je hoorde het net misschien al even. Het is vandaag Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Martin van der Linde is historicus aan de Overijssel Academie en schreef een boek over het slavernijverleden. In het boek beschrijft hij onder andere de historische band van onze provincie met dat verleden.
16: De familie van Dedem en de familie de Vos van Steenwijk, die hadden plantages in Suriname. En die werden daarvan op de hoogte gehouden wat daar gebeurde. En die bemoeiden zich met het beheer van die plantages. Dat waren een suikerplantage en een koffieplantage. En dat waren dan producten die vanuit die plantages, die met slavenarbeid werden gewonnen, naar Nederland toe werden gebracht om daar te verkopen.
12: Onder meer in Zwolle is vandaag een Kitty Kotti Festival. Meer hierover en ander nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de RTV Oost-app.
0: En voor het weer naar Gert Vroeman. Gert, goedemorgen nogmaals.
17: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, het is zondag, zomers, niet zo uitbundig als de afgelopen week natuurlijk, maar toch best een aardige dag, denk ik.
17: Ja, een aardige dag. De provincie ligt er vrijwel onbewolkt bij momenteel. Temperatuur op veel plaatsen 15 tot 16 graden. En dat op de eerste dag van juli, en mooi om even terug te kijken naar juni. Het vorige uur hadden we het al even over gehad. Hè. Een hele warme maand.
0: Ja,
17: voorbeeld
0: dat verbaast mij niks.
17: Nee, dat is geen nieuws. Maar als je een beetje inzoomt, wel heel opvallend. Want die eerste 15 dagen waren gewoon fris en somber. En dan moet er heel wat gebeuren om er een hele warme maand van te maken. Dat is dus wel gelukt. En KNMI station Twente is daar een voorbeeld van. Daar is het ene warmste juni maand sinds het begin van de meting in 1951 daar. En de nummer 1 staat dan 2023. Dat is slechts nog maar 3 jaar geleden. Dus 2023 heeft het goud. En het zilver is dus voor juni 2026.
0: Ja. Ik wilde zeggen, en dan de neerslag natuurlijk. Hè? Want we hadden natuurlijk die hele droge periode met die natuurbranden. Hoe was dat dan in juni?
17: Ja, het is goed dat je dat zegt. Dat is al helemaal weer uit mijn geheugen verdwenen. Maar ja, we hebben inderdaad hier in IJsselmuiden kon je de bosbranden in het harde zien. Ja. Ergens eind april, dacht ik. 29 april staan we bij. Nou, nu echt kletsnat. Een hele natte juni maand, dus heel warm. Maar tegelijkertijd heel nat en nog een beetje aan de zonnige kant. Bijvoorbeeld Zwolle Oosterstad 109 mm. Zwolle Tollijsland 126. Haaksbergen 91,6 mm. Nijverdal 128. Hattemerbroek is net buiten de provincie, maar vooruit vlak in de buurt 106,5. Kampereiland 101. Steenwijk 124. Tenslotte Raalt 106. En dan moet je ervan uitgaan dat normaal is 66 mm. Dus we zitten er ruim boven.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor de natuur en voor de landbouw. Hè. Voor de zandgronden zal onze heuvelrug bijvoorbeeld zal wel niet genoeg zijn. Die kampen chronisch natuurlijk met een tekort aan water. Maar zoveel natheid is natuurlijk wel gunstig.
17: Ja, is gunstig. De natuur kan het heel goed gebruiken. Er waren wel heel zware buien die het veroorzaakt hebben. Die onweerscomplexen van afgelopen weekend en het weekend ervoor, die hebben toch wel een aanzienlijk deel van die neerslag afgeleverd. Maar niettemin, de eerste helft van juni was het weer meer wat frontale regen. Staat het wat langer de regen af en toe. Dus voor de natuur is het goed geweest. Dus wat dat betreft prima. En we zijn nu met juli begonnen. Nou, juli begint dus heel goed. Vandaag is het een flinke zonnige periode. Er gaan wat stapelwolken ontstaan. Heel misschien een bui ergens in het noordwesten. Maar dat zal een lokale bui zijn met de kennis van u. Temperatuur, ja, toch weer in de buurt van die zomerse grens. Zo'n 3, 24 graden in het noordwesten. 25, 26 graden in het zuidoosten van de provincie. Met een wat toenemende wind. Er komt een matige wind te staan uit de noordwesten richting. En ook voor de komende avond en nacht mooie slaaptemperaturen. 12 tot 14 graden. Opklaringen, wat bewolking. Die wind krimpt naar het zuidwesten toe. En ja, ze vroeger zeiden ze altijd, een krimpende wind is een stinkende wind. En daar bedoelen ze mee, dan gaat het weer veranderen. En dat ga je morgen zien.
0: Ja. Ik dacht dat het weer klimaat op mijn wc bedoelde. Maar,
17: Nee, als de wind echt, moet ik goed zeggen, gaat draaien tegen de klok in, dan is een krimpende wind. En dat betekent vaak dat die luchtdruk aan het dalen is. En dat heeft te maken met de front, die gaat morgen passeren. 'S Ochtends nog redelijk wat zon, zeker in het oosten van de provincie. Temperatuur loopt op, zo 2, 23, misschien nog wel 24 graden in het oosten. Dan in de loop van de ochtend steeds meer bewolking van het westen uit. Eind van de ochtend een band met plaatselijk wat regen die het noordwesten bereidt, die trekt dan naar het oosten toe. En in de loop van de middag, begin avond, wordt het weer overal droog. En tijdens die regen zakt die temperatuur wat terug en toch een stevige bries. Matig uit het zuidwesten, misschien wel in de buurt van het Zwarte Water, af en toe vrij krachtig. En in de loop van de dag gaat die langzaam via west draaien weer naar het noordwesten toe.
0: Tegen de klok in, krimpende wind.
17: Ja, ja.
0: Ik heb het onthouden. Gert?
17: En dat betekent altijd meestal een weersverandering. In die zin dat het er een depressie aankomt.
0: Ja, maar goed. Volgende week misschien wel weer heel warm. Maar goed, daar komen we het volgende uur wel over te spreken. Gert, dankjewel. Tot dan. Dan heb ik nog wat verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen, maar nog heel bescheiden met files op de N35. Dagelijkse files dus. Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 3 kilometer, 5 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer en 10 minuten.

0: Mink de Vil en Demasiado Corazón. Oftewel, too much heart. Te hartstochtelijk. Zo zullen we het maar vertalen. 7:50 geweest. Je luistert naar Radio Oost. We gaan het hebben over de vloedbeltverbinding. Want Provinciale Staten van Overijssel gaan het daar vandaag ook over hebben. Sterker nog, ze gaan er een besluit over nemen over die rondweg rond Zenderen. Die weg moet het centrum van Zenderen ontlasten wat betreft het autoverkeer. De kosten van de aanleg van die rondweg zijn opgelopen van 50 tot 177 miljoen euro. Vertelt ook gedeputeerde Martijn Dadema.
1: Ja, het is natuurlijk een enorm bedrag. Het is überhaupt een project wat heel veel impact heeft, hè. Ik snap ook heel goed dat mensen zorgen over hebben. Het gaat door een mooie natuur. Dus het is een impactvol project. Maar toch denken we dat het belangrijk is om het te blijven doen. Je ziet hier in Zenderen hoe belangrijk het is om dat dorp te ontzien. En dat geldt ook voor Borne. Maar ook de A1 naar 35. Het helpt echt de bereikbaarheid te vergroten van dit deel van de provincie.
0: Impactvol noemt Dadema het. Maar dat geeft aan dat er voor- en tegenstanders zijn. Het is een omstreden rondweg. Jan Bartels bijvoorbeeld is tegenstander. Hij is voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Bornabroek.
2: Ja, die 100 miljoen extra is natuurlijk absurd veel. Daar kun je dus heel veel voor doen. Wij gaan in Bornabroek over een jaar of 5 een nieuwe school bouwen. Die kost 8 miljoen ongeveer. En voor het geld van alleen de tunnel, die ongeveer 80 miljoen kost, kun je 10 basisscholen bouwen. Dus dat geeft ongeveer de perspectief aan van hoe duur zo'n tunnel is.
0: Ja, maar waar tegenstanders zijn, zijn natuurlijk ook voorstanders. Sandra Ottolander is voorzitter van de stichting Zenderen Filevrij. Mevrouw Ottolander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, en dat betekent Zenderen Filevrij dat u graag die rondweg ziet komen.
3: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja. Ja, want hoe druk is het in Zenderen?
3: Druk. Maar goed, dat is wel bekend. Er komt verkeer vanuit Albergen en er komt verkeer vanuit Almelo en vanuit Hengelo. En dat komt in Zenderen samen. Dus is er druk in Zenderen. Ja. En dat wordt steeds drukker.
0: En zo'n rondweg zou inderdaad dan de kern kunnen ontlasten in ieder geval.
3: Ja, maar goed, het is niet alleen een probleem van Zenderen. Het is een probleem van Twente eigenlijk. Dus zo wil ik het ook schetsen. Omdat de omliggende gemeenten die bedenken dat er steeds meer woningen gebouwd moeten worden. Mm-hmm. En die bewoners die moeten ook ergens naartoe. Die gaan naar het werk. En, dus er vinden steeds meer verkeersbewegingen plaats. Dus het is niet alleen een probleem van Zenderen, maar van Twente.
0: Ja, inderdaad, want die infrastructuur moet ook op orde zijn. Hè, want anders kun je er ook niet wonen en werken natuurlijk. Nee, en dus zegt u die rondweg moeten komen. Maar ja, dan ziet u ook die kosten voor 6,5 kilometer weg naar 177 miljoen euro. Denkt u dan ook niet van, nou, is het dat nou wel waard?
3: Ja, ik heb het niet op de plank liggen, laten we het zo uitdrukken.
0: Nee.
3: Maar kijk, als de weg nu niet wordt aangelegd, dan blijft het probleem bestaan. En dan zitten we over 10 jaar te dubben van, hadden we destijds de weg maar aangelegd. En over 10 jaar is die nog duurder. Dus zou ik zeggen van, begin. En ondanks de kosten, leg hem toch aan.
4: Ja, nu wordt er al jaren gesproken over deze rondweg. Hoe lang houdt het u al bezig?
3: De stichting die bestaat sinds 2019. En daarvoor waren we een actiegroep. Het speelt al een hele lange tijd. Want ook daarvoor waren al dorpsbewoners bezig om in ieder geval de oversteekplaatsen veiliger te maken in het dorp.
4: Dat heeft ook wel impact, denk ik, op uw eigen leven dan.
3: Als ik er geen tijd voor had, zou ik het niet doen. Maar ik vind het wel belangrijk.
0: Ja.
3: Dus en dan is het makkelijk, wil ik niet zeggen. Omdat je, natuurlijk, je krijgt te maken met tegenstand. En dat snap ik ook heel goed, hoor. Het is, wat de gedeputeerde ook zegt. Het is een enorme ingreep, de aanleg van zo'n weg. En het treft mensen.
0: Ja.
3: En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen, dat klopt.
0: Voor wie de situatie niet zo goed kent, aan de andere kant van de provincie bijvoorbeeld, waarom moet 6,5 kilometer weg zo duur zijn? Wat is het probleem?
3: Dat is technisch. Ik kan maar niet
0: doe een poging.
3: Ik doe een poging.
0: Ja, want het is een tunnel toch? Ook
3: wat,
0: die erin
3: wat
0: zit.
3: Kunstwerken die moeten worden aangelegd. De weg wordt, ik heb begrepen, mooi weggewerkt in de natuur, voor zover dat mogelijk is.
0: Ja.
3: En er moeten nog wat nadere onderzoeken naar de bodem worden gedaan. Want daar zijn wat onverwachtheden aangetroffen. En daar moet nader onderzoek naar worden gedaan. Dus dat drijft de kosten op.
0: Ja, en dan toch zegt u doen, aanleggen die weg. Ja. Wij willen het graag.
3: Ja. Nou, niet wij willen hem graag.
0: Nou ja, ook.
3: Hij is noodzakelijk.
0: Ja. Precies. Ja. Ook voor alle andere zaken en de woningbouw inderdaad. En ja, stel nou dat Provinciale Staten zegt, nee, dat is ons toch veel te duur.
3: Ja. Ik verwacht dat dan hun collega's over 10 jaar zeggen van, oeps, hadden we dat destijds maar toch doorgezet. En nu zitten we toch nog met een probleem. Maar nu is het nog veel duurder geworden.
0: Ja, want die woningbouw gaat er wel komen natuurlijk, hè? Want die huizen zijn hard nodig.
3: Ja, nou ja, als je zo leest van de omliggende gemeente wat er allemaal gebouwd gaat worden, dat is niet misselijk.
0: Nee. Sander Ottolander, voorstander van die weg, die vloedbeeldverbinding, dat is wel duidelijk. En voorzitter van de stichting Zenderen Filevrij. Hartelijk dank voor uw commentaar.
3: Geen dank. Goed, fijn.

0: Lekker nummertje.
1: Ja,
0: nieuw. Van Shanna... Oh, er kwam nog iets achteraan. Shanna Spyro hield haar mond nog niet helemaal. En zij zong Material Lover.
1: Talentvolle nieuwe artiest.
0: Zeker, klonk goed.
1: Ja, zeker.
0: Deze zomerse dag gaat het nog worden, zei Gert Voerman. Daarna krijgen we een paar mindere dagen, dus geniet er nog maar even van. Ga lekker zitten.
1: Ja, een beetje afkoeling is ook niet verkeerd.
0: Ja, voeten in een teltje hoeft niet meer. Hè. Spaar dat water maar op voor drogere tijden en warmere tijden. Dan is het goed. Naast je de radio op een tafeltje, als je die tenminste hebt. En anders kun je er misschien nog aankomen. Ieder uur geven we er nog steeds één weg een noodradio. Ook in niet-noodgevallen te gebruiken. We hebben het geluid weer laten horen, net iets voor 7:30. En daar hebben weer veel mensen op gereageerd.
1: En je loopt voor, hè. Als je nou op een camping staat, zoals ik, een weekje geleden, loop je voor met de wedstrijden, het WK.
0: Ja, gewoon de radio luisteren. Ja. Precies.
2: Goedemorgen, met Annemarie Emsink.
0: Annemarie, goedemorgen met Marcel en Benjamin van Radio Oost.
1: Hallo daar.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent in de uitzending.
2: Oh, nou, dat is leuk.
0: Dat is mooi. Goed dat je het leuk vindt. Ja, dat is heel goed. Je had gereageerd op het geluidje van de noodradio.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Nou,
2: ja.
0: Je hebt hem hoor.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: We hebben je eruit gepikt. Uit de weer tientallen mensen die zich melden voor de radio. Nog steeds iedere dag. En ieder uur weer. En je hebt hem te pakken. Het is een mooi klein dingetje. Zonnecellen, batterijen kunnen erin.
1: SOS-klantaren,
0: SOS-knop. En je kunt hem ook nog aanslingeren.
2: Nou, helemaal mooi. Want we hadden er nog één. Dus wat dat betreft komt het heel goed uit.
0: Dat was mijn vraag. Je had er dus nog niet één. Ja.
2: Nee, mooi cadeautje zo op de vroege ochtend.
0: Nou, hartstikke goed. Zeer welkom natuurlijk. Hoe is het verder met de weerbaarheid in huis, Annemarie? Heb je een noodpakket?
2: We zijn er wel een beetje mee bezig, maar we hebben nog niet allerlei dingen. Maar we hebben een mooie kelder waar ook allemaal dingen staan. Dus,
0: Oké. Klinkt nog niet heel urgent, Annemarie.
2: Nee, maar flessen water hebben we altijd op voorraad.
0: Ja,
2: we drinken hier veel water en kaarsen hebben we altijd. Nou, nu de noodradio. Dus, we hebben ook altijd wel wat potjes in huis.
0: Ja,
2: heikelpunt
0: is altijd, en ook bij mij, ik geef het eerlijk toe, iets waarop je die potjes en blikjes ook warm kunt maken.
2: Ja, nou dat ontbreekt eigenlijk
0: nog
2: wel.
0: Ja, dat is bij mij ook, ja. Even zoeken in de campinguitrusting, denk ik dan maar.
2: Ja, zeker. Precies.
0: Of toch inderdaad iets aanschaffen. Nou, die radio is binnen.
2: Annemarie,
0: blijf even hangen, dan noteren we je gegevens en dan veel plezier ermee.
2: Ja, hartelijk bedankt.
0: Zoals gezegd, ook in niet-noodsituaties te gebruiken.
2: Ja,
0: hij staat wel vast op Radio Oost, iets anders kun je er niet op ontvangen, vrees ik.
1: Nee,
0: hoor, is niet waar. Je kunt alles,
2: prima.
0: Je kunt kiezen wat je wil, zo zijn wij.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd en een fijne dag.
2: Dankjewel.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Dit keer zijn we te gast op landgoed Schuilenburg in Hellendoorn om de Zunnewende en onze streekcultuur te vieren. Een oude Neder-Saksische traditie die de langste dag van het jaar viert, met aan tafel Remco Keizer van de Heino's, een oude bekende singer-songwriter Stefan Jansen uit Zuid-Afrika en natuurlijk de makers van het festival.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 29 en een jongen van 16 zijn veroordeeld voor hun rol bij de oplichting van een oude echtpaar uit Staphorst. Het echtpaar verloor ruim 3 ton aan geld en sieraden. Het is vandaag Kitty Kotti. Onder andere Zwolle en Deventer staan vandaag stil bij de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. En schrijver Tommy Wieringa uit Goor is te zien in het nieuwe en laatste seizoen van tv-programma Zomergasten. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
15: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
14: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
16: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
14: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is een heel bescheiden ochtendspits. Met de dagelijkse files alleen de A35 staat vast Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer slechts met 6 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek richting de A28. 5 kilometer file en 10 minuten aan vertraging. Straks dan bellen we met een huisarts. Niet omdat wij ziek zijn, maar omdat huisartsen niet tevreden zijn met de tarieven die zij krijgen. Ja, zo komen er natuurlijk geen nieuwe huisartsen bij. En daar zitten we eigenlijk in onze provincie wel om te springen. De burgemeester van de dag, die hoor je ook net als muziek van Chris Ria en Ilse de Lange.
18: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
19: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
21: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.

0: Ilse de Lange hoorde je aan het begin van je woensdag. And I'll be yours.
1: Marcel Oosten.
0: En het is 6 minuten, nou, laten we er 7 minuten over 8 van maken op woensdag. De 1 juli, de maand is begonnen, de nieuwe maand is begonnen. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Het gaat straks over huisartsen en geld. Altijd precair, te weinig huisartsen hebben we en te weinig geld hebben we allemaal. En dan gaat het vandaag natuurlijk ook heel veel over het einde aan de slavernij.
3: Want het is vandaag Kitty Kotti, de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Ook in Overijssel gebeurt dat. Gisteravond was er een herdenkingsceremonie in Zwolle. En in Deventer zijn vandaag allerlei activiteiten met muziek en workshops. Martin van der Linde is historicus aan de Overijssel Academie. Hij vertelt hoe Overijssel bij de slavenhandel was betrokken.
4: Er waren plantagehouders uit Overijssel. Dus mensen die plantages hadden in een van de koloniën, waarop tot slaafgemaakte mensen moesten werken. Maar ook Overijsselaars die meevoeren met de VOC en de WIC. Er waren allerlei economische verbanden. Er waren ook tot slaafgemaakte mensen die vanuit koloniën mee hier naartoe werden genomen. En er waren ook Overijsselaars die kritiek hadden op de slavernij. Overijssel was op verschillende vormen erbij betrokken.
0: Ja, en dan het nieuws van vandaag, vanochtend vroeg al, kwam het niet helemaal onverwacht natuurlijk. Ronald Koeman is opgestapt als de bondscoach van het Nederlands elftal. Na die pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Het zou kunnen dat we hem nooit meer terug gaan zien als trainer, zegt deze verslaggever.
5: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Al dus jongens, Stekelenburg. Koeman was 2 keer bondscoach. In totaal 64 keer zat hij op de bank bij het Nederlandse elftal. Namen die rondgaan als opvolger zijn Peter Bos. Alhoewel die net nieuw contract heeft getekend bij PSV. Maar daar zitten altijd clausules in. Erik ten Hag, die net is aangesteld als technisch directeur bij het FC Twente. En Arne Slot,
3: ja,
0: woonachtig te Zwolle, die vrij is.
3: Dat zou best eens kunnen. Is niet meer het trainer van Liverpool.
0: Wie weet, het lijkt me een leuke speculatiespel. Het
3: zijn niet de minste namen in ieder geval. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet, die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
6: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
7: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
8: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
3: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het is nog maar de vraag of ze met de trekker naar Den Haag komen.
0: Boeren naar Den Haag, huisartsen naar de rechter. Huisartsen ook uit Overijssel zijn het niet eens met de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit aan de huisartsen heeft toegekend. Die tarieven zijn weliswaar verhoogd voor de huisartsenzorg met een paar procent, maar de artsen vinden dat onvoldoende. Er was nog gisteravond overleg over de situatie en Marieke Nijhoff was daarbij. Zij is zelf huisarts en voorzitter van de huisartsenzorg Twente. Marieke Nijhoff, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Daar maar mee beginnen dan met dat overleg. Is daar nog iets uitgekomen?
9: Nou, eigenlijk niet anders dan dat we in eerste instantie ook hebben aangegeven gisteren in de loop van de dag. En dat is dat we inderdaad de stap naar de rechter gaan maken.
0: Ja, wat is precies het probleem met die tarieven? Te laag dus.
9: Ja, nou ja, het is de tarieven worden eens in de zoveel tijd wordt gekeken of de tarieven dekkend zijn. En dat doen ze door middel van de Nederlandse Zorgautoriteit doet dat naar aanleiding van een kostenonderzoek. En dat kostenonderzoek dat is nu gebaseerd uit 2022. Of ze kijken eigenlijk naar die bedragen. En dan uiteindelijk, ja, we zitten nu in 2026 en voor elke Nederlander is het allemaal duurder geworden. Mm-hmm. Maar dan blijkt dus eigenlijk nu dat onze tarieven niet meestijgen eigenlijk in de kosten die elke Nederlander eigenlijk heeft.
0: Ja.
9: En dat zijn kosten die ook in de huisvesting zitten, maar ook in personeel en ondersteuning van de praktijk.
0: Ja, voor iedere patiënt of iedere cliënt van een huisartsenpost die denkt van tarieven, waar hebben we het eigenlijk over? Dit is de vergoeding die een huisarts krijgt. Per patiënt.
9: Ja.
0: Ja.
9: Om dus inderdaad je praktijk draaiende te houden.
0: Ja, het dat salaris klopt. Dus ook eigenlijk. Hè? Het salaris en je praktijk draaiende houden.
9: Ja, uiteindelijk halen we daar ons salaris ook uit, inderdaad.
0: Ja, ja. En dan denk
9: en
0: je.
9: Dat kan je inderdaad.
0: Ja, nee,
9: op het moment dat je een goede praktijk. Ja, dat doe je op het moment dat je een goede praktijkvoering kan hebben. En dat kan je doen dus door inderdaad het juiste personeel en de juiste ICT-systemen aan te schaffen. Nou, ook te investeren in andere systemen om de zorg ook goed te kunnen aanleveren aan je patiënten.
0: Ja. En nou denken veel patiënten en cliënten, ach, die huisartsen, wat zeuren ze, die rijden toch allemaal in een dure auto van Zweedse makelij. Maar een huisarts heeft gewoon ook een eigen bedrijfje en die schoorsteen moet natuurlijk ook roken.
9: Ja, dat klopt inderdaad. En ik begrijp dat het heel lastig uitleggen is. En zeker nadat de NZA zelf een artikel heeft gepubliceerd waarin wordt gezegd dat er 60 miljoen naar de huisartsen gaat. Ja, dat is eigenlijk een heel vertekend beeld. Want we liepen al achter, we lopen nog steeds dan achter op onze tarieven. Dus het is echt een schrijntje waarin we nu tegemoet worden gekomen. En als dit zo doorgaat, ja, dan kunnen we het niet dekken, de kosten die wij in de huisartspraktijk hebben. En wordt het ook minder aantrekkelijk om een praktijk te draaien.
3: Nee, en nu zijn jullie dus al, jullie de huisartsen zijn al een keer naar de rechter gegaan. Het is dus al een probleem wat wel echt veel langer speelt al.
9: Ja, klopt. Het is dat die uitspraak van de NZA is natuurlijk eerder gedaan. En daarop hebben wij gereageerd. Dan gaan we naar de rechter. En in november 2025 heeft de rechter eigenlijk aangegeven van ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Hè. Het lijkt niet kostendekkend te zijn. Nou, daarop is eigenlijk de NZA teruggestuurd om opnieuw weer te kijken van hebben jullie het voldoende onderbouwd? En klopt het inderdaad? Nou, en daar komen ze dus nu weer mee terug. Dat is het eigenlijk. Grotendeels zo houden op die 2,2%, die achteraf ook eigenlijk neerkomt op 1,6%. Ja, en meer gaat er niet komen. Dat is voor ons als huisartsen is dat echt teleurstellend.
0: Ja, en dan maar weer gewoon naar de consument toe, Marieke. Want die denkt het is misschien een loonconflict, maar het is ook wel voor de patiënten natuurlijk een slechte zaak als huisartsen er weinig geld krijgen.
9: Ja, absoluut. Want het gaat ons niet om eigen inkomen in die zin. Het is meer dat je moet blijven investeren in je praktijk. Je moet zorgen dat je veilige ICT hebt. Je wil eigenlijk hebben dat voldoende is beschermd tegen hackers. Nou, iedereen weet wat ICT kost. Dat kost heel veel geld. Dus dat moeten we kunnen dekken. Daarnaast moeten we voldoende personeel hebben. Want SEC hebben we hier in Twente eigenlijk een tekort aan huisartsen. Dus moet je eigenlijk je taken wat differentiëren naar andere mensen in je praktijk. Hè, andere medewerkers in je praktijk. Maar dat kost wel geld. En volgens mij begrijpt elke Nederlander dat een onderneming kost geld. Dus dan moet je. Daar moeten we wel uit onze tarieven kunnen halen. Om inderdaad, ook personeel, ondersteuning, maar ook huisvesting. De tarieven van panden, die lopen ook alleen maar op. Dus dat moeten we ook kunnen dragen.
0: Nou, en je zei het al even in een bijzin. Er zijn te weinig huisartsen, met name in Twente. Merk je dat? Op deze manier komen er natuurlijk ook te weinig nieuwe bij.
9: Nou ja, het is zeker niet aantrekkelijk. We hebben absoluut wel artsen en huisartsen die heel enthousiast zijn over het praktijkhouderschap. Maar als je op een gegeven moment als jonge dokter merkt dat het niet kostendekkend is, ja, dan is het niet aantrekkelijk om een praktijk over te nemen. Dus ja, dan gaan eigenlijk op den duur worden de problemen daarin naar alle waarschijnlijkheid groter.
3: Ja, nu stappen jullie dus opnieuw naar de rechter. Wat hopen jullie nou concreet te bereiken?
9: Nou ja, naast dat het natuurlijk ontzettend zonde is om opnieuw onze tijd daarin te stoppen. Want uiteindelijk kost zo'n rechtszaak ontzettend veel tijd, ontzettend veel aandacht. En zijn we eigenlijk liever bezig met andere zaken. Hè? Hoe kunnen we de huisartsenzorg in Nederland gewoon optimaal houden? Hopen we natuurlijk nu dat we wat meer kunnen benadrukken hoe belangrijk het voor ons is. En ook voor de inwoners, de patiënten van Nederland. Ja. Dat als je denkt dat de huisarts dus inderdaad die speelfunctie in de gezondheidszorg heeft, dan moet die waardering er ook gaan komen.
0: Ja, die poortwachter, hè, de eerste schifting, een duidelijke schifting maken wat voor zorg er verder nodig is. Nog even, stel dat die rechter nou zegt, want die heeft zich al eerder uitgesproken. Stel dat die nou zegt, dan moet je toch echt bij de politiek zijn. Valt er nog aan andere acties te denken? Ik kan me niet voorstellen dat huisartsen gaan staken.
9: Nou, inderdaad. Dat is natuurlijk gaat het door ons hoofd heen. Van wat moeten we nu doen? Hè? Je gaat nadenken, wat heeft dan wel zin om inderdaad NZA wakker te maken, dan wel de regering wakker te maken. En dan is op zich te gaan staken is niet onze eerste voorkeur. Omdat we hebben onze patiënten daarmee en we hebben onszelf daarmee. Want doe je de praktijk dicht, dan heb je een dag later heb je het een stuk drukker. De inkomsten vallen ook voor die ene dag weg. Ja, dat is echt niet waar we aan willen denken om te gaan staken. Nu is het wel dat we vandaag gaat een delegatie van huisartsen gaat ook naar de Tweede Kamer. Net als waarschijnlijk de boeren.
0: Net als de boeren. Ja, het wordt druk. Het wordt druk inderdaad. Ja,
9: ja, het wordt druk inderdaad, ja. Maar dan gaat een delegatie daar naartoe om toch in gesprek te gaan met de minister, Sofie Hermans. Om, ja, om toch echt duidelijk te maken hoe belangrijk dit voor ons is. Ja, en dan moet het misschien op die manier wat meer duidelijk worden.
0: En
9: ja,
0: dan haakt het allemaal in elkaar, want dan heeft het ook weer gevolgen voor onze zorgpremie. Nou, zover gaan we nu nog maar even niet. Eerst maar eens kijken wat, wat de rechter en ook natuurlijk de politiek gaat zeggen hierover. Ja. Hartelijk dank, Marieke Nijhoff. En we horen ervan. We blijven het volgende. Tarieven van de huisartsen. Zo dadelijk hoor je de burgemeester van de dag.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 8:50. Je luistert naar Radio Oost.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester in de uitzending. Op de woensdag is dat Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar Losser heeft u sinds lange tijd achter u gelaten. Tenminste, voor vandaag. U zit in de trein?
2: Ja, klopt. Ik zit nu in de trein. Ik stop bijna op station Zutphen en dan stap ik zo over richting Brussel.
0: Aha, alles rijdt wel. Geen problemen met de storing bij Rotterdam?
2: Nou, ik moet zeggen, volgens mij gaat het goed. Ik moest wel een andere route nemen, want in Rotterdam lukte het even niet.
0: Nee,
2: maar we komen er wel.
0: We komen er wel. En nog op tijd ook, neem ik aan. Wat gaat u doen in Brussel?
2: Ik ga naar Brussel omdat daar vandaag de plenaire vergadering is van het comité van de regio's. En daar zit ik in als een van de Nederlandse leden. En daar gaat het vaak over Europese wetgeving, Europese initiatieven. Die hebben natuurlijk altijd invloed op lokaal beleid of op lokale overheden.
0: Ja.
2: En daar heeft het comité van de regio's een rol in om daarover mee te adviseren. Dus om daar iets van te vinden namens lokale en regionale overheden.
0: Oké, daarom hebben we u gewoon aan de telefoon. Ouderwets aan de telefoon. In de trein werkte die andere verbinding nu even niet. Ja, ik hoor wel vaker dat burgemeesters daarheen gaan naar het overleg. Levert dan ook altijd wel wat op?
2: Nou, het is vaak investeren voor de wat langere termijn. Dus je ziet bijvoorbeeld dat alle wetgeving rondom stikstof of water, dat komt veel uit Brussel. En het gaat vaak, dat gaat vaak over periodes van 10, 15 jaar. Dus je moet daar vroeg bij zijn.
0: Uh-huh.
2: Dus dat levert zeker wat op om daar te zijn. Want je moet daar echt wel zorgen dat je op tijd ook iets vindt. En het mooie aan, vind ik altijd, aan de Europese wetgeving, het is vrij transparant. De mensen hebben dat beeld niet altijd, maar je kunt daar van tevoren ook als organisatie of individu goed volgen hoe het gaat, ook je inbreng leveren.
0: Ja.
2: En dat geldt voor ons als overheden ook, dus dat zullen we ook moeten doen. En dan lukt het ook veel beter om daar op het juiste moment wat van te mogen vinden.
0: Ja, dat is wel mooi. Op tijd laten weten dat je ergens iets van vindt. Dat is altijd een goede manier, Diepemaat. En u zei net al even, stikstof. Ik denk dat ze in Brussel ook wel benieuwd zijn of wij dat in Nederland dan nu gaan oplossen, toch?
2: Daar ga ik vanuit. Ja, er gebeurt natuurlijk weer van alles momenteel. Dus we moeten zien wat dat allemaal voor effecten heeft.
0: Ja.
2: We weten natuurlijk al langer dat daar wat moet gebeuren. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe daar de discussies de komende tijd gaan verlopen.
0: Vandaag debat in de Tweede Kamer, hè, natuurlijk. Het kabinet moet er ook nog een meerderheid voor zien te krijgen. Dat is ook nog niet zomaar geregeld, al lijken partijen wel bereidwillig. Maar ja, boeren zijn weer boos, lopen alweer te hoop. Het zal nu toch een keer echt stappen gezet moeten worden, denk ik. Hè?
2: Nou, ik denk dat dat zo is. Kijk, en ik snap heel goed dat voor boeren dat dit best een... dat het best pittig is dit moment. Want er komen allerlei maatregelen die echt een effect gaan hebben.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd weten we ook dat niks doen geen optie is. Dus ik hoop vooral dat daar met elkaar goed over gediscussieerd wordt. Maar dat men ook, om het maar zo te zeggen, een ei legt.
0: Ja.
2: Want uiteindelijk is nog langer stilstand is ook niet echt een optie, lijkt mij.
0: Nee. Nou, kijk of dat dan gelijk een gouden ei wordt, meneer Diepemaat.
2: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien nog eventjes, want we zitten kort voor het reces. Het is ook de laatste weken dat we de burgemeester van de dag doen. Daarna wordt het de zomervakantie. Dat geldt ook voor de gemeentelijke politiek. Hoe is het dan in Losser? Moet er nog heel veel doorheen gejast worden voor de zomer?
2: Nou, we hebben net gisteravond de laatste raadsvergadering gehad voor het reces.
0: Oh, zit er al op. Ja.
2: Die zit erop. En daar hadden we een hele hoop hamerstukken.
0: Ja.
2: En nog eens bespreekstuk. Dus wij waren met een uur en een paar minuten waren we er ook wel doorheen. Dus moeten dan een hoop doorgejaagd worden. Ja, tuurlijk, het is altijd best een lijst. Maar dat ging heel goed gisteren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, hamerstukken, die gaan we snel voorbij, hè? Klap erop,
2: door. Ja, dat is een mooie taak altijd voor de burgemeester, hè?
0: Ja.
2: Afhameren, ja.
0: Ja, dan weet je weer wat een mooi beroep je hebt. En daarna nog afgestoten met een aardige grillpartij of een borreltje?
2: Nee, we hebben rustig nog wat gedronken na de tijd. Iedereen op tijd naar huis en lekker genieten van een wat rustigere periode.
0: Dat is
2: zo moet het ook.
0: Nou,
2: ja.
0: Het is
2: overigens gaat voor mij natuurlijk het werk op zich gewoon door.
0: Ja.
2: Alleen wordt er even wat minder vergaderd, zo is het wel.
0: Burgemeester, ben je 365 dagen in het jaar, toch?
2: Zo is het, ja. Het moet altijd opgelet worden.
0: Ja, zo is dat. Meneer Diepemaat, geniet toch een beetje van de zomer. En vandaag goede reis naar Brussel verder.
2: Hartstikke bedankt, gaat lukken, fijne uitzending.
0: En tot na de zomer, we weten u wel weer te vinden.
2: Helemaal goed, tot dan, groetjes.

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. En wat hoor je nog meer op Radio Oost? Radio Oost. Het klinkt als onze heartbeat. App het maar.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
13: Een man van 29 uit Assen en een jongen van 16 zijn veroordeeld voor hun rol bij de oplichting van een oude echtpaar uit Staphorst. Het echtpaar verloor door helpdeskfraude ruim 3 ton aan geld, sieraden en erfstukken. Het duo werd opgepakt toen ze de laatste waardevolle spullen kwamen ophalen. De rechtbank vindt dat ze een belangrijke rol speelden, ondanks hun ontkenningen. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. De minderjarige krijgt een werkstraf van 80 uur en een leerstraf. Er is vannacht opnieuw brand uitgebroken bij de sloopwoningen aan de Javastraat in Zwolle. Dit keer sloeg het vuur over naar de naastgelegen woningen. De vlammen sloegen hoog uit het dak en waren van grote afstand te zien. De politie zette de omgeving af, zodat de brandweer veilig kon blussen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Eerder op de dag brak ook al brand uit bij dezelfde sloopwoningen. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten. De oorzaak van de brand wordt nog wel onderzocht. Niet alleen Koeman, de spelers en de supporters, maar ook supermarkten balen van de uitschakeling van Oranje. Nu Oranje eruit ligt, lopen die supermarkten flinke omzet mis. Want elke wedstrijd van Oranje is een vetpot. Dat legt retaildeskundige Paul Moers uit Bornebroek uit.
14: Iedereen verzamelt zich, hè, buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes. En je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, loopt dat eigenlijk steeds meer op. En dat iedereen steeds meer enthousiast wordt. Dus had Nederland de finale gehaald, dan zou je misschien wel kunnen praten over zo'n 80, 90 miljoen omzet.
13: Nederland werd al vroeg op het WK uitgeschakeld. Dat is je vast niet ontgaan. Koeman heeft gisteravond laten weten dat hij opstapt als bondscoach van Nederland. En schrijver Tommy Wieringa uit Goor is te zien in het nieuwe en laatste seizoen van Zomergasten. In het tv-programma op NPO 2 stellen gasten uit allerlei vakgebieden hun ultieme tv-avond samen. Wieringa brak in 2005 door. Sindsdien ontving hij verschillende literatuurprijzen en schreef hij het Boekenweekgeschenk. Ook reisde hij meerdere keren met schrijver Jaap Scholte uit Enschede naar Oekraïne om hulpgoederen te brengen vanwege de oorlog met Rusland. De laatste reeks van Zomergasten is vanaf 26 juli wekelijks te zien. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Joe Speedboat.
13: Precies.
0: Daar pakt hij mee door, denk ik. Of was hij daarvoor al?
13: Nee, met Joe Speedboat in 2005. Ja.
0: Kijk aan, Gert Voerman. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Is het weer voor de Speedboat?
4: Ja, het is zeker weer van de speerboot.
0: Ja.
4: Want die temperatuur is weer al volop aan het reageren. Als je kijkt naar de provincie is het onbewolkt. En dan pak ik even Heino, KNMI-station, midden over IJssel. Dan was het minimum 13 graden. Maar net een minuut of vijf geleden stond de thermometer alweer op 17,5. Dus vandaag een mooie, laat ik het zo omschrijven, een doorsnee Overijsselse zomerdag. En dat betekent dus een flinke zonnige periode. De temperatuur gaat natuurlijk verder omhoog. En ik denk vanmiddag uiteindelijk zo'n 3, 24 graden de kop van de provincie. Met de mooie meren, inderdaad, met de spierbal dus. En in het oosten wordt het 25, plaatselijk 26 graden. De wind neemt wel wat toe. Dan komt in de loop van de dag een matige noordwestenwind te staan. Maar dat is weer goed voor het zeilen.
0: Zo, ja, precies. Je mag ook niet zo hard, hè, met de spierboot. Laten we dat maar even zeggen. Anders krijgen we daar weer commentaar op. Ik zie in Hengelo een strak blauwe lucht. Een strak blauwe lucht. Wel blauw. Zo strak is hij ook weer niet. En er hangt wel een sluiertje. Zo overheen. Kijk je die
4: Klopt. Als ik kijk inderdaad op de laatste satellietfoto zie je ineens een heel klein bandje met wolken. En dat zal inderdaad die hoge bewolking zijn. In een groot deel van de provincie bijna wolkenloos. Hier in het westen zie je hier en daar een heel klein stapelwolkje ontstaan. Nou, dat zul je vanmiddag ook zien. Dat er dus stapelwolken ontstaan met die temperaturen die ik genoemd heb. Het is wel zo dat misschien hele enkele stapelwolken in de loop van de dag nog een bui produceren. Maar die kans is niet zo heel groot. Als er eentje geproduceerd wordt, dan is het ergens in het noordwesten. Maar de meeste plaatsen blijven het droog. En dan vanavond en vannacht ook. Droge condities, opklaringen. Koelt langzaam maar zeker af. 12 tot 14 graden. Met een wind die dan zwak tot matig wordt, maar naar het zuidwesten gaat draaien. En dat heeft te maken met een front die morgen gaat passeren. Ik denk als we morgen starten op veel plaatsen de zon. Zeker in het oosten van de provincie, maar ik denk ook nog in het noordwesten. Dan met oplopende temperaturen trouwens. Zo'n 21, 22 graden in het noordwesten. 23, 24 graden in het oosten van de provincie. Maar eind van de ochtend dan raakt het bewolkt in het westen. Het begint daar een beetje te regenen. In de middag is het meest bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of een buitje. Ik denk niet al te grote hoeveelheden, maar toch eventjes wat druiderig af en toe. Die temperatuur zakt dan wat terug. Een stevige zuidwestenwind, matig. Misschien in het noordwesten regionaal wel even vrij krachtig. Zeker in de buurt van de meren. In de loop van de dag wordt die wind dan weer noordwest. En dan in de loop van de middag wordt het weer droog. En s'avonds komt de zon ook weer regelmatig bij. En dan is het frontje alweer gepasseerd.
0: Zo is het. We doen een paar stapjes terug de komende dagen. Maar er zit nog meer zomer in het vat, Gert.
4: Volgens mij, zeker hoor. Ik bedoel, het is pas begin juli en vrijdag zijn er weer zonnige perioden. Is het weer 21 tot 23 graden. Zaterdag droog met zonnige perioden. Misschien alweer een graadje warmer. Zondag en maandag misschien weer een paar van die buitjes. Als er wel zo'n fronten passeren. En daarna wordt het waarschijnlijk weer droog met weer wat oplopende temperaturen. Dus die zomer die is nog niet weg. Even wat afgeschaald, maar hij is nog zeker aanwezig.
0: Lekker, even verkoeling. Gert, dankjewel.
4: Okay.
0: En een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie. Nog maar één file over van de ochtendspits die al heel erg matig was. Het is een dagelijkse file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting de A28 knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Dat betekent de doorbraak voor Nena destijds. 99 luftballons. Helemaal geen vrolijk lied, eigenlijk. Duitse bondscoach is nog niet weg. Wil graag door.
1: Nee.
0: Nagelsmann. Ook de Duitsers zijn naar huis op het WK. De natie staat op zijn kop daar.
1: Het is toch snel gegaan met alle grote clubs. Ja, alle grote landen die toch snel klaar zijn met het WK.
0: Nou, fijn. Ook die ontwikkelingen gaan we natuurlijk voor je volgen. Nu eerst maar eens wat we vandaag allemaal hadden. Op deze woensdagochtend, de 1e van juli, ging het over de vloedbeltverbinding.
1: Klopt. Provinciale Staten van Overijssel neemt vandaag een besluiting over de vloedbeltverbinding. Dat is de rondweg om Zenderen. Die weg moet het centrum van Zenderen ontlasten wat betreft het autoverkeer. De kosten van de aanleg van de rondweg zijn opgelopen tot 177 miljoen euro. Zou eerst 50 miljoen kosten. Dat vertelt gedeputeerde Martijn Dadema.
2: Ja, het is natuurlijk een enorm bedrag. Het is überhaupt een project wat heel veel impact heeft, hè. Ik snap ook heel goed dat mensen zorgen over hebben. Het gaat door een mooie natuur. Dus het is een impactvol project. Maar toch denken we dat het belangrijk is om het te blijven doen. Je ziet hier in Zender hoe belangrijk het is om dat dorp te ontzien. Dat geldt ook voor Borne. Maar ook de A1 naar 35. Het helpt echt de bereikbaarheid te vergroten van dit deel van de provincie.
0: Ja, Dadema, gedeputeerde staten zijn dus voor. Maar er zijn dus ook tegenstanders. Jan Bartels is er daar een van. Hij is voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Bornebroek.
3: Ja, die 100 miljoen extra is natuurlijk absurd veel. Daar kun je dus heel veel voor doen. Wij gaan in Bornebroek over een jaar of 5 een nieuwe school bouwen. Die kost 8 miljoen ongeveer. En voor het geld van alleen de tunnel, die ongeveer 80 miljoen kost, kun je 10 basisscholen bouwen. Dus dat geeft ongeveer de perspectief aan van hoe duur zo'n tunnel is.
1: Ja, wij spraken met Sandra Ottolander. Zij is de voorstander van de weg en voorzitter van Stichting Zenderen Filevrij. Zij vindt dat verbinding er moet komen om het groeiende woon- en werkverkeer op te vangen in Twente.
4: Het is niet alleen een probleem van Zenderen. Het is een probleem van Twente eigenlijk. Omliggende gemeenten die bedenken dat er steeds meer woningen gebouwd moeten worden. En die bewoners die moeten ook ergens naartoe. Die gaan naar het werk. Dus er vinden steeds meer verkeersbewegingen plaats. Dus het is niet alleen een probleem van Zenderen, maar van Twente.
0: Andere zaken die spelen vandaag. Huisartsen, ook het Overijssel, gaan naar de rechter opnieuw. De Nederlandse Zorgautoriteit verhoogt namelijk de maximumtarieven voor de huisartsenzorg wel, maar met een paar procent. En dat vinden de artsen onvoldoende. Marieke Nijhoff is voorzitter van de Huisartsenzorg Twente. Vertelt dat de berekening voor die tarieven al een tijd niet zijn bijgewerkt.
5: En dat kostenonderzoek dat is nu gebaseerd uit 2022. Of ze kijken eigenlijk naar die te bedragen. En dan uiteindelijk, ja, we zitten nu in 2026 en voor elke Nederlander is het allemaal duurder geworden. Maar dan blijkt dus eigenlijk nu dat onze tarieven niet meestijgen eigenlijk in de kosten die elke Nederlander eigenlijk heeft.
0: Ja. En de huisartsen vinden het ook heel slecht voor de aanwas van nieuwe huisartsen. En dat probleem, dat merken we hier in onze provincie heel erg. Want er zijn er veel te weinig.
1: Ja, dan hadden we het vanochtend nog over Kitty Kotti. Ga je vandaag ongetwijfeld nog veel meer over horen. Want dat is vandaag de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Ook Overijssel kent een slavernijverleden, vooral in Deventer en Zwolle. We spraken erover met Martin van der Linden, historicus aan de Overijsselse Academie. Hij vindt dat we nog een weg te gaan hebben als het aankomt op de bewustwording.
6: Gisteravond was de herdenking in Zwolle en in Deventer ook. En je ziet dat daar steeds wel meer mensen naartoe komen. Maar toch zijn er denk ik ook nog wel heel veel groepen en mensen in de samenleving die er niet zo bij stilstaan. Dus ik denk dat die bewustwording, dat de komende jaren nog steeds wel verder zal gaan. En ook wel verder zal moeten gaan. Want ja, het is toch een bijzonder onderdeel uit onze geschiedenis.
0: Kitty Kotti-Dos, verbreken de ketenen. Vandaag de nationale herdenking, die is in Amsterdam.

0: laatste single van Suzanne en Freek, Halverwege. Hoorde je om bijna 10 minuten voor 9 op Radio Oost. Zon is doorgebroken, we hebben blauwe hemel. Het wordt nog een zomerse dag,
1: ja,
0: Benjamin.
1: Lekker toch?
0: Zeker alles over het weer heb je al gehoord. Van Gert Voerman natuurlijk. En we moeten nog een noodradio weggeven.
1: Dat kan niet ontbreken natuurlijk. Elk uur geven een noodradio. Ja,
0: je hebt het geluidje weer gehoord. En het blijft maar een onafzienbare stroom mensen die blijven reageren.
1: Als ze maar niet verkopen. Hè? Als ze maar niet een tweede noodradio krijgen en denken van ik wil er een...
0: Ja, daar staat er ook bij. Af en toe zie ik het wel staan. Deze is dan voor mijn zoon of dochter. Dan denk ik, dat is zo werkt.
1: Kan
0: dat
1: ook een smoes zijn natuurlijk. Ja, van, ik denk, ik wil er wat tientjes aan verdienen.
0: Ja? We filteren er nooit iemand uit en we hebben geen voorkeuren. Maar we zien ook wel mensen die al vanaf het begin meedoen.
1: Ja, die hebben elk uur al geappt, gebeld, weet ik wel wat allemaal gedaan.
0: Absoluut. En zo iemand, die is er nu uitgerold uit de hoge hoed.
1: Dus word je gebeld? Heb je meegedaan?
0: Dan heb je al die weken wel meegedaan.
1: Hou je telefoon.
0: En dan word je toch plotseling gebeld, Tony Morsing. Goedemorgen.
2: Oh, goeiedag.
0: Hallo. Met Marcel en Benjamin van Radio Oost.
2: Ja, nee, dat weet ik wel.
0: Ja, dat dacht ik. Want je luistert trouw. We zien je ook altijd en ook met de updates over het weer natuurlijk. Nou, Tony, je hebt hem gewoon, die radio.
2: Ja, dat is geweldig. Dat komt mooi uit.
0: Ja, want ik zie...

0: Nee, want ja, ik ben geen warme hater. Ik ben een warme hater. Oh. Ik hou liever van min 20 dan plus 40.
1: Ja, het werd ons ook wel iets te warm op laatst. Dat je dacht, nou weet ik het wel.
2: Benauwd, ja.
0: De nachten, dat vond ik erg. Ja. Overdag, dat ging dan nog maar. De nachten, ja, dat, ja, we hebben alleen Arco, hè. Alle ramen kunnen om.
1: Ja. Oh, die is mooi, Arco. Ja, dat heb ik ook, trouwens.
0: Ja, nou.
1: Bedenk goed, ik me nu, ja.
0: Maar het lichaam moet wel zelf doen, en dat is het beste. Al dat koeling en dan weer warm. Dus,
1: ja.
0: Hoe zingt het altijd? Rustig, hè?
1: Ja.
0: En dan veel water drinken.
1: Allemaal doen.
0: Ja, precies, helemaal.
1: Dat doen we. Maar ik begrijp dat er nog wel weer een hele warme periode aan zit te komen, of heb jij daar al zicht op?
0: Ja, nee, dat is allemaal weer, hoe noem je dat, papegaaien.
1: Jij zegt het maar. U zegt het maar, bedoel ik.
0: Sorry. Nee, zeg maar rustig. Nee, we gaan, het ritme van de zomer is wel, mei een warme periode, juni warme, we zeggen, ook in juli zal zeker nog een warme periode krijgen. Ja. Maar we zijn immers pas net begonnen met de zomer.
1: Ja, zo is dat. En er komt nog van alles op ons af, hè? Want El Niño is dit jaar, dat weerfenomeen, of tenminste het oceaanfenomeen, is dit jaar heftiger dan ooit.
2: Ja.
0: Ja, sinds 1850 of zoiets.
1: Ja,
0: ik weet wel iets van, maar of dat nu meteen de warmte hier binnenbrengt. We hebben gewoon de zuidelijke stroom. De zuidelijke stroom in Zuid-Europa is gewoon al zo vroeg opgewarmd.
1: Ja.
2: Maak je borst maar nat als warmtehater als het nog warmer gaat worden binnenkort.
0: Ja, denk je wel, Benjamin.
1: Laat het niet meer zo warm worden, Tony. Maar goed, daar heb jij ook geen invloed op. Maar ik hoor wel waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dat is het duidelijk, Tony. De radio kan er nu bij. Maar je luistert al naar ons, dus dat is heel goed. Maar goed, dat kan er nu ook via die radio. Die heb je dan. Even dan nog, moeten we altijd wel even vragen of je dan al wel een noodpakket hebt.
0: We hebben een voor het eten hebben we een doorstaande, weet ik wel.
1: Mooi. Ja, die wordt iedere week gebracht, zeker door zo'n besteldienst, of niet?
0: Nee,
1: die is. Ja, heel goed.
0: Dank je wel, ja.
1: Heel goed. Tony, we vertrouwen erop. Blijf ons informatie sturen en foto's sturen over het weer. Vinden we altijd leuk. En dan sturen wij in retour nu een noodradio op. Blijf even hangen voor de gegevens, voor zover we die nog niet hebben. En dan komt het allemaal goed. Tony, fijne dag.
0: Dankjewel, heren. Yo, fijne dag, yo.
1: En zo dadelijk na 9 uur gaan we gewoon door. We gaan nog een uurtje doen.
2: Ja, met de grillplaat. En de
1: grillplaat.
2: De noodradio natuurlijk.
1: En de noodradio. Ach, we lijken Sinterklaas wel.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstedte. Scoor nu merkmode voor hem en haar, met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstedte bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartse Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Huisartsen gaan opnieuw naar de rechter. De maximumtarieven voor huisartsenzorg worden verhoogd met een paar procent. Maar dat is nog altijd onvoldoende, vinden de artsen. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is gisteren bij Zwolle van de weg gehaald. De bestuurder reed slingerend en met wisselende snelheden over de A28 en N35. En schrijver Tommy Wieringa uit Goor is te zien in het laatste seizoen van Zomergasten.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
13: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
12: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
14: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
12: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Mooi hoofd hebben? Dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, Marcel Oosten.

0: Rick Astley aan het begin van deze woensdag, de 1e van juli, begin van de maand.
1: Marcel Oosten.
0: Een beetje swingend verder de dag in, Benjamin.
2: Ah, niet verkeerd, toch?
0: We knopen er nog een uurtje achteraan. Bert is op vakantie, we hebben het al gezegd. En hij is volgens mij tot volgend jaar juli op vakantie.
2: Zes weken
0: is hij op vakantie.
2: 5, 6 weken is hij er even tussenuit.
0: En wij zijn van dien tegen volgend in de zomerprogrammering nu.
2: Ja, inderdaad. Wij zijn tot 10 uur zijn we er. En natuurlijk morgen en dan zijn we er ook tot 10 uur.
0: Precies. En wat hebben we dan nog te doen? Je bent bijgepraat over het nieuws. Dus wij kunnen ook een beetje uitbollen in dit uurtje. Geven natuurlijk nog een noodradio weg. We hebben een geel handschoen. Je hebt het niet meegekregen, maar de eerste keer heb ik er 2 weggegeven.
2: Ik dacht
0: dat het een paar was. Links
2: is
0: en
2: toch
0: rechts,
2: ook zo?
0: Dacht ik ook.
2: Maar ja, dat is toch ook zo?
0: Nee, je moet het krijgen 1, begrijp ik.
2: Dus je moet eigenlijk 2 keer winnen om een complete set.
0: Ja, maar je hoeft ook maar 1 keer iets heets vast te pakken.
2: Oké,
0: natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: En dan geef je die hele aardappel of burger of prikkertje met vlees gelijk door.
2: Afgelopen zaterdag, toen hadden we natuurlijk de bingo show. Toen mocht ik een leuke show presenteren met Aniek en Job. Toen hadden we van 8 tot 12 de bingo show. Toen gaven we ook al heel veel van die barbecue handschoenen weg.
0: Ik begrijp wel dat inderdaad de prijzen over door de eten vlogen.
2: Ja,
0: of niet?
2: Zegt dat wel. Die noodradio die kwam nog even voorbij natuurlijk. Maar zo'n barbecue koffer gaven we ook weg. En daar maak je nog steeds kans op als je even jouw top zoveel doorgeeft voor de barbecue lijst.
0: 75 om precies te zijn. Nou, de barbecue top 75. Die gaan we vrijdag uitzenden. Daar kun je nu nog je lijstje voor indienen. En iedereen die dat doet maakt dan weer kans op die koffer barbecue. Gaan we nog wel over praten, want dat is een mooi ding.
2: Dat is zeker een mooi ding.
0: Mooi ding.
2: Moet je hebben.
0: Maar zo'n handschoen ook niet te versmaden natuurlijk. Dus blijf luisteren.

0: Wham hoorde je om ruim 10 minuten over 9 op Radio Oost. En Freedom.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
2: Ja. Raad de grillplaat.
0: De Barbecue Week loopt op Radio Oost en mondt uit in de Barbecue Top 75 komende vrijdag.
3: Ja.
0: De mooiste zomerhits komen dan voorbij. De muziek die jij wil horen als je de barbecue aanzet of gewoon in de tuin zit.
3: Ben je een beetje van het barbecuen?
0: Nee.
3: Nee? Oké, okay, klaar.
0: Nee. Jij wel?
3: Ik wel, ja. Ik vind het wel leuk.
0: Ik vind het ook altijd leuk als ik bij iemand ben en er wordt gebarbecued. Dan vind ik het altijd heel leuk. Maar ik heb dus niet eens een barbecue. Dus...
3: Oh, nee. Maar jij houdt er dus niet van om achter zo'n grill te staan?
0: Ik ben bepaald geen grillmeister.
3: Nee, je laat het anderen lekker doen.
0: Terwijl ik wel kook. Ook niet met tegenzin of zo. Dus ik kook eigenlijk iedere dag wel. Ik haal of bezorg. Laat nooit wat bezorgen. Dus ik kook wel vaak maar barbecue, ja.
3: Nee. Toch niet echt. Nou, ik hoorde laatst iets leuks, want Bert van Lossen, die is natuurlijk nu met vakantie, maar die belt wel eens met Lars van Galen, sterrenchef-kok. En die zei van, je moet van die courgettes moet je erop leggen.
0: Ja, stukjes, zeker lekker.
3: Pakjes courgetten of paprika erop.
0: Ik weet wel iets ervan. Insmeren met olijfolie.
3: Oh, ja.
0: En dan gewoon plakjes maken. Insmeren met olijfolie, beetje peper en zout erop en dan op de grill.
3: Nou, okay,
0: dat is heel lekker. Er zijn ook genoeg vegetarische dingen op. Hoeveel natuurlijk een... Ik moet eerlijk bekennen... Nee, ik ga het ook niet bekennen. Dat, lekker. Maar er zijn ook de vleessoorten die ook wel heel erg lekker zijn. Natuurlijk ook van de barbecue.
3: Nou,
0: dus ook wel, ik ben er ook helemaal niet tegen. Maar om dat nou zelf te doen, heb ik gewoon
3: te veel moeite.
0: Nou, dat is dan niet... Ja, ook dat ding opzetten en de brand erin krijgen in de houtskool en dat soort zaken. Nou, in ieder geval, voor mensen zoals ik die nog geen barbecue hebben... er is een kofferbarbecue te vergeven.
3: Ja, dat is niet niks.
0: Nee, moet je favoriete grillhits sturen naar rtvoost.nl/barbecue... of de knop op onze website of ergens anders, dan vind je het wel. En dan je favoriete lijstje in. En daar stellen we dan die top 75 uit samen. En dan kom je dus in aanmerking voor die kofferbarbecue.
3: Zo
0: simpel. Wie meekijkt, hij staat hier op onze desk.
3: Ja.
0: Als ik mijn mond een keer hou en jij ook op een moment, dan zie je hem vanzelf een keer in de beelden voorbij komen. Die is dus te verkrijgen als we je daaruit loten.
3: Er staan sowieso alle mooie prijsjes die te winnen vallen. Je hebt de noodradio, je hebt de barbecue handschoenen en je hebt die barbecue koffer waar je het over had.
0: Zeker, ja, die barbecue koffer, dat is inderdaad de hoofdprijs. Nu is de tune afgelopen, dus ik
1: start
0: gewoon opnieuw.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
2: Raad de grillplaat.
0: Ja, want daar is het dus nu om te doen. Raad de grillplaat. We gaan zo een fragmentje laten horen. Raad jij dan van welke plaat dat is? Dus artiest en titel?
3: Ja.
0: Dat moeten we allebei weten. Dan app je dat naar ons toe. En als we je daar dan weer uitpikken, want ook daar is de belangstelling vrij groot. Dan krijg je een van onze... onvolprezen grillhandschoenen. Precies, een keukenhandschoen. Dus daar kun je hete dingen mee aanpakken.
3: Eentje krijg je.
0: Ik zei het al eerder. Ik heb er eerder deze week 2 weggegeven. Nee, dat was niet de bedoeling. Eentje.
3: Maar op met die opgave dan.
0: Zo is het, de opgave. Ja, zullen we maar doen.
3: Ja.
0: Daar komt hij aan.
1: De grillplaat.
0: Nou, die braadworsten lagen zo hard te sputteren. Die heb ik nauwelijks gehoord.
3: Ze zijn goed gaaf, volgens mij.
0: Zullen we nog een keer doen dan maar?
3: Ja.
1: De grillplaat.
3: Succes.
0: Ik vraag me zelfs af of dit wel goed is. Want ik zie het hier staan, wat het moet zijn.
3: We hebben de koptelefoon op het allerhardst en wij horen het net. Dus,
0: Nou, succes thuis. Als je een idee hebt welke fragment wij hier op de grill hebben gelegd... Annex Draadtafel, laat het ons dan weten via de app. En wie weet bellen we je zo dadelijk dan wel.
3: Ja.
0: Tot die tijd, rustig blijven. Het wordt niet heel warm meer vandaag, maar nog echt wel zomers. En wat is dan mooier? Om op de kade te gaan zitten en niks doen.
3: Oh.

0: John Mayer, Last Train Home. John Mayer zie ik regelmatig in filmpjes voorbij komen met geweldige gitaarsolo's.
1: Oh ja,
0: echt een hele goede gitarist.
1: Ja, wat kan hij niet, hè?
0: Ja. Ja, ja, op zijn versleten Fender Stratocaster. Nee, zeker. Dat is echt een echte moeite waard om dat eens even in de gaten te houden. John Mayer dus.
2: De Barbecue Week op Radio Oost.
3: Raad de grillplaat.
0: Juist, je hebt de opgave weer voorbij horen komen. Een klein fragmentje van een muziekstukje wat wij op de barbecue hebben gelegd. Lekker plakje was het. Het was niet heel erg goed te horen.
1: Nee, hij was lastig, maar toch wel te raden blijkbaar.
0: Oké, we hebben een fanatieke speelster die het ook alweer goed had, Michelle. Ja. Maar die heeft al een handschoen gewonnen. Ze zegt, geef deze ook maar aan de volgende.
1: Oh, oké. Ja. Nou, dat is aardig.
0: Dacht ik, leuk, dan kan ik haar nu eens bellen. Maar dat zit er niet in. Nou, dan pakken we de volgende. Nee hoor, we hebben weer een greep gedaan uit de goede inzendingen. Een geheel willekeurige greep. En we hebben weer iemand eruit gepakt. Het was niet Michelle.
1: Niet Michelle, maar...
0: Die wil hem ook niet meer, die heeft er eentje al.
1: Ja, ja, maar die geeft hem dan weg, dat is natuurlijk wel aardig.
0: Ja,
1: maar
0: aardig.
1: Hij gaat toch naar iemand anders.
0: Zeker, ja.
1: In de hoop dat de telefoon wordt opgenomen natuurlijk.
0: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Marloes Brouw.
0: Goedemorgen Marloes, met Marcel en Benjamin van Radio Oost.
1: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je had gereageerd op onze grillplaat.
4: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, heel mooi, je bent live in de uitzending, zeg ik er altijd maar even bij.
4: Ja,
0: je dacht, zo'n handschoen kan ik wel gebruiken.
4: Ja, vind ik wel gezellig, ja.
0: Mooi zo.
4: Leuk met jullie logo erop.
0: Heel goed, dan laten we de opdracht nog eventjes horen.
2: De grillplaat.
0: Nou, wij vonden het zelf moeilijk te verstaan. Ja. Hoe is het met jou, Marloes?
4: Nou, ik vond het wel goed te doen. Het was Take On Me met AHA. Nee, het was AHA met Take On Me. Ja.
0: Gaan we even luisteren of dat klopt.
2: De grillplaat.
1: Zo.
0: Nou ja, dus Marloes.
4: Heel goed te doen.
0: Goed gehoord. Ja, precies. Waar zit je te luisteren?
4: Ik ben nu aan huis. Ja. En ik woon in Oldenzaal. Okay. Ja.
0: In Oldenzaal. Nou, dat is hartstikke mooi. Hoe is het?
1: Barbecue van zolder gehaald.
0: Ja.
1: Dan?
4: Uit de schuur.
1: Nou, hij staat dus al wel klaar.
4: Hij staat zeker klaar, ja.
1: Nou kijk, dan kun je die handschoenen goed gebruiken dus.
4: Nee, helemaal mooi. Nee, daar ben ik heel blij mee.
1: Wat gaat erop dan op de barbecue? Wat,
4: Nou, ik ga een beetje reclame maken. Ik denk van Slager Blokhuis.
1: Oh, ja.
0: Oh, oké. Nou, dat gaan we...
4: Dat mag, hè?
0: Nou, één keer.
1: Eén keer.
4: Nou, ik zeg het toch niet meer.
1: Nee. Goed. En ga je dan met heel veel mensen om die barbecue heen staan? Of blijf je lekker alleen?
4: Nou, alleen vind ik niet zo gezellig, maar ik denk wel met een gezellig koppeltje. Ja hoor, ja, zeker.
1: En
4: ja.
1: Marcel is niet een grillmeister, maar ben jij dat dan wel?
4: Nee, ik ook zeker niet. Nee, nee.
0: Nee, ben je het ook niet? Oh, dat vind ik wel goed te horen.
4: Nee, weet je, ik denk dat mijn man, die staat best in.
0: Ah. Ja. Oh ja, de man in huis is dan vaak de grillmeister inderdaad.
4: Ja, vind ik wel. Die hebben ook meeste geduld ervoor.
0: Ja, heb je veel gebruikt al de afgelopen dagen, afgelopen week natuurlijk?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Okay. Nou.
4: Ja, nee. Nee.
0: Ik kan me niet voorstellen dat je dan nog geen geel handschoen hebt, maar vooruit, we doen er iets bij.
4: Het was overleven, hoor.
0: Ja, precies. Het is door volhouden. En zo'n mooie met de Radio Oost erop, dat is natuurlijk prachtig. Dus dat is mooi.
4: Nee,
0: heb je favoriete zomermuziek, barbecue muziek al ingestuurd?
4: Ik ben wel echt helemaal... Nee, dat heb ik nog niet ingestuurd. Maar ik ben wel helemaal van de Cheerio. Die vind ik zo mooi.
1: Oh, van Justin de Wild.
4: Ja, echt waar. Daar word ik echt heel gelukkig van. Dus die staan er vast tussen staan, ja.
0: Oh, goed. Ja, ik weet niet, mogen het ook actuele nummers zijn? Ja, Benjamin zit er meer in dan ik.
1: Ja, zeker, ja? Als je er een zomers gevoel van krijgt, dan mag die in jouw toplijstje.
0: Oké, okay. Hartstikke goed. Ik hoor het al. Ik ben niet van barbecue en ik ben ook niet van de barbecue muziek. maar blijf even hangen, dan noteren we je gegevens. En dan komt de handschoen naar de zaal.
4: Hey, hartstikke bedankt, heren. Helemaal mooi.
0: Mooi zo, fijne dag, hè.
4: Hey, jullie ook. Oké, doei.

0: Aha, hoorde je dus. Take on me, de opgave van de grillplaat. Die hoor je de hele dag weer voorbij komen, grillplaten. En dan kun je raden en meedoen voor die handschoen. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Is er nog wat bijgekomen, Benjamin?
1: Nou, we gaan het zo nog eens hebben over de huisartsen die ook in onze provincie weer naar de rechter stappen.
0: Ingewikkeld verhaal, maar wel van belang. Ook voor de bezetting van de huisartsen. Bijvoorbeeld in Twente komen we er nogal wat tekort. Hoor je zo.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
0: e-boekhouder.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau in Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: Half 10 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
9: Huisartsen, ook in onze provincie, gaan opnieuw naar de rechter. De Nederlandse Zorgautoriteit verhoogt de maximumtarieven voor huisartsenzorg met een paar procent. Maar dat is nog altijd onvoldoende, vinden de artsen. Volgens deze voorzitter van Huisartsenzorg Twente is de berekening voor die tarieven al een tijd niet bijgewerkt.
10: En dat kostenonderzoek dat is nu gebaseerd uit 2022. Of ze kijken eigenlijk naar die bedragen. En dan uiteindelijk, ja, we zitten nu in 2026 en voor elke Nederlander is het allemaal duurder geworden. Maar dan blijkt dus eigenlijk nu dat onze tarieven niet meestijgen eigenlijk in de kosten die elke Nederlander eigenlijk heeft.
9: De te lage tarieven hebben onder andere impact op het salaris van een huisarts. Ook wordt het huisartsentekort in stand gehouden. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is gisteren bij Zwolle van de weg gehaald. De bestuurder reed volgens de politie slingerend en met wisselende snelheden over de A28 en N35. Uit een blaastest bleek dat hij 4 keer zoveel alcohol had gedronken als toegestaan. Daarnaast bleek de automobilist zonder autogordel en zonder zichtbare kentekenplaat te rijden. Tegen de bestuurder is procesverbaal opgemaakt. Ook schreef de politie 3 bekeuringen uit. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen, minimaal 3 euro. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Ook lukte de douane niet om alle losse pakjes uit China te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, zegt deze douane-expert.
11: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze 1 goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voor gesteld staan.
9: De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. En het is 1 juli en met de start van de tweede helft van het jaar veranderen opnieuw verschillende wetten en regels. Zo stijgt het minimumloon naar 15 euro per uur, waardoor ook uitkeringen zoals de AOW omhoog gaan. Sociale huren gaan opnieuw omhoog en bestellen buiten de Europese Unie wordt, zoals je net al hoorde, duurder door nieuwe invoerkosten. Bedrijven mogen consumenten alleen nog bellen met voorafgaande toestemming. Ook komen er nieuwe regels voor het vrachtverkeer en moeten alle nieuwe verkochte auto's vanaf 7 juli een systeem hebben dat controleert of de bestuurder goed oplet. Dat is het laatste nieuws. Nieuws in Overijssel, dat lees je natuurlijk ook op oost.nl en in de Oost-app.
8: En dan nog even het weer voor vandaag. Wordt nog een zomerse dag met temperaturen misschien net boven de 25 graden. Komende avond en nacht zijn de opklaringen, blijft wel droog. En het koelt aangenaam af, zoals hier staat. Minima 13 tot 14 graden. Dus niet meer plakken in de nacht en een beetje bijslapen. Alhoewel dat niet bestaat. Wind zwak tot matig, draait naar het zuidwesten. Morgen passeert dan een zwak front. Dan wordt het nog iets minder. Doen we nog een stapje terug. Dag start wel met zonnige periode, maar later meer bewolking. En lichte regen in de kop van de provincie morgen in de loop van de dag. Dat is weer wat minder. In de middag neemt de bewolking dan wat toe. Nog meer regen komt eruit. Het wordt vreselijk morgen. Nee, valt best mee. Het is een beetje wisselvallig. En ook vrijdag is dat nog het geval. Ook het komend weekend. En dan misschien keert de zomer in volle hevigheid weer terug volgende week. Dat staat niet in het weerbericht, maar voeg ik er zelf maar aan toe. Verkeersinformatie is er niet meer. Iedereen op de weg. Goeie reis.

0: De nieuwe oogst voor deze week. Tangerine samen met de gospel choir Zo en Work for That Love.
1: Prima nieuwe oogst.
0: Prima nieuwe oogst. Ja. Zeker, zeker. Tangerine uit de Zwolle of Assen of Lelystad. Precies waar ze vandaan komen.
1: Tweelingbroers.
0: Ja, wel uit onze provincie. Laten we daar maar op houden. Daarom mogen ze ook de nieuwe oogst worden. De hele week hoor je deze platen regelmatig voorbij komen. Work for That Love. Werken. Moet je ook voor een noodradio.
1: Ja, inderdaad. Ja, je krijgt het niet zomaar.
0: Je krijgt niet zomaar. Nee, sowieso. Je moet er wel wat doen. Alhoewel de grillplaat is beduidend meer werk. Dan moet je wel iets herkennen. Nu moet je alleen maar noodradio naar ons appen. Of een aardige boodschap.
1: Oh, nou, dat zou ook leuk zijn.
0: Dat helpt.
1: Een aardige boodschap.
0: Nee, dat helpt niet. Nee.
1: Word jij dan makkelijk overgehaald?
0: Ja, ik word makkelijk overgehaald.
1: Is dat zo?
0: Ja, trouwens, hallo. Mensen appen nu al. Hebben we het geluid al laten horen? Nee.
1: Zit er ook een aardig berichtje tussen?
0: Een aardig berichtje, leuke foto.
1: Oké.
0: We zijn omkoopbaar. Dat is niet waar. We pikken er willekeurig altijd eentje uit.
1: Ja, dat zeg je niet.
0: Dus dat doen wij. Annemarie en Hans, gewoon nog een keer appen, want het geluid komt nu pas.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Bluff samen met Nielsen en Mannenharten.
1: Stil onze harten.
0: Stil onze harten. Ja.
1: Met een lief berichtje.
0: Dat heeft iemand gedaan. In de vele tientallen zendingen hebben wij natuurlijk volstrekt willekeurig weer iemand uitgepikt. Zeker. Voor de noodradio. Maar als je ons lief vindt, dan heb je onze mannenharten natuurlijk wel te pakken. Dan mogen wij ons het niet door laten beïnvloeden.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat doen we natuurlijk ook niet.
1: Hebben we ook niet gedaan.
0: Nee, dus nee. Volstrekt willekeurig.
2: Ja. Hele goedemiddag.
0: Hebben we Michelle uitgekozen. Goedemorgen, Michelle.
1: De tijd gaat snel met ons op de radio. Dat is een ding wat zeker is. Maar.
0: Jij luistert al zo lang, je denkt het is middag.
2: Ja, precies.
0: Goedemorgen. Je bent nu op de radio trouwens. Even voor de zekerheid met Marcel en Benjamin spreek je.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben je uitgekozen voor de noodradio.
2: Yay!
0: Hij is binnen. Hij is hartstikke goed. Hij komt naar je toe. Je had er nog niet één?
2: Nee.
0: Mooi.
2: Nee, wel een noodpakket, maar nog geen noodradio.
1: Oh, die is nu compleet dus.
0: Wat zit er?
2: Nou helemaal compleet.
0: Wat zit er in het noodpakket?
2: Waterfilter, van alles en nog wat.
0: Dat klinkt containers. Klinkt goed voorbereid. Waterfilter, dus zelf...
2: Zelfvoorzienend, ja.
0: Ik wou zeggen urine recyclen, maar het kan ook regenwater zijn natuurlijk. Ja.
2: Nee, gewoon regenwater. Oh, ook,
0: ja,
2: denk okay. Ik.
0: Heel goed, of uit de dak groot. Ja, nee, dat is heel goed. Mooi, nou dat klinkt goed voorbereid en noodradio past er prima in, toch? Dan denk ik. Ook het gebruiken bij niet-nood.
2: Ook bij niet-nood. Nee. Ja, natuurlijk.
0: Maar je hebt al een radio, want je hebt ons kunnen beluisteren en kunnen ontvangen. Nou, heel fijn dat we je aan de telefoon even hebben mogen spreken. Veel plezier ermee. Blijf even hangen, dan noteren we de gegevens natuurlijk. Wens je een fijne dag en blijf vooral meedoen. Als je dit soort berichtjes erbij doet, dan heb je ons wel ingepalmd.
2: Geweldig, dankjewel jongen.
0: Michel, dankjewel. Fijne hoi, dag hè. Jo. En voor ons zit erop Benjamin. Ja. Nee, jij leest nog het nieuws, maar ik ga mij voorbereiden op morgen.
1: Ja, dan zijn we er samen.
0: En
1: morgen,
0: zijn we er samen morgen weer om 6:00. Wordt het weer feest.
1: We gaan eruit met een knaller.
0: Ja, nee hoor, naast al het nieuws. Maar goed, we hebben partyen ook nog een beetje. Vooral dat laatste uurtje. Hier zijn de Venga Boys and we like to party. Dat weet je van ons hè. Tot morgen.
1: Joep.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 29 uit Assen en een jongen van 16 zijn veroordeeld voor hun rol bij de oplichting van een oude echtpaar uit Staphorst. Het stel verloor ruim 3 ton. Er is vannacht opnieuw brand uitgebroken bij sloopwoningen in Zwolle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En het is vandaag Kitty Kotti. Herdenkingen en vieringen van de afschaffing van de slavernij vinden onder andere plaats in Deventer en Zwolle. Meer nieuws op oost.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende, Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: De koningin van de disco-covers hoorde je.
1: Paula Keijzer.
0: Ik vind vaak covers niet beter dan het origineel. Dat komt je vast bekend voor. Meestal ook omdat het er gewoon heel erg op lijkt. Dat het dan gewoon nadoen is. Maar dat kun je bij de covers van Viola Wills niet zeggen. Die heeft namelijk heel duidelijk haar eigen sausje. Een disco sausje. Je hoorde haar net op Radio Oost met If You Could Read My Mind. Hele goede morgen. Het is 8 minuten over 10. Fijn dat je erbij bent. Paula Keijzer.

0: De Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

Ik denk dat je deze lang niet meer gehoord hebt, toch? Timeless hoorde je met Where is the Love, werden bekend door de enige echte Soundmix Show, waar ze een nummer van Tavares nadeden. Dit was geen nummer van Tavares, maar wel een andere cover. Ik kon het origineel niet meer vinden. Dus nou, moet je nagaan wat voor succes Timeless er dan van heeft gemaakt. Ja, en het zitten oude bekenden in, namelijk familie van deze dame. Ja, de broer van Rudyard Kot, die zingt gewoon mee in Timeless en dan maakt daar ook nu nog onderdeel van uit. Hele goede morgen. Ik zou als ik jou was je radio even extra hard zetten, want het zou maar zo kunnen dat je zo het radioalarm gaat horen en je weet wat je moet doen dan, hè? Even appen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Bijna 10:30, het is tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman heeft dat voor ons. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten is komende jaarwisseling van kracht. Voordat het verbod definitief in kon gaan, moest de staatssecretaris van Milieu nog een aantal dingen regelen. Zoals compensatie voor vuurwerkhandelaren en de mogelijkheid om gezamenlijk vuurwerk af te steken. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden dat het verbod nog een jaar uitgesteld zou worden, maar kregen geen meerderheid voor zo'n oproep. In Zwolle gold vorig jaar al een vuurwerkverbod. Er waren toen minder meldingen van vuurwerkoverlast, maar de schade was groot. Provinciale Staten van Overijssel neemt vandaag een besluit over de 177 miljoen euro voor de vloedbeltverbinding. Dat is de rondweg om Zenderen. Die weg moet het centrum van Zenderen ontlasten wat betreft het autoverkeer. De voorzitter van Stichting Zenderen Vielen Vrij vindt dat de verbinding er moet komen om het groeiende woon-werkverkeer op te vangen in Twente.
12: Het is niet alleen een probleem van Zenderen. Het is een probleem van Twente eigenlijk. Omliggende gemeenten die bedenken dat er steeds meer woningen gebouwd moeten worden. En die bewoners die moeten ook ergens naartoe. Die gaan naar het werk. Dus er vinden steeds meer verkeersbewegingen plaats. Dus het is niet alleen een probleem van Zenderen, maar van Twente.
11: De voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Bornebroek is juist tegen het idee van de verbinding.
13: Ja, die 100 miljoen extra is natuurlijk absurd veel. Daar kun je dus heel veel voor doen. Wij gaan in Bornebroek over een jaar of 5 een nieuwe school bouwen. Die kost 8 miljoen ongeveer. En voor het geld van alleen de tunnel, die ongeveer 80 miljoen kost, kun je 10 basisscholen bouwen. Dus dat geeft ongeveer de perspectief aan van hoe duur zo'n tunnel is.
11: De rondweg zou in eerste instantie 50 miljoen euro kosten. Maar de kosten zijn dus met 127 miljoen euro gestegen. En het is vandaag Kitty Kotti, de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Ook onze provincie kent een slavernijverleden, vooral in Deventer en Zwolle. Deze historicus aan de Overijssel Academie vindt dat we nog een weg te gaan hebben als het aankomt op de bewustwording.
14: Gisteravond was de herdenking in Zwolle en in Deventer ook. En je ziet dat daar steeds wel meer mensen naartoe komen. Maar toch zijn er denk ik ook nog wel heel veel groepen en mensen in de samenleving die er niet zo bij stilstaan. Dus ik denk dat die bewustwording dat de komende jaren nog steeds wel verder zal gaan. En ook wel verder zal moeten gaan. Want het is toch een bijzonder onderdeel uit onze geschiedenis.
11: Onder andere In Zwolle is vandaag een Kitty Kotti festival. En bijna 2 miljoen mensen hebben de verloren WK-wedstrijd van Nederland tegen Marokko gezien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Nederland en Marokko troffen elkaar in de nacht van maandag op dinsdag. En zoals je vast wel weet werd het duel via strafschoppen beslist. De wedstrijd was ook nog eens het best bekeken programma van de dag. Ondanks dus dat late tijdstip. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
10: Dankjewel. Heldere start vandaag op deze eerste dag van juli. Betekent dat het eerste halfjaar er alweer op zit van 2026. Momenteel een graadje of 20 en de zon die schijnt lekker door. Vanmiddag kan het lokaal wat gaan regenen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het warmt nog iets verder op richting de 25 à 26 graden.

0: En op de radio maak je deze week nog kans op een enige echte noodradio. Ja, dat is natuurlijk hartstikke handig voor je noodpakket. Maar ook daarbuiten kun je hem goed gebruiken. Je kan namelijk je telefoon eraan opladen. Er zit een zonnepaneeltje op waarop je de radio dan weer kan opladen. Je kan ook het gebruiken als Bluetooth speaker, als digitale wekker. Ja, en het is ook nog gewoon een radio. Je hebt net het alarm voorbij horen komen, even voor 10:30. En als je dan geappt hebt naar de RTV Oost app of 06-4567-1331 met het woordje noodradio, ja, dan zat je goed en maak je dus kans op die noodradio. Vandaag de 13e apper die de prijs krijgt, namelijk Gonda. Gonda Weersink uit Hezingen. Van harte gefeliciteerd ermee. Ja, en het volgend uur heb je natuurlijk gewoon weer een nieuwe kans.
1: Paula's platenkast.
0: Schakelen we over naar de platenkast waarin veel mooi staat. Ja, dat hoor ik te zeggen. Het is mijn eigen platenkast. En vandaag ook een mooi pareltje daaruit meegenomen. Namelijk van het debuutalbum van Doe Maar, dacht ik. Laten we gewoon eens gaan genieten van misschien wel hun grootste hit, Smoorverliefd.

Bluff op Radio Oost, hoorde je? Met een mooie dag. Nou, mooie dagen hebben ze zeker gehad. De afgelopen week was volgens mij Concert at Sea, hè? Ja, dat is een festival natuurlijk in Zeeland wat Bluff altijd organiseert. En dan nodigen ze bevriende artiesten uit die daar dan op komen treden. Nou, volgens mij is dat echt iets fantastisch om bij te zijn. Het weer was misschien wel wat heftig de afgelopen tijd. Het is een paar minuten voor 11. Fijn dat je lekker Radio Oost luistert. Met nu de Simple Minds. Yeah.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
5: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten is komende jaarwisseling van kracht. Vanaf 1 augustus mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, kopen of verkopen. Een man van 29 uit Assen en een jongen van 16 zijn veroordeeld voor hun rol bij de oplichting van een oude echtpaar uit Staphorst. En Martijn Dadema stopt als gedeputeerde van de provincie Overijssel. Hij wordt de nieuwe dijkgraaf van WDO Delta.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
13: Wat moet korter?
12: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb ze volle holt.
13: Korter.
12: Een bult holt bij RTT.
13: Korter.
12: RTT holt.
13: Korter.
12: Holt.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Radio Oost.

Gloria Estefan en Bad Boy. En alsof dat nog niet zomers genoeg is, dan maakt dit het zeker zomers. Toch tenminste, krijg ik altijd een zomers gevoel van deze. Jason Mraz en I'm Yours. En zometeen nog wat tips om op te stemmen voor de Barbecue Top 100.

0: Michael Jackson op Radio Oost en Dirty Diana.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Je kan stemmen op de Barbecue Top 100. Vanaf vrijdag ga je die horen. 100 platen die naar ons idee en dus ook naar jouw idee het beste passen bij zo'n barbecue. Dennis, heb jij de barbecue al aangehad dit jaar?
2: Eén keer.
0: Eén keertje. En was dat tijdens de hittegolf vorige week? Of?
2: Nee, mijn vaderdag.
0: Ah, ik heb op vaderdag ook gebarbecued. Dat is echt bij uitstek een dag ervoor, hè?
2: Ja.
0: Ja. En ben jij een beetje een barbecuer of valt het wel mee?
2: Dat valt wel mee. Ik laat het doen.
0: Hé, hey, dat is slim bekeken. Wel de lusten, niet de lasten.
2: Ja.
0: En ben jij dan chef muziek of laat je dat ook gewoon gebeuren?
2: Nou, dat laat ik ook gewoon gebeuren. Radio aan en dan...
0: Wat heerlijk. Ja, je hebt groot gelijk ook. Ja, je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden. Dat blijkt maar weer, Dennis.
2: Waarom?
0: Ja, eens even zien. Er is een hele hoop muziek waar je op hebt gestemd. Heel veel mooie platen. Ik pik er even een paar uit. Deze bijvoorbeeld. De Makkers met de Zomerzon. Waarom deze? Wat doet jou dit denken aan barbecue?
2: Ah, gewoon, het is een mooi zomers plaatje. En ik denk, nou ja, als je dan naar barbecue bent, past die er mooi bij.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. En ik vond deze ook leuk, weer heel wat anders.
3: Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichterbij me.
0: Rob de Nijs en Het werd zomer. Ja, het is wel een zwoel zomeravondnummer, toch?
2: Ja, zeker. Een mooi plaatje.
0: En is het ook iets wat je daadwerkelijk dan bij een barbecue hoort? Of wat jou vooral doet denken aan de zomer?
2: Nou, het is vooral wat mij doet denken aan de zomer. Het is niet dat je denkt van, het is een plaatje om lekker te barbecue, maar het is wel een mooi plaatje gewoon voor de zomer.
0: Ja, dat is ook zo. En ben jij een beetje van fietsen?
2: Nou, valt mee.
0: Want ik zag deze ook.
3: Ik

0: Kijk natuurlijk met op fietsen. Ja, ik dacht, dit is bij uitstek een nummer wat je op de fiets luistert.
1: Ja, maar het is sowieso een mooi plaatje wat op elke gelegenheid leuk is om te horen, toch?
0: Sowieso, zeker. En tot slot, dit is volgens mij jouw favoriet. Fast Car, toch, van Lil Combs?
1: Ja, dat klopt.
0: Want?
1: Ja, ik weet niet. Het is gewoon een hele goede koffer van de originele, zeg maar.
0: Ja.
1: En het doet mij wel denken aan een beetje de zomer.
0: En doet het jou ook denken aan campings? Want dat is iets wat jij veel deed met je ouders, toch?
1: Ja, nou ja, we gingen gewoon met mijn ouders wel eens in de zomer, zeg maar, gingen we dan met de caravan en elke zomer een andere camping naartoe in Nederland.
0: Oh, leuk. Dus je hebt er heel wat afgevinkt.
1: Ja.
0: En werd dan ook de radio meegenomen?
1: Ja, die zat natuurlijk al in de auto.
0: Ah, ja. En ik weet niet hoe dat bij jullie ging, Dennis, maar bij ons thuis werden er altijd speciale mix-cd's gemaakt. Die gingen dan mee in de auto met muziek die iedereen leuk vond. En dat luisterden we dan de hele weg naar onze vakantiebestemming. Gebeurde dat soort dingen bij jou ook?
1: Nee, bij ons was het vaak gewoon de radio aan en dan af en toe een keer switchen van zender.
0: Totdat je iets leuks tegenkomt.
1: Waarom?
0: Ja, en is Lil Combs iets wat je nu bijvoorbeeld ook op vakantie nog aan zou zetten of graag zou horen?
1: Ja, zeker.
0: Is die vakantie in de buurt al?
1: Nog een weekje en dan heb ik vakantie. Maar ik blijf gewoon thuis.
0: Oké, ja, maar dat is prima toch?
1: Ja,
0: in elk geval even lekker bijkomen.
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat dit nummer je alvast een beetje in de vakantiebestemming kan, stemming kan brengen. Dank dat je erover wilde kletsen, Dennis. En alvast een fijne vakantie, hè?
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: de Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei-doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: 2 minuutjes over 11:30 is het. Het nieuws krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag, morgen.
3: Goedemorgen. In de Tweede Kamer gaat het vanmiddag over de stikstofplannen van ons kabinet. Afgelopen week werden die plannen gepresenteerd. Moet er allemaal voor zorgen dat de stikstofuitstoot flink omlaag gaat en ons land weer van het stikstofslot kan. Een meerderheid van de Kamer lijkt voor die plannen, dankzij de steun van onder meer de partijen Pro en Ja 21. Maar die linkse en rechtse partijen die eisen beide hele andere dingen, zegt deze verslaggever.
4: Je hebt dus aan de ene kant Pro en Ja 21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
3: Nee, makkelijk is het niet. We gaan het straks volgen. Rond 13:30 begint dat debat in Den Haag. De provincie Drenthe trekt 50 miljoen euro uit voor de Neder-Saxe-lijn. Daar is zojuist mee ingestemd. Met dat geld wil die provincie laten zien dat de regio werk wil maken van die nieuwe spoorlijn tussen Enschede, Emmen en Groningen. Drenthe staat voorlopig garant voor de bijdrage van de hele regio. Hoe de kosten onderling precies worden verdeeld, dat wordt nog later afgesproken met Groningen en Overijssel. De Neder-Saxe lijn moet onze regio's beter met elkaar gaan verbinden. Over de precieze route en de stations is nog geen knoop doorgehakt. Voor hun rol bij de oplichting van een ouder echtpaar uit Staphorst zijn een man uit Assen en een jongen van 16 veroordeeld. De slachtoffers verloren door helpdeskfraude 3 ton aan geld, sieraden en erfstukken. Het duo werd opgepakt toen ze de laatste spullen kwamen ophalen. De rechtbank vindt dat ze een belangrijke rol speelden, ondanks dat die twee ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben. De man van 29 krijgt een paar maanden cel. De minderjarige krijgt een werkstraf en een leerstraf. En de leadzanger van The Village People is overleden. Ik heb het over Victor Willis. En in die groep ken je hem misschien ook wel als de politieagent of de marineofficier. Ja, deze kennen we allemaal natuurlijk. Want de groep werd in de jaren 70 bekend met deze hit, YMCA. Maar ook met In the Navy en Go West, ook hier op Oost, wordt dat vaak gedraaid. De zanger, waar we het zojuist over hadden, die verliet de groep in de jaren 80, maar kwam later weer terug. Willis overleed gisteren na een kort ziekbed, een dag voor zijn 75ste verjaardag.
2: Ik wou net zeggen, hij was helemaal niet heel oud.
3: Nee, ik had eerlijk gezegd in mijn hoofd dat deze mannen een heel stuk ouder zouden moeten zijn. Maar dat is helemaal niet. 74, nee. Hartstikke jong. Ja, treurig.
2: Jong. Oké, zullen we zo even een plaatje draaien?
3: Ik denk dat je daar iedereen blij mee maakt.
2: Toch?
3: Ja, absoluut.
2: Oké, gaan we dat doen.
3: Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Zomers warme dag vandaag, met in de ochtend nog veel zon. Graadje of 20 momenteel, wel wat stapelbewolking later vandaag. Ook vanmiddag kan het nog een beetje gaan regenen, maar op de meeste plekken blijft het droog.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En daarvoor hoorde je... Inderdaad, dat noodradioalarm. Nou, er zijn weer veel reacties op gekomen. En uit de loting blijkt dat ik de tweede apper een berichtje kan sturen of kan bellen. Nou, dat ga ik dat maar eens even doen. Beller nummer 2 is, als het goed is, Margreet. Margreet Boot. Uit Hengelo. Ja, Margreet, goeie. Even kijken, morgen is het nog met Paula van Radio Oost.
1: Eindelijk gelukt.
0: Het is gelukt. De noodradio is voor jou inderdaad.
1: Wat fijn.
0: Heb je het al heel lang geprobeerd? Ik zie inderdaad dat je heel veel appjes hebt gestuurd.
1: En overdag werk ik en dan wordt het lastig. En ik wist niet of het 's avonds tot 6 of 7 uur was. En dan probeer ik het ook nog wel eens.
0: Ja.
1: En vandaag is mijn vrije dag, dus ik dacht, we gaan ervoor.
0: Kijk eens even. Dubbele bingo. En een vrije dag en die noodradio binnen.
1: Nou, wat leuk.
0: Wat wil je nog meer, Margreet?
1: Ja, nou, ik ben hier super blij mee.
0: Nou, goed zo. Het is je van harte gegund. Van harte gefeliciteerd. Hij komt naar je toe.
1: Ja, super leuk. Dank je wel.
0: En geniet nog van je vrije dag, hè?
1: Ja, dank je wel. Fijne uitzending.
0: Doeg.
1: Doei, doei.
0: We geven nog veel meer van die noodradio's weg. Vandaag nog, ook de rest van de week. Dus je maakt nog veel kans. Volgend uur gaan we trouwens even door voor de barbecue handschoen. Ja, die hebben we natuurlijk ook nog. En het uur daarop is de noodradio misschien...

UB40, red wine op Radio Oost. Ja, iets wat ongetwijfeld vaak bij barbecues gedronken wordt. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo van de wijn. Ja, bij een cocktail dan kun je prima bij mij aankloppen. Maar het liefst heb ik gewoon een lekker koel drankje. En het maakt me niet echt uit dat er dan geen alcohol in zit. Dat hoeft helemaal niet. Wat het belangrijkste is, dat is fijne muziek bij de barbecue. En die hoor je hier bij de Barbecue Week van Radio Oost. En je kan nog stemmen op die top 100 via oost.nl/barbecue.

0: Boost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...

0: kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
5: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
4: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
5: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Het nieuws in Overijssel. In de Tweede Kamer gaat het vanmiddag over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Vorige week werden die plannen gepresenteerd. En de provincie Drenthe trekt 50 miljoen euro uit voor de Neder-Saxe-lijn. Met dat geld wil die provincie laten zien dat de regio werk wil maken van die nieuwe spoorlijn tussen Enschede, Emmen en Groningen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je in onze app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Stel je voor,
10: Een heerlijke spa-ervaring? Gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. Paula Keizer.
14: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
13: De Barbecue Week op Radio Oost.

The Power of Love op Radio Oost hoorde je van Huey Lewis en The News. Zometeen, ja, ik heb hier mooie barbecue-handschoenen liggen. Ik wou dat ik ze laatst had gehad toen ik moest barbecuen. Ik was er niet zo handig in, moet ik eerlijk bekennen. Maar jij maakt de kans op hoe, dat hoor je zo.

I Want to Break Free. De Barbecue Week op Radio Oost. De Barbecue Week is het. Ja, en tijdens die Barbecue Week kun je natuurlijk stemmen op fijne zomerse muziek. Muziek die jij zou willen horen tijdens het barbecuen. Komende vrijdag hoor je dat allemaal terug in de Barbecue Top 100. En dat stemmen kan via oost.nl/barbecue. BBQ, hè, die afkorting. Ja, en wat we ook doen is dat we barbecue handschoenen weggeven. Nou, dat is hartstikke handig. Ik was laatst namelijk ook aan het barbecuen. Toen had ik, was voor Vaderdag. En mijn opa die gaf dat ik denk, weet je wat, ik laat die oude man lekker even zitten. Dat heeft hij zeker verdiend. En ik ga gewoon even de grillmeister spelen. Nou, het ging op zich redelijk, afgezien van dat ik één keer mijn hand heb verbrand. Want die tang wordt natuurlijk ook warm als je op de barbecue ligt. Ja, en daar had ze natuurlijk weer even niet aan gedacht. Maar het is heel simpel op te lossen. Want je hoeft je handen niet meer te branden hier op Radio Oost. Omdat je barbecue handschoenen kan winnen. Hoe? Ik heb zo meteen een bekend iemand voor jou, een zangeres. Die heeft ook haar hand gebrand aan die verrekte barbecue. En de vraag aan jou is, wie is het? Stuur het antwoord in via de Oost-app of bel 074-2456-665. Nou, nog één keertje. Wie is dit? Zo te horen heeft ze zich erg pijn gedaan. Ja, had gewoon allemaal voorkomen kunnen worden met die barbecue-handschoen. Maar wie deed zich hier zeer? Laat het weten via de Oost-app. Je mag natuurlijk ook bellen 074-2456-665.

0: primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Half 1 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De provinciale staten van onze provincie nemen vandaag een besluit. Het gaat over de 177 miljoen euro voor de vloedbeltverbinding, de rondweg bij Zenderen. Die weg moet het centrum ontlasten wat betreft alle auto's die daar rijden. De voorzitter van Stichting Zenderen Filevrij vindt dus dat die verbinding er moet komen om het woon-werkverkeer op te vangen.
12: Het is niet alleen een probleem van Zenderen. Het is een probleem van Twente eigenlijk. Omliggende gemeenten die bedenken dat er steeds meer woningen gebouwd moeten worden. En die bewoners die moeten ook ergens naartoe. Die gaan naar het werk. Dus er vinden steeds meer verkeersbewegingen plaats. Dus het is niet alleen een probleem van Zenderen, maar van Twente.
11: Ja, de kosten zijn wel de afgelopen jaren flink gestegen. Van 50 naar 177 miljoen euro dus. Onder meer door een lastige ondergrond. Als de staten vandaag instemmen, dan kan de aanleg in 2028 gaan beginnen. De provincie Drenthe trekt 50 miljoen euro uit voor de Neder-Saxe-lijn. De provinciale staten daar hebben er vandaag mee ingestemd. Met het geld wil Drenthe laten zien dat de regio serieus werk wil maken van die nieuwe spoorlijn tussen Enschede, Emmen, Groningen. Drenthe staat voorlopig garant voor de bijdrage van de hele regio. Hoe de kosten precies worden verdeeld, dat moet nog worden besproken met Groningen en Overijssel. De Neder-Saxe-lijn moet Twente en Groningen uiteindelijk beter met elkaar verbinden. Maar over de precieze route is nog geen besluit genomen. En niet alleen Koeman, die trouwens vertrekt, maar ook de spelers, supporters, maar ook supermarkten, die balen van de uitschakeling van Oranje. Nu we eruit liggen op het WK voetbal, lopen ze flinke omzet mis. Want elke wedstrijd van Oranje is een vetpot. Dat legt deze supermarktdeskundige uit Bornerbroek uit.
13: Iedereen verzamelt zich, hè, buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes. En je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, loopt dat eigenlijk steeds meer op. En dat iedereen steeds meer enthousiast wordt. Dus had Nederland de finale gehaald, dan zou je misschien wel kunnen praten over zo'n 80, 90 miljoen omzet.
11: Ja, stevige bedragen. Dit werd vanochtend besproken op BNR. Nederland werd natuurlijk in de nacht van maandag op dinsdag uitgeschakeld door Marokko. Ik ga er nog één keer aan refereren. Dan houden we erover op. Bondscoach Koeman liet gisteravond ook wel weten dat hij opstapt als bondscoach van Nederland. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dankjewel. Het weer, dat krijg je van Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Paula.
10: Het is vandaag eigenlijk een prima zomerdag, hè? Af en toe een beetje regen, zag ik.
14: Ja, nou sterker nog, op veel plaatsen de zon en er is wat stapelwolk ontstaan. Zijn tot nu toe kleine stapelwolken. Die temperatuur is behoorlijk in de lift. Op veel plaatsen 22, 23 graden, bijna 24 graden. Bijvoorbeeld de Lutte zat net op 22,2, een kwartiertje geleden ongeveer. Enschede West 23,9. Gendermuiden zat net op ruim 23 graden. Zoom je een beetje uit, boven het noorden van Drenthe zitten een paar regen- en onweersbuien. Daar zijn die stapelwolken wat doorgegroeid. Nou, vanmiddag flink wat zon, ook stapelwolken. Het zou kunnen zijn dat de noorden van de provincie ook een enkele bui krijgt. Ik denk toch wel, als we vanavond de boekhouding gaan opmaken, dat het toch op de meeste plaatsen droog is gebleven. Maar een enkele bui zou dus kunnen. Met die temperatuur die nog wat verder oploopt, 3, 24 graden in het noordwesten, 5, 26 graden in het oosten van de provincie. En een matige noordwestenwind. En ook vanavond en vannacht koelt het lekker af. Mooie slaaptemperaturen, 12 tot 14 graden. Opklaringen, droge condities en wind die vervolgens langzaam neken naar het zuidwesten draait. Dus een aardige middag met misschien de buien in het noorden en in de loop van de middag.
10: Nou, dat kun je inderdaad zeggen. Een mooie samenvatting. En wat een mooie term ook. Slaaptemperaturen.
14: Ja, slaaptemperatuur. Ja, over een paar dagen moet ik ze niet meer gaan gebruiken. Maar het heeft alles te maken met de hitte die we hebben gehad. Je kunt niet lekker de slaapkamers afkoelen. En dat doen natuurlijk veel mensen al. Maar als je goed merkt, als je even, tenminste bij mij hier wel, als je de ramen even dicht doet, dan komt die warmte gelijk weer terug. Dus het heeft echt wel een paar dagen nodig om te verdwijnen. Maar dat kan dus de komende nacht weer verder aangewerkt worden. En morgen krijgen we dan maar een beetje een dip in het weer. Dan komt er een front dichterbij. De dag begint met zon. De meeste zon in het oosten, wat minder in het westen. Maar in de loop van de dag zul je zien dat de bewolking toeneemt. De loop van de ochtend eigenlijk al. Eind van de ochtend begint in het westen licht te regenen. En in de middag valt er dan plaatselijk wat lichte regen. Later in de middag wordt het weer droog. Het is een zwak front en dan komt de zon er weer af en toe bij. Voor die regen uit loopt die temperatuur op. Ik denk zo'n van noordwest naar zuidoost 21 tot 24 graden. In de regen zakt hij weer terug. En het kan best zijn eind van de middag met een paar opklaringen dat hij weer wat oploopt. Met een matige en in het westen van de provincie af en toe een vrij krachtige wind. Dus we mogen toch een ander weertype.
10: Ja, dat blijkt. Gert, dankjewel.
14: Oké. Okay.

0: Nina, irgendwie, irgendwo, irgendwo.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Hoorde je voorbij komen? Ja, en nu de vraag aan jou. Welke dame hoor je hier? Het is iemand die de handen brandt aan de barbecue. Ja, en dat doet natuurlijk zeer. Ja, zo klinkt dat dan, hè. Welke zangeres is dit? Je mag het insturen via de Radio Oost-app. Bellen, dat mag ook. 074-2456-665. Als je weet wie die zangeres is, dan maak je kans op een barbecue-handschoen. Zodat jij in elk geval niet hetzelfde geluid maakt tijdens het barbecuen.

0: let you know.
1: In excess.
0: You one of my kind.
1: And need you tonight.
2: De Barbecue Week op Radio Oost.
1: We zitten vol in de Barbecue Week. Komende vrijdag dan is het zover. Dan hoor je de Barbecue Top 100. Kun je overigens nog op stemmen. oost.nl/barbecue. En dan maak je ook kans op zo'n mooi barbecue koffertje. Dat is letterlijk wat het is. Een koffertje met een barbecue erin. Super handig als je mee wil nemen. Maar ja, als je een beetje gaat barbecuen, dan is het ook wel fijn om bescherming te hebben voor je handen. Want ik weet niet of je net zo onhandig bent als ik, maar dan is een barbecue handschoen echt geen overbodige luxe. Nou, en laten we die hier nou ook weggeven deze week op Radio Oost. En wie er nu kans op maakt, dat is Lies. Lies uit Denenkamp. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Paula.
1: Ben jij van het barbecue, Lies?
3: Nee. Ik heb liever vlees uit de pan.
1: Oh ja, maar dat is ook lekker, toch?
3: Zeker.
1: En was dan jouw favoriet?
3: Ja, dat vind ik altijd een worstje of een carbonaatje of ja, nou, dat vind ik alles wel lekker. Maar ik heb liever uit de pan.
1: Jij klinkt ook wel als iemand die een eigen jus-recept heeft.
3: Nou, nee, ik kook gewoon. En barbecue, dat is een extraatje.
1: Oh ja, ja. Ja, je komt ook heel nuchter over, Lies.
3: Ja, daar ben ik ook.
1: Ja, ja. Als er maar wat op bad leg.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Wij moesten vroeger alles opeten, dus Dat was vroeger zo en het was ook gezond.
1: Ja, maar het is toch wel zo dat als je dan nu toch eten gaat koken of eten gaat regelen, dan zorg je er wel voor dat er iets op je bord ligt wat je zelf ook lekker vindt.
3: Ja, ja, maar het mag ook wel een beetje gezond zijn. Want
1: ja,
3: al dat lekkere, dat is niet altijd even gezond.
1: Het kan ook allebei, hè? Het kan ook gezond en lekker zijn.
3: Ja, ja, maar het is ook wel lekker.
1: Ja,
3: heerlijk.
1: Ja, ik wou net zeggen.
3: Het is altijd wel lekker.
1: Ik vind broccoli hartstikke lekker, maar dat is ook hartstikke gezond.
3: Ja, vind ik ook lekker. En met deze week nog gaat.
1: Oh, kijk. En het goede nieuws voor jou, Lies, is dan dat je die barbecue-handschoen kun je natuurlijk ook gewoon in de keuken gebruiken, hè?
3: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, als je een warme pan hebt of je haalt iets van het vuur of uit de oven of zo, dan kun je ook gewoon daar de barbecue-handschoen voor gebruiken. Dan is het opeens een overhandschoen.
3: Ja, ja.
1: Zullen we eens even kijken of de opdracht gaat lukken? Want je hoorde net een dame en die brandde haar handen. Het klonk vrij pijnlijk. Even luisteren. Klink jij ook zo als je je handen brandt?
3: Ja, dan mag je wel direct naar het waterkraan lopen, naar de koude waterkraan.
1: Eerst koelen, hè? Dat zeggen ze altijd, toch?
3: Zeker.
1: Ja. En wie was dit?
3: Céline Dion.
1: Céline Dion?
3: Ja.
1: Tuurlijk was dit Céline Dion. Heel goed. Maak ik jou naast de barbecue handschoen, Lies, ook blij met muziek van Céline?
3: Ik vind het prima, want ik vind, zij heeft wel verschillende mooie liedjes.
1: En wat vond je van het nummer wat je net hoorde zonder het geschreeuw?
3: Ook wel goed.
1: Ja? Oké.
3: Okay, ja,
1: nou, doen we die. Van harte gefeliciteerd, Lies. De barbecue handschoen is voor jou.
3: Dank je wel.
1: Mooie dag nog, hè?
3: Ja, en wil je mijn adres nog?
1: Ja, maar dat doen we even buiten de uitzending. Anders krijg je allemaal liefdesbrieven.
3: Oh ja.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora

0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Let's go!
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een voormalig kandidaat raadslid van Forum voor Democratie moest zich vorige week opnieuw voor de rechter verantwoorden. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meisjes. En in de Tweede Kamer gaat het over een half uurtje over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Die moeten ons land van het stikstofslot halen. Maar er is ook veel weerstand. Je leest daar meer over op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Paula Keizer.
10: Thuis in
3: De Barbecue Week op Radio Oost.
10: Can't touch this.

0: MC Hammer op Radio Oost. En you can't touch this. Onze Oene die is op visite in Markelo. Want Oene, binnenkort is het weer zover. Kostenschoelen gaat weer los, hè?
1: Ja, vanaf aanstaande vrijdag. En het stuk heet deze keer Zorgen op een brug in Skaamp. Het is een openluchtspel. Ach, iedereen kent eigenlijk wel de kostenschoolen van Heinde en verder uit Overijssel. Komt men hier naartoe om naar het stuk te kijken. En wat dit jaar de inhoud is, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, tot zo.

0: volgende hoor je de gebroeders van Tangerine. Samen met Zo Gospel Choir met Work For That Love. Ik vind het haast ook een beetje Michael Jackson-achtig. Ja, en je hoorde net natuurlijk het noodradioalarm. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie de gelukkige is die er met die noodradio vandoor gaat. Even het rad draaien. Oeh. Ja, ik zie het al. Apper 4. En dat is Wilma. Wilma, ik ga je zo meteen even een berichtje sturen.
1: Op pad in Overijssel.
0: En onze Oene die is op pad. Je hoorde net al vanuit Markelo. Want Oene, jij bent weer bij de lieve mensen van de Kosterschool, hè?
2: Zeker. Aanstaande vrijdag begint een serie van 10 voorstellingen van de uitvoering Zorgen op een Bruggingskamp. En ik ga daar onder andere over praten met regisseur Dirk Dijkman. Ja, Dirk, waar gaat het stuk dit jaar over?
3: Ja, zoals ik al zeg, zorgen op een Bruggingskamp. Ja, een Bruggingskamp, dat is een boerderij van 3 broers zit wel in opa. Eén broer is getrouwd, die is thuis uit. En de andere twee, die boert wel, maar die boert ook niet zo. Eentje, dat is helemaal geen boer, en de andere, dat geeft nog wel. Ze heeft een campingje bij, maar ze heeft zorgen met opa. En daar wordt over gepraat. Die andere broer die zegt, hij moet maar naar het verzorgingshuis. Maar dan wil die andere bij nog niet. Dus dan komt ze tot de conclusie, ze gaat een zorgboerderij maken. Dan kan je opa bij toe scholen en het levert geld op. En dan gaan ze door. En dan krijgt elk van alle volk komt een beetje zo bijkijken. En wat er dan allemaal zo gebeurt, ja, dan moet de leur maar komen kijken. Want je bent nog niet helemaal uitverkocht, zou ik zo zeggen. Ik hoor het kort, je moet niet de volle verklappen.
2: Ik kan me eens voorstellen. Een van de spelers is Erwin Elkink, die de rol van Herman Bruggink speelt. Ja, wat moet, ja, zonder al te veel te prijsgeven, maar wat doet Herman allemaal tijdens het stuk?
4: Ja, eigenlijk zo min mogelijk. Ik ben dus een van de broers die op de boerderijen boert. En ja, ik doe het leven zo min mogelijk de hele dag.
2: Ik las even in het stuk, klein beetje ook, dat er nogal wat geldzorgen zijn. Waar komen die zorgen vandaan?
4: Ja, de boerderij is eigenlijk te klein in omvang om van te bestaan. En daarom heb ze er aan een camping bij en wil ze de zorgboerderij van maken.
2: Is een mooie rol die je moet spelen?
4: Ja. Ja, dat vind ik wel.
2: Want, waarom is het zo'n mooie rol?
4: Ja, gewoon iemand anders als jij zelf bent.
2: Ja, dat is vaak zoals je een rol moet spelen.
4: Vrij grote rol deze keer.
2: Je kent jezelf niet in die Herman Bruggink, zoals je zelf normaal bent?
4: Nee, ik probeer zelf wel iets fanatieker te zijn.
2: Oké. De voorzitter van de Stichting Kosterschoolen, dat is Wilco Elking. Ja, Wilco, hoe komt het dat die Kosterschoolen altijd zo populair is?
5: Nou, ik denk dat we elk jaar een uniek stukje neerzetten. En met name een unieke omgeving. Je ziet ook een filmpje waarachter de interview staat van de mensen die meekijken. Het is echt een uniek stukje natuur hier midden in Markelo. Waar een uniek theater staat. En een heel goed spel elk jaar opgevoerd. En dat is al 40 jaar geleden de eerste keer. Hopelijk spel, dus 86.
2: 86, 40 jaar geleden dus. Meestal doen er ook dieren mee. Is dat dit jaar ook weer zo, Dirk?
3: Ja, achter je kijkt, als je de 5 zitten, dat zijn kippen. En 1 paard.
2: En 1 paard?
3: 1 paard. Ja. Verder niemand dieren meer laten doen, dan wordt gevaarlijk in deze tijd.
2: Ja, dat wil ik net zeggen, die regelgeving. Wordt die steeds aangescherpt?
3: Ja, die wordt steeds aangescherpt. Als je koeien wilt met laten lopen, dan heb je oormerken. En als je mag niet meer terug naar de boerderij, alle 5 en 6 krijgen meer. Dus maar zo weinig mogelijk dieren erin. Alhoewel we dat ze wel graag zouden willen. Je kunt hooguit zo'n paard, dat is een trekpaard. Dus die kan er wel lopen. Hoeft ook niet veel te doen. En anders, liever niet.
2: Goed, kippen en een paard.
3: Kippen en een paard.
2: Ja, duidelijk. Wilco, mensen die wat meer informatie willen hebben over dit stuk, waar kan men terecht op internet?
5: www.kosterschoolen.nl, daar staat alle info over de kaartverkoop. En ik moet jou nog heel klein beetje corrigeren. Je hebt 10 avonden, maar het zijn 9 avonden. Oh. Maar goed, dat zie je dan vanzelf ook op de website. Dat ziet. We zijn niet alle avonden uitverkocht. De eerste avonden zijn wel uitverkocht, een paar avonden. Dus als je wil, kom.
2: Maar waren er toch altijd 10?
5: Vroeger waren er altijd 10. Maar er was de eerste maandagavond. Dat was niet zo'n populaire avond. Zo gezegd, die doelde tussenuit. Dat doen we nu 9 avonden.
2: Ja, duidelijk. En als nou bijvoorbeeld komende vrijdag of zaterdag gaat het niet doen, maar regenen. Wat dan?
5: Nou, en dan zijn dus ook een maandagavond en dinsdagavond om uitloopavonden om dan te gaan spelen. Dus dan stellen we het uit naar een andere avond. Ja.
2: Vrijdag beginnen dus. Heren, dankjewel. Zorgen op een Bruggingskamp, de Kosterschoolen van dit jaar, Paula.
0: Yes, duidelijk. Oene, dankjewel.

0: de Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Koop nu een keuken bij Staalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
12: Half 2 is het, en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een oud-kandidaat raadslid van Forum voor Democratie uit Enschede moet zich verplicht laten behandelen. En ook is zijn proeftijd met een jaar verlengd, heeft de rechter bepaald. De man werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meisjes. Hij hield zich volgens de rechter niet aan de voorwaarden die toen zijn opgelegd. De zaak kwam aan het licht nadat RTV Oost vorige week over die zedenzaak berichtte. Tijdens de campagne van Forum voor Democratie zei het raadslid dat hij zich juist wilde inzetten voor de veiligheid van vrouwen. Volgens de partij had hij zijn strafblad niet gemeld en heeft hij zich inmiddels uit de politiek teruggetrokken. De grote loterij van Excelsior 31 levert de club uiteindelijk niks op. Die voetbalactie was bedoeld om geld op te halen voor een nieuw clubhuis, waar de club verwacht ongeveer kiet te spelen. Volgens de organisatie vallen de kosten veel hoger uit dan gedacht. Zo moeten ze belasting betalen en komen er ook nog kosten bij voor de accountant. De winnaar die kreeg een vakantiehuis in Hellendoorn in plaats van 150.000 euro prijzengeld. Ondanks de tegenvaller is de club opgelucht dat er in elk geval geen verlies is geleden. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ze adviseren vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als het kan. De positieve effecten zijn groter dan de negatieve effecten, zegt het RIVM.
0: In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
13: Ja, dat zegt dus het RIVM. Baby's worden trouwens niet direct ziek, maar hun afweer kan wat zwakker worden. Dan kunnen ze gevoeliger zijn voor bepaalde ziektes. En schrijver Tommy Wieringa uit Goor is te zien in het nieuwe en laatste seizoen van het programma Zomergasten. In dat tv-programma stellen gasten uit allerlei gebieden hun ultieme tv-avond samen, laten allerlei filmpjes zien. Tommy Wieringa is dus de gast, brak 20 jaar geleden door met de roman Joe Speedboat. Sindsdien heel veel prijzen gekregen, schreef het Boekenweekgeschenk. Die laatste reeks van Zomergasten is vanaf eind deze maand elke week te zien. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dankjewel. Graadje of 20 momenteel, het is zomers warm ook daarmee. Een heldere woensdag zou je dus kunnen zeggen, hoewel er af en toe wel wat wolken zijn en er ook af en toe wat regen zou kunnen vallen, hoewel het op de meeste plekken droog zou moeten blijven. Vannacht dan koelt het af tot zo'n 13 à 14 graden.

Ik vind het echt zo'n leuk nummer van de Kelly Family. Fell in love with an alien, hoorde je. Tijd voor nieuwe muziek, half Brits, half Nederlands. Want onder meer gemaakt door Martin Garrix samen met Ed Sheeran.

Opmerkelijk aan dit nummer trouwens, Repeat It, van Martin Garrix en Ed Sheeran, is dat ze het al in 2014 voor het eerst hebben opgenomen. Moet je nagaan. 12 jaar geleden. Martin Garrix zelf uit Nederland dus, was toen nog maar 18. En dan al met zo'n wereldster als Ed Sheeran achter de knoppen zitten. Maar dit jaar hebben ze hem dus pas uitgebracht.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: de Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
2: En maak natuurlijk kans op die barbecue-koffer waar je net over hoorde. Misschien is dit een leuke suggestie. Zou je zo in je stemlijstje kunnen zetten? Of andere muziek die jij graag luistert in de zomer of specifiek bij het barbecuen? oost.nl/barbecue, dat is dus waar je terecht kan. En misschien hoor je hem dan vrijdag wel terug in die barbecue top 100.

0: Alison Moyet en Is This Love? Nou, krijg je al zin om die barbecue aan te steken? Je zou het vandaag dus prima kunnen doen, hè? Want de mogelijkheid is dat er op een paar plekken wat regen gaat vallen, maar over het algemeen blijft het gewoon droog. En dus best wel mooi barbecue weer. En hoe kun je nou beter deze tweede helft van het nieuwe jaar vieren dan met een barbecue, toch?
1: Het weekend in.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
3: Zijn met je mee, het weekend in.
1: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
4: Nou, nee, heel saai.
1: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
3: Radio
2: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Dit keer zijn we te gast op landgoed Schuilenburg in Hellendoorn om de zonnewende en onze streekcultuur te vieren. Een oude Neder-Saksische traditie die de langste dag van het jaar viert met aan tafel Remco Keizer van de Heino's. Een oude bekende, singer-songwriter Stefan Jansen uit Zuid-Afrika en natuurlijk de makers van het festival.
2: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis, Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons

0: 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het nieuws in Overijssel. In de Tweede Kamer gaat het op dit moment over de nieuwe stikstofplannen van ons kabinet. Vanochtend vertrok een groep boeren met trekkers naar Den Haag om te protesteren. Inmiddels is er een noodbevel afgekondigd om de komst van die trekkers te beperken. En een man en een jongen zijn veroordeeld omdat ze een echtpaar uit Staphorst voor een bedrag van 3 ton hebben opgelicht. Je leest daar meer over op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: Another 45 miles to go. Another bijna 4 uur te gaan.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En dat doen we natuurlijk met veel plezier. Welkom tot 6 uur ben ik bij je. En zometeen schuift Wieke ook weer aan voor het nieuws. En de laatste 2 uur gaan we daar wat verder in duiken. En de komende 2 uur is natuurlijk ook weer veel gezelligheid met lekkere muziek. Je kunt een noodradio winnen elk uur. En wat we ook nog doen is de pop-up plaat. Daar zometeen meer over. Kun je ook over meedenken. En nou ja, het is de barbecue week. Je hebt nog tot en met morgenavond om te stemmen voor jouw favoriete plaat voorbij de barbecue. En daar maken we dan een top 100 van. Die gaan we vrijdag draaien. En doe je mee met dat stemmen, dan maak je ook nog eens kans op een mooie barbecue handschoen, waar je veilig je geroosterde groenten op de schaal weer mee kunt pakken vanaf die hete barbecue. En wat je er ook mee kunt doen is natuurlijk van alles en nog wat. Vliegen wegslaan, weet ik veel. En je kunt komende vrijdag ook nog eens een keer uitgeloot worden om die barbecue koffer te winnen. Kortom, redenen genoeg om te gaan stemmen. Ga naar oost.nl/bbq. Oftewel barbecue. En je kunt ook natuurlijk naar de app. Daar vind je een linkje naar het stemmen voor de barbecue week. En jouw idee zien we daar ook.

0: Miley Cyrus and the End of the World op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Het is zomer in Overijssel vanaf volgende week. En daar zijn we al een beetje aan het voorsorteren. Want het is natuurlijk ook de barbecue week in voorbereiding op die zomer. De hele week hoor je de lekkerste zomerse muziek al. En kun je ook nog barbecue spulletjes winnen. We hebben ook dan vanaf volgende week weer, en daar beginnen we nu ook mee, de pop-up plaat. Wat houdt dat in? Nou, ik noem een naam van een artiest en ik hoor graag van jou wat je dan als eerste te binnen schiet. Heel vaak kan dat de grootste hit zijn, maar misschien heb je wel een andere herinnering. Ben je een keer naar een concert geweest? Of denk je van, maar dat nummer dat hoor je niet zo vaak. Dat vind ik zo mooi, laat dat nog eens weer horen. Dat is de pop-up plaat. Het enige wat je hoeft te doen is te appen naar de studio 0645671331. En vandaag is het Ilse de Lange.
1: De pop-up plaat.
0: En dan denken we bijvoorbeeld aan dit.

misschien denk je wel aan iets heel anders. En dat wil ik dan graag van jou horen. Als je de naam Ilse de Lange hoort, wat schiet jou dan als eerste te binnen? Mag ook gewoon een opmerking zijn, hè? Wel graag een beetje leuk en vriendelijk natuurlijk. Maar dat kan ook niet anders bij Ilse natuurlijk. Welke muziek past er bij jij volgens jou? En wat is zo'n vergeten plaatje die je eigenlijk nooit meer van er hoort? Doorgeven kan op 06-4567-1331. En hou het in de gaten. Ergens ooit komt er weer zo'n signaal.

0: Shanna Spiro. Spyro misschien wel. Dat is een goede. Goede vraag. Hoe spreek je het eigenlijk uit? Dankjewel. Material Lover hoor je op radio's. Ja, zeker. Daar gaan we weer een noodradio weggeven. En aan wie, dat ga je nu horen. Want we gaan eens eventjes weer bellen. Een wilde prik tussen alle WhatsAppjes die binnenkomen. Eens kijken wie de telefoon opneemt. Altijd weer spannend.
1: Met Joke.
0: Dag Joke, met Jan Willem, Radio Oost.
1: Dag Jan Willem.
0: Je bent in uitzending, Joke.
1: Ja.
0: Joke.
1: Ja.
0: Joke, wie, wat, waar, hoe en waarom?
1: Joke uit Leino en ik heb gereageerd voor de noodradio.
0: Nou, helemaal goed. Heeft Joke ook nog een achternaam?
1: Lindeboom.
0: Joke Lindeboom uit Heino. Het is ook Heino of is het Heino?
1: Heino.
0: Heino. Heel goed. Ja, nee, ik wil het even checken. Heel goed.
1: Niet zeker.
0: Heb je al een schuilkelder? Of,
1: Nee, ik heb geen schuilkelder. Maar goed, wel dingen aan verzamelen voor het geval dat. Laten we hopen dat het niet nodig is.
0: Klinkt heel goed. Ja, en zo is het ook natuurlijk. En dat is met al die dingen.
1: Ja.
0: Maar het is wel handig om te hebben. Zeker ook dat water op voorraad. Hè. Dus vorige week met die hitte was ergens bij mij in de stad een waterleidingbreuk. Dat is echt iets wat je niet wil. He? Zo'n hete dag even douchen en dan komt er niks uit de kraan. Dat is ook een drama.
1: Ja,
0: maar goed, om dan met die flessen te gaan douchen is ook niet helemaal handig. Maar goed, dat is een ander probleem.
1: Dat was hem niet.
0: Hey Joke, je had nog geen noodradio?
1: Nee.
0: Nu wel?
1: Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Fijn.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Joke uit Heino. Blijf nog even hangen. Regelen het allemaal.
1: Doei.
0: En dag. Een beetje rustig aandoen en zorgen dat je de boel voor elkaar hebt. Dan overleven we het allemaal, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: John Anderson en Surrender.

0: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
14: Het is inmiddels 2:30. Je luistert naar Radio Oost. En we hebben een beetje de zomer al in ons hoofd qua programmering. Hè?
15: Ja.
14: Als je nou denkt van, hey, wat hoor ik nou? Is Paula er niet? We zijn gewoon een beetje omgewisseld voor de zomerperiode. Hoor je vanaf 2:00 ons op de radio.
15: Ja.
14: En tot 6:00 zijn we er met nieuws. En weet je wat? Doe dat maar, het nieuws.
15: Ja, tot nieuws.
14: Ja, gaat een beetje anders dan ik normaal
15: doe. Doe maar even.
14: Ja. Het nieuws krijg je nu van Wieke Essendal.
15: Ja, goedemiddag. In Den Haag wordt vandaag gesproken over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. En de BBB zegt bereid te zijn om mee te denken over aanpassingen aan die plannen van het kabinet. Volgens partijleider Caroline van der Plas kan er dan mogelijk een rechtse meerderheid komen in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Van der Plas reageerde op een oproep van de SGP. Die wil voorkomen dat het kabinet voor steun afhankelijk wordt van de linkse partijen. Het kabinet heeft namelijk ook in de Eerste Kamer steun van partijen nodig om de plannen überhaupt door het parlement te krijgen. En over dat debat gesproken, de politie heeft in Den Haag 5 boeren aangehouden tijdens een protest tegen de stikstofplannen. Ze reden met trekkers de stad in. De gemeente had toestemming gegeven voor maximaal 20 trekkers bij de Tweede Kamer. Toen 5 trekkers toch nog wilden doorrijden, greep de politie in. De burgemeester had van tevoren een noodbevel afgegeven. Volgens hem is actievoeren met trekkers en ander zwaar spul in de stad te gevaarlijk. Op de N350 tussen Rijssen en Holte is vanmiddag een ongeluk gebeurd tussen een busje en een vrachtwagen. Die bestelbus botste tegen de truck die af wilde slaan. De bestuurder van het busje raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Het busje is ook flink beschadigd, is inmiddels weggesleept. Het verkeer had ook een tijdje last van het ongeluk, maar inmiddels is dat weer opgelost. En de leadzanger van The Village People is overleden. Ik heb het over Victor Willis. En in die groep kun je hem ook herkennen als de agent of de marineofficier. Young man.

0: Ja, die kennen we allemaal. De groep werd in de jaren 70 bekend met deze hit, maar ook met In the Navy en Go West en heel veel andere liedjes. De zanger verliet die groep in de jaren 80, maar kwam later weer terug. Victor Willis overleed na een kort ziekbed, een dag voor zijn 75ste verjaardag. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Ja, verdrietig nieuws, maar wel veel mooie muziek
0: achtergelaten. Absoluut.
1: Ja, nee, een hoop gezelligheid.
0: Absoluut.
1: YMCA, apps, ga maar door, Go West. Okay. Nou, misschien dat we zo nog even een keer eentje opzetten. Eerst nog even kijken we naar het weer, want het verkeer dat is heel rustig. Geen files op de wegen, zelfs niet bij de grens op dit moment. Als ik het goed heb, bij de ANWB wordt dat gemeld. We kijken even naar het weer, want vandaag zijn er nog wel wat stapelwolken waar het zon prima tussendoor komt. Vooral in het noorden van de provincie bestaat er nog kans op een lokale bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Zo'n 4 tot 26 graden.

0: Alan Clark en Father and Friend hoor je op Radio Oost. We zijn bezig met de pop-up plaat.
1: De pop-up plaat.
0: Of de pop-up plaats, het is maar net waar je de klemtoon legt. Het is een onderwerpje waar je lekker aan mee kunt denken. Op zo'n dag als vandaag, prima weertje. Misschien zit je wel in de tuin, misschien zit je binnen. Ben je aan het werken en denk je tussendoor van... oh ja, hartstikke leuk, Ilse de Lange. Dan denk ik aan, en dat is precies de vraag die ik jou stel. Heb je nog een leuk idee erbij, dan kun je dat doorgeven. Bijvoorbeeld alleen maar een nummer, zoals Jacqueline, die zegt So Incredible. En Wim zegt Puzzle Me. Ook wat uitgebreidere reacties. Bijvoorbeeld die van Annelie van den Burg uit Deventer. Ze zegt, hallo Jan-Willem, zo'n goede stem en zo bijzonder. Dus Get It Right wil ik graag horen van Ilse de Lange. Nou, dat kan gebeuren. Een van haar laatste hits van het moment. Wat schiet jou als eerste te binnen als je denkt aan Ilse de Lange? Geef ze door op 0645671331. Kom ze.

Gwen Stefani met No Doubt and It's My Life. Je kunt nog steeds meedenken over die pop-up plaats, Ilse de Lange. Nog het volgende uur gaan we er zeker twee van draaien. Heb jij een goed idee? Herma, die komt nu binnen uit Goor en zegt I'm not so tough. En even kijken, Rudy zegt, als ik aan Ilse denk, denk ik aan Almelo, De Riet. Hé, hey, dat is vlak waarbij ik woon. Nou, dat is natuurlijk logisch, hè. Oorspronkelijk vanuit Almelo, Ilse de Lange. Maar welke muziek denk je aan? Dat willen we ook graag horen voor de...

0: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie. Op de N350 tussen Rijssen en Holte is vanmiddag...

0: Vrijdag een ongeluk gebeurd. Een bestelbus en vrachtwagen botsten daar op elkaar. Het zorgde voor veel schade en file. De bestuurder van het busje is naar het ziekenhuis gebracht. En in de Tweede Kamer gaat het op dit moment over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. En dat debat kan mogelijk nog de hele dag gaan duren. Meer nieuws in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Stapel met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
6: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
5: Koop nu een keuken bij Staalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: Girl van Anouk.
1: Jan-Willem Cobus.
0: 3:07 tot 6:00 ben ik bij je. En hebben het vandaag over natuurlijk het nieuws wat we zo meteen gaan brengen. Maar we hebben ook de barbecue week. Die is in volle gang. We zitten op de woensdag en tot en met morgenavond kun je nog stemmen voor de barbecue top 100. En als je daar aan meedoet, dan maak je ook nog kans op een barbecue handschoen. Altijd handig als je met hitte bezig bent om even iets aan te kunnen pakken. He, heb je bijvoorbeeld ook aardappeltjes op de grill liggen. Ja, dan moet je die wel eventjes goed wegpakken en niet met de blote handen doen. Dus daar is een barbecue handschoen hartstikke handig voor. Die kun je zomaar winnen als je meedoet met het stemmen op de barbecue top 100. En de hoofdprijs die gaan we vrijdag weggeven. Dat is een hartstikke leuke barbecue koffer. Als je ergens wil gaan picknicken met z'n tweetjes en je denkt van nou, lekker barbecue erbij, dan is zo'n koffer hartstikke handig. Die kun je zomaar winnen als je meestemt dus voor de barbecue top 100. Hoe doe je dat dan? Ga eventjes naar oost.nl/barbecue. Ja, dat kan ook als BBQ. En dan kom je vanzelf bij het stemformuliertje meedoen. En dan maak je daar zomaar kans op. Nou, dat onder meer. En we hebben vandaag ook de pop-up plaat. De pop-up plaat die is vandaag van Ilse de Lange. Wat schiet jou als eerste te binnen? Een opmerking, maar het mag natuurlijk vooral ook muziek zijn. Een nummer wat je misschien wel heel erg gaaf vindt, wat een grote hit is geweest. Maar misschien ook wel die onbekendere albumtracks kun je doorgeven voor de pop-up plaat. Het enige wat je hoeft te doen is even reageren via 06-4567-1331. Dit uur gaan we er nog zeker 2 van draaien van Ilse de Lange. Het is

The timing. 'Cause you were.

0: day.
1: Samzee van Nia hoorde je op Radio Oost. Had je het al door? We zijn bezig met een barbecue week.
2: De barbecue week op Radio Oost.
1: Zaterdagmorgen al begonnen met de barbecue bingo. En je kunt vanaf zaterdag ook al stemmen. Tot en met morgenavond voor de barbecue top 100. En die gaan we dan vrijdag weer uitzenden. Nou, en daar zoeken we nog mooie muziek bij. Als je gaat stemmen, dan maak je ook kans op een barbecue handschoen. En iemand die die handschoen gaat krijgen vanwege zijn stemlijstje, dat is Laurens Vos. Goedemiddag.
3: Dag Jan-Willem, goedemiddag. Hey,
1: goedemiddag. Jij bent ook weer druk bezig geweest met het invullen van een lijstje, zag ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is echt wel... even kijken. En je hebt ook nog, dat vind ik wel leuk, bij elke liedje ook nog een beetje een tip voor de barbecue erbij gedaan.
3: Ja, zo links en rechts. Ja, dat klopt.
1: Ja, helemaal goed. Eens even kijken, want wat zie ik allemaal voorbij komen in dat lijstje? Laten we eens eventjes eentje pakken. Dat is een culinaire tip, zag ik van jou. Weet je hem zelf nog?
3: Nou, er zitten er meerdere bij, geloof ik.
1: Ja, dat is ook weer zo. Maar even kijken. Ja, ik zie dat jij ook schnitzels op de barbecue gooit.
3: Dat klopt.
1: Zijn geen wiener schnitzels, denk ik.
3: Nee. Gewoon.
1: Gewoon een stukje varkensvlees. En dan is dit het resultaat. Hij zat trouwens ook in de barbecue bingo die we speelden. En toen was het nummer 6. Let maar op, dat is dit plaatje. Blue, blue sky and all that I can
0: see is just a yellow lemon tree. Nummer 6.
1: Hij was nummer 6 in de barbecue afgelopen zaterdag. Ja, een stukje lemon op de wienerschnitzel. Dat is natuurlijk altijd lekker.
3: Klopt, ja.
1: En wat ik ook wel een mooie vond is de mama's en de papa's.
3: Ja.
1: California Dream In, want jij wil graag barbecuen in Californië.
3: Ja, dat gaan we doen ook. Dus,
1: Oké. Je gaat er naartoe?
3: Ja, we gaan er naartoe, ja. Dus volgende week. En die week erop zitten we zeker in Californië. Ja.
1: Oh, jeetje. Ik ben jaloers.
3: Ja. Ach ja.
1: Ja, maar gewoon lekker op vakantie daar naartoe.
3: We gaan 4 weken... naar Amerika in verband met ons 50-jarig huwelijk. Dan nemen we de kinderen en kleinkinderen mee.
1: Dat is gezellig. Van harte gefeliciteerd. Dat alvast. Zo.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, nee, dat is wel heel bijzonder, zeg. Wat een belevenis.
3: Ja, dat is goud waard.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, daar wens ik jou heel veel plezier mee. En als je daar dan bent, dan kijk je zo 's avonds. Ja, Californië kan ik me voorstellen dat je ergens op een bultje gaat zitten. En dan naar de zon gaan kijken als die ondergaat.
3: Dat kan maar zo. We zitten nog in San Francisco, dus dat moet ook nog wel lukken.
1: Nou, aan de zee.
3: Ja.
1: Gaat hij aan die kant onder? Moet ik even nadenken? Ja, hè? Ja,
3: Monterrey. Ja.
1: Heel goed. Nou, heel veel plezier erbij en dank voor het meedoen.
3: Graag gedaan.
1: Dankjewel, Laurens.

0: Uit de lijst van Laurens en misschien ook wel van Ineke Vos. Uit Deluxevaart, dat was The Sun's Going Down on Me van George Michael en Elton John.
1: De pop-up plaat.
0: Hartstikke leuk dat jullie zoveel reageren ook op de pop-up plaat. Heel wat titels worden genoemd, zoals I Will Always Love You. Is ook een in de uitvoering van Ilse R, zegt Herma. Wat nog meer is aangevraagd is, even kijken, Els zegt Hurricane. Ilse uit Almelo, ook mijn geboorteplaats, zegt Els. Els woont geloof ik tegenwoordig in Groningen. Mooi nummer is Hurricane. En wat ook leuk is, dat zegt Amanda. Bij Ilse denk ik aan dat mooie programma over Dolly Parton, waarin Ilse de Lange door Amerika reisde naar plekken die voor Dolly Parton belangrijk waren of zijn. En Ilse, gewoon een mooi en nuchter mens, zegt Amanda. Groetjes Amanda. Groetjes terug, Amanda. Nou, ik wil ook nog een Dolly Parton nummer laten doen door Ilse de Lange. Samen met Boz Hars en The Common Linux. Dan is dat natuurlijk deze. Jolie op Radio Oost.

0: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstedte. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstedte bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?

0: Het is 4:01 en we maken weer even een rondje door de provincie. Want ik doe niks liever dan op die thermometertjes. Dat vind ik zo leuk.
1: Ja. Wat een droombaan.
0: Van die mensen hebben gewoon thermometertjes in huis hangen. Ja. En dan kan ik dat aflezen. Via.
1: Ik vind dat wel iets voor jou.
0: Wat?
1: Zo in de achtertuin een soort weeramateur.
0: Ja, zo'n hut.
1: Ja?
0: Ja, ik ben nog in onderhandeling met Grita of ik haar hut kan overnemen.
1: Dat snap ik.
0: Goed. Maar 24 graden is het op dit moment in Engeland. Huh? Dat ligt gewoon in onze provincie. Olst, daar is het 25 graden. En Slingenberg, daar is het ietsje frisser, 22,5. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
2: Goedemiddag. Een voormalig kandidaatraadslid van Forum voor Democratie uit Enschede moet zich verplicht laten behandelen. Ook is zijn proeftijd met een jaar verlengd, heeft de rechter bepaald. De man werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meisjes. Hij hield zich volgens de rechter niet aan de voorwaarden die toen zijn opgelegd. Die zaak kwam vorige week aan het licht nadat RTV Oost erover berichtte. Tijdens de campagne zei de man dat hij zich juist wilde inzetten voor de veiligheid van vrouwen. Volgens de partij had hij zijn strafblad niet gemeld en heeft hij zich inmiddels uit de politiek teruggetrokken. Het landelijk vuurwerkverbod is komende jaarwisseling nu echt van kracht. Voordat dat definitief in kon gaan, moest de staatssecretaris van Milieu nog een paar dingetjes regelen. Zoals bijvoorbeeld de compensatie voor vuurwerkhandelaren en de mogelijkheid om gezamenlijk vuurwerk af te steken. Veel partijen in de Kamer wilden dat het verbod nog een jaartje werd uitgesteld, maar er was geen meerderheid voor. Er komen nu ook nog inleverdagen voor mensen die nog wat oud vuurwerk hebben liggen. In Zwolle gold vorig jaar al het vuurwerkverbod. Er waren toen minder meldingen van overlast, maar de schade was toch behoorlijk groot. En de loterij van voetbalclub Excelsior 31 levert de club zelf uiteindelijk niks op. Die actie was bedoeld om geld op te halen voor een nieuw clubhuis, maar de club verwacht ongeveer kiet te spelen. Volgens de organisatie vallen de kosten hoger uit dan gedacht. Zo moet de club onder meer kansspelbelasting betalen. Er komen er ook nog kosten bij voor de accountant. Ondanks de tegenvaller is de club opgelucht dat er in elk geval geen verlies is geleden. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Ja, dat is met heel veel dingen. Hè. Iemand die het eerst zoiets bedenkt, die heeft succes. Er was ergens in Friesland of zo, zo'n loterij.
1: Ja.
0: Ferrari weggegeven.
1: Ja, hier ging een vakantiehuis de deur uit.
0: Ja. Nou goed, dat.
1: Het is wat is.
0: Zo is het. Geen files op dit moment. Dat is het ook weer zo als het is. Nou, wat wil je nog meer? Het weer. En dat ziet er ook prima uit. Wat bewolking. Af en toe piept het zonnetje ertussendoor. Zoals ik nu op dit moment naar buiten kijk, zie ik het zonnetje. Maar op de achtergrond zie ik ook nog wolken. De temperatuur ligt zo rond de 4, 25 graden. En vannacht koelt het af tot 13. Wat willen we nog meer?
1: Dag.
3: Jan-Willem Cobus.
4: Radio Oost.
5: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic.
3: De barbecue week.
6: Why's the greased lightning?
3: Op Radio Oost. Yeah.

0: Dark Before the Dawn van San Mieu. Jazeker, het noodsignaal ging weer af. En er wordt weer zo gigantisch veel gereageerd. Even kijken, wie nu pech hebben, die een WhatsApp hebben gestuurd, is onder meer Silla, Ingeborg, Joke. Even kijken wie er nog meer heeft gereageerd. Er staat niet altijd een naam bij, hè? Dus Benny, even kijken, Els, even kijken, Rob, Gerard, Carla, Joop, Theo, Thea. Dat is, die staat toevallig achter elkaar. Ik bedenk het niet, er staat echt de ene Theo, de andere Thea. Dus Theo en Thea hebben ook meegedaan. Sorry. Tony heeft meegedaan. Even kijken, Kees, Rob, Marietje, Jannie, Ineke, Joke, Wim, Iris, Herma, Joke. En dan heel veel telefoonnummers waar geen naam bij staat. Prima. Nou, dat is heel fijn. Maar er is altijd maar één winnaar. En dat is deze keer Goedemiddag. Met wie spreek ik?
1: Hallo.
0: Hallo. Met wie?
1: Met Jannie Meuleman.
0: Jannie Meuleman, goedemiddag. Waar komt Jannie vandaan?
1: Uit Holten.
0: Uit Holten. Ah, kijk. Woon je een beetje in de buurt van de Holtenberg of juist de andere kant? Of?
1: Nee, in de buurt van Hogeberg tussen Rijssen en Holten.
0: Nou, dat is een hartstikke mooi plekje, Jannie.
1: Ja, zeker.
0: Daar kun je mooi zitten. En je hebt nog geen noodradio?
1: Nee, dat heb ik nog niet. Dat wil ik wel graag hebben.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, als je dan toch een keer... we hopen natuurlijk dat het nooit nodig is. Maar ja, als je dan in Holten zit, ja, dan moet je een eind fietsen voordat je in het centrum bent.
1: Nou, zo is het maar net, hè.
0: Hey. Ja. Maar je hebt het al een paar keer geprobeerd, of niet?
1: Ja, altijd via de app. Ik dacht, nou, ik bel nu ook even. Dus,
0: ja, inderdaad. Zo af en toe pak ik een telefoontje, dan pak ik weer een apper. Dus je kunt er niks van op aan wat dat betreft. Maar we proberen het zo eerlijk mogelijk te doen. Nou, jij hebt hem deze keer gewonnen.
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, gaan we regelen. Jannie, die radio komt naar je toe.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Oké dan, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En ben jij nou niet de winnaar op dit moment? Blijf het proberen. Ik zou bijna zeggen, treur niet.
2: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.

0: Prince en 1999 kwam volgens mij uit ergens in de jaren 80. Toen dachten we nog dat in 1999 de wereld verging. Dat is inmiddels ook alweer 27 jaar geleden. Valt allemaal mee uiteindelijk. Maar het ging ook een beetje over ja die eeuwwisseling, wat dat allemaal wel niet teweeg zou brengen. Hebben we ook al wel overleefd, mensen?
1: De pop-up plaat.
0: De laatste van vandaag in het rijtje van pop-up platen. En dat is Ilse de Lange vandaag. Want wat popt er bij jou op als je denkt aan Ilse de Lange? Dat was de vraag voor vandaag. Dat gaan we volgende week ook spelen. En dan mag je ook weer meedoen natuurlijk. Het enige wat je hoeft te doen is even te reageren. En aan te geven wat bij jou als eerste te binnen schiet bij Ilse de Lange. Nou, heel veel aanvragen hebben we binnengekregen. Nou, laten we er eventjes maar een paar laten horen, zoals dit nummer van Ilse, ook mooi. Samen met Zucchero Zucchero Fornaciare bracht het duet Blue uit. En wat dacht je van deze?

haar carrière begon natuurlijk met deze. De laatste in het rijtje van pop-up platen die we gaan draaien, dat is deze van Ilse. Aangevraagd door Els uit Groningen, maar geboren in Almelo en wil daarom een nummer van Ilse horen. Hurricane.

0: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een voormalig kandidaatraadslid van Forum voor Democratie uit Enschede moet zich laten behandelen. En ook is een proeftijd met 1 jaar verlengd, heeft de rechter bepaald. En in de Tweede Kamer wordt gesproken over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. En dat debat kan mogelijk nog de hele dag gaan duren. Je leest daar meer over op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven.

0: is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 4:02. De files. Opvallend is dat er vandaag, de hele dienst dat ik hier nou zit, nog geen file is bij de A1, bij de grensovergang naar Duitsland. Inmiddels is iedereen kennelijk op vakantie. Waar wel een file staat is de N50 tussen Emmeloord en Zwolle. Precies te zijn tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar is 5 kilometer file en ben je 6 minuten langer onderweg.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Radio Oost. Jan-Willem Kobus en

0: Running in the Family van Level 42. Dat hebben we gelukkig niet gehaald vorige week.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Nee, het is stukken beter, hè?
0: Dat is het zeker. Ja, ik hou er wel van. Oh, vannacht ook weer met het raam open geslapen. En dan, op een gegeven moment dacht ik, oh, de deken mag wel weer over.
2: Wel lekker, hè?
0: Ik hou ervan.
2: Goed. Volgende week...
0: Ja?
2: Bloedje heet.
0: Ik wil het allemaal niet weten. Maar. Wat ik wel wil weten is wat er allemaal vandaag voor ons op het programma staat. Want we gaan natuurlijk weer even een kriskras door de provincie met het nieuws van vandaag.
2: Zeker, we gaan zo eens even kijken in Raalte bij een bekende traditie, de Bottermarkt. Daar kom ik zo nog even op terug. En we gaan ook voorpret maken voor de Tour de France.
0: Ah, het is weer zover.
2: Oh, lekker hoor.
0: Ja, dat is altijd wel... dan krijg je toch, als je dat hoort zo, Tour de France... dan is het eerste wat ik altijd denk... is dit.
2: Ach, wat heerlijk.
0: Ja, is eigenlijk een reclame voor een collega.
2: Maakt niks
0: maar,
2: uit.
0: Nee, maar het is gewoon heerlijk.
2: Ach, wat een sfeertje. Ja, we gaan vooruitblikken. En we gaan ook terugblikken op de dag van vandaag. 1 juli, Kitty Kottie. De dag waarop we stilstaan bij het einde van de slavernij in ons land. En zometeen wordt dat gevierd, onder andere in Zwolle. En onze verslaggever, die is daarbij.
0: Ook nog. Nou, en we gaan vertellen wat er vanavond allemaal nog meer gebeurt. We hebben natuurlijk de 5 voor 6 in dit geval.
2: Ja.
0: 5 plaatjes over de Sallandse Bottermarkt. Wat je daarmee kunt bedenken.
2: Ja.
0: Over boter.
2: Het gaat vooral over jong en oud. Want het wordt nu bedacht en georganiseerd en uitgevoerd door wat oudere mensen. Maar ja, er is echt jong bloed nodig om de boel draaiende te houden.
0: Oh ja, nou ja, ik dacht wel op lekker boterplaatjes.
2: Mag.
0: Maar kan natuurlijk wel.
2: Ja.
0: Bread and butter.
2: Knap.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: En hot butter. Met
2: lekker.
0: Katie?
2: Nee.
0: Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Katie?
2: Oh, is dat het popcorn?
0: Dat is het.
2: Ja.
0: Nou, jouw idee is vast beter. Geef ze door.

0: Ja, we hebben geregeld. Woorden zonder woorden.
1: Goed teken.
0: Oh. Tetter, tetter. Nee, dat is helemaal niet waar. Gewoon gezelligheid. Weet je wat het ook is?
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Daar moeten we het even over hebben. Maar daar heb ik ook een andere melodietje bij die nieuwsplaten. Laten we het even fijn introduceren. Daar gaat hij hoor. Nou, let even op.

0: De Botermarkt.
1: Ja, wat klinkt dat toch gezellig. Het is al 59 jaar een traditie in Raalte, de Sallandse Botermarkt. En vorig jaar leek het erop dat het misschien wel de laatste was.
0: Ja, maar dat is dus niet helemaal het geval. Want eerder dit jaar is het toch weer gelukt om het evenement te organiseren. Maar vooral nieuwe en jonge vrijwilligers aantrekken, dat blijft lastig.
2: In die aanbachtengroep, ja, die vijver wordt steeds kleiner. De mensen die vallen aan de bovenkant eraf en er komt te weinig aan de onderkant bij. Dus die vijver waar je in vist, zoals ik zeg, komt steeds minder water in. Minder vis in. Dus je moet steeds meer improviseren om alles voor elkaar te krijgen.
3: Als je een mutsenmaker zoekt of een kantklosse, die vind je niet zomaar.
4: Is dat dan niet gewoon aan te leren?
3: Ja, alles is te leren. Wat wij doen, dat karnen, dat is vrij simpel. Maar als je wil mutsen maken, ja, dat leer je niet in 2 maandjes. En jonge mensen vinden het allemaal heel leuk, maar niet om te doen. Want die moeten werken, die hebben een gezin. Dus ja, dat wordt gewoon heel lastig.
2: Nou, er zit meer werk in dat menig een in de gaten heeft. En dat moet je willen. En je moet er de tijd voor vrijmaken. En dat valt vaak tegen. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, maar hallo, ik wil wel een keer helpen. Maar niet altijd. En je bent eigenlijk met de Botermarkt, ben je toch 9, 10 maanden per jaar ben je druk met de Botermarkt.
3: En het is nog een keer in de zomer, elke woensdagochtend. Dus ja, vindt men eens iemand.
2: Kijk, wij doen de ambachten die vroeger rondom de Sallandse boerderij plaatsvonden in en om de boerderij. Dus het mandel verleggen, het touwslaan in de boerderij. Ik was denk de dames die gingen met de mutsen bezig. Kralen, tassen bereiden, kantklossen, spinnen, noem maar op. Dat gebeurde vroeger rondom de boerderij. De boer en de boerin deden alles. En dat proberen we uit te beelden en willen ze graag zo lang mogelijk in stand houden.
4: U bent geen voorzitter meer. Wat doet u nu?
2: Ik ben nu alleen nog maar een stoelenmatter. Meer niet voor mijn hobby. Blijf ik hier zitten. Ik sta raad en daad met de mensen die nu het bestuur vormen bij. Als ze vragen hebben, kunnen ze altijd bij mij terecht. Ik help ze overal mee, geen enkel probleem. Maar hun moeten zelf nu initiatief tonen. Anders zeggen ze van, ja, kijk, hij stapt wel op. Maar je wil overal mee bemoeien. En dat wil ik echt niet meer.
3: Als er iemand is die denkt, dat lijkt me leuk. Nou, kom je melden en graag zelfs.
5: De Barbecue Week op Radio Oost.

0: Conduro hoor je van Lucenzo en Don Omar op Radio Oost. Hoe staat het bij jou? Ben je er klaar voor?
1: Ik kan niet wachten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zullen we nog een keer?
1: Okay.
0: De eerste platen komen ook al binnen voor de 5 voor 6 over die botermarkt.
1: Ja.
0: En er zijn mensen die zeggen, ja, dat komt allemaal niet meer terug. Dat is geweest. Maar toch, sommige mensen willen het wel. Turn back the clock. Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Ja, we krijgen heel veel reacties binnen. Via telefoon en via WhatsApp. We gaan zo weer even iemand bellen. Maar ik krijg ook een heel andere reactie binnen. Dat vind ik wel leuk. We hebben natuurlijk ook dat je mee kunt kijken met Radio Oost op TV Oost. En ja, op het moment dat wij er zitten, dan hebben we onszelf in een klein schermpje.
1: Ja.
0: Maar het grote scherm kun je dan meekijken met KijkTV, met de bijrijder.
1: Ja.
0: En dan kreeg ik wel een vraag binnen van Joran. Vind ik een hele leuke vraag. Joran, dankjewel. Hallo, wij kijken KijkTV en daar rijden ze een route. Wij vroegen ons af waarom. En waar naartoe?
1: Ja, goede vraag.
0: Dat is een hele goede vraag.
1: Dat is het zeker.
0: Ja, op dit moment rijden ze met de bijrijder. Ja, niet echt op dit moment. Mm. Het is opgenomen. Oh. Maar we rijden dus over de Enterstraat in Bonnebroek. Zie ik. Daar gaan we de brug over en gaan we nu het centrum van Bonnebroek in. Dus als je mee wil kijken, kun je ook radio luisteren en tv kijken tegelijk. En waarom? Ja, omdat het leuk is.
1: Omdat het kan.
0: Omdat het kan.
1: Ja, kan het schelen.
0: Hartstikke leuk. Omdat het kan, gesproken. We gaan weer bellen met iemand die meedeed voor de Noodradio. En we kunnen niet vaak genoeg zeggen. De ene keer pakken we iemand die gebeld heeft. En nu gaan we iemand die geappt heeft bellen. Eens even kijken. Een willekeurige prik is dat weer geweest. Tussen alle WhatsAppjes die we binnenkregen. Hallo dan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Betty.
0: Hallo, Betty. Ah. Hallo, met Jan Willem en Wieke. Radio Oost.
2: Hi, hoi.
0: Betty, je hebt geappt.
2: Ja, mijn man heeft geappt, denk ik.
0: Je man heeft geappt. Oh, waar is je man?
2: Ja, hier komt hij.
0: Waar is hij neurig hebt?
2: Ja.
3: Ja, dan, maar dat is altijd met de volgende. Als je neurig bent, dan bent hij er niet.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Met Bert de Skrabbe.
0: Bert de Skrabbe, goeiedag. Waar kom je vandaan, Bert?
3: Ik ben geboren in Enschede, maar ik woon nu in Kampen.
1: Prachtig.
3: En ik ben op dit moment op Creta.
0: Nou,
1: op Creta?
0: Goeiedag zeg.
1: En op Creta in het zonnetje luisteren jullie naar Radio Oost?
3: Ja, dat is, tegenwoordig is dit allemaal zo makkelijk. En ik heb zelfs, als ik meer de telefoon meeneem,
0: ja.
3: Kan ik gewoon via de Bluetooth op de autoradio.
0: Nou, dus heel Creta geniet mee.
3: Ja, ongeveer. Ga dan even uit.
1: Ja, Bertus, maak ons even jaloers, want hoe zitten jullie erbij op dit moment?
3: Nou, dat wil je helemaal niet weten.
1: Ach, nou, kom maar op.
3: Nou, we hebben een huis hier op Creta. En ik heb daar een mooi overdekt terras bij. Want het is met het zonnetje erbij, begint het nu toch ook wel hier erg warm te worden. Het is 30 graden nu.
0: Okay.
3: Maar ik heb er de blauwe rek erbij aan. En ik heb een lekker biertje.
0: Nou.
3: En als ik voor me uitkijk, kijk ik over al mijn bloemenpracht in de tuin. In de bergen van het La Cinti Plateau.
0: Ik hoor het al, je hebt helemaal geen Noodradio nodig. Als het
1: geen medelijden.
3: Ja. Nee, dit is mooi, maar dat zeg ik al. Het is niet voor niks dat Bert ook op vakantie naar Creta gaat.
1: Ja, dat klopt. Oh, je kan hem zomaar tegenkomen.
0: Zo is het.
3: Ja, hij zit, ik denk dat hij minuut of 10 van mij af zit.
0: Nou,
1: misschien goed. Kan hij de radio persoonlijk aan je overhandigen.
0: Zwaai even naar Bert van Lossen, hebben we dat ook weer geregeld.
3: Dat heb je in ieder geval weer gedaan.
1: Ja. Betty en Bertus, jullie krijgen samen de Noodradio.
3: Ah, dit is helemaal geweldig.
0: Oké, hey, dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, mag ik nog heel even wat zeggen?
0: Ja, nu wil het toch zijn, ja.
3: Want ik word nog even voor het adres teruggezet, hè?
0: Ja, dat komt goed. Nee, dan doen we dat.
3: Ik ga het even overleggen, want ik ben er direct nog niet weer.
0: Heel goed, gaan we regelen. Hoi, hè, Bertus. Hoi.
3: Bedankt. Hoi, hoi.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: De meest bijzondere telefoontjes krijgen we
1: wel
0: binnen.
1: Leuk, hè?
0: Wel heel gezellig. Van alle kanten door de hele wereld doen ook mensen mee voor de noodradio.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, goed. Dus als je op vakantie gaat, neem natuurlijk ook gewoon ons mee. Kun je ook op vakantie naar ons luisteren. Altijd hartstikke gezellig. Ondertussen kijken we even hier op de thermometer. Of moeten we weer van Kreta ook nog even doen?
1: Ja, doe even.
0: Kreta was het 31 graden. Hier is het in onze provincie, want daar luister je misschien ook wel op dit moment in. Even kijken. Enschede, daar is het 26 graden. In Oostweijen 25 en Staphorst 23. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Het CBR wil dat ex-rijschoolhouder Henry Kamps kan worden vastgezet als hij opnieuw medewerkers lastigvalt of examens verstoort. Volgens het CBR hebben andere maatregelen geen effect gehad. Het gaat dan om verboden en dwangsommen. Maar ja, dat heeft dus weinig geholpen. Daarom vraagt de organisatie de rechter om dus zo'n uitzonderlijk middel in te zetten. We hebben het over die bekende zaak van Henry Kamps, een man die vaker praktijkexamens bij het CBR heeft verstoord. Mogelijk horen we daar later vandaag nog meer over. Een jongen van 13 uit de gemeente Losser is in het Duitse Gronau mishandeld door een groep jongeren. Hij werd van zijn fatbike gehaald en daarna volgens de politie met stokken geslagen, raakte gewond aan benen en liep ook een blauw oog op. En die mishandeling zou zijn gefilmd en op Snapchat zijn verspreid. De Duitse politie is volop bezig met het onderzoek en is hard op zoek naar getuigen. Een koffieshop in het centrum van Deventer mag voorlopig nog open blijven, maar de toekomst van de zaak is onzeker. De dochter van de overleden eigenaar wil die koffieshop Boels voortzetten, maar kreeg geen nieuwe vergunning. De gemeente wil dat het bedrijf eind augustus dichtgaat. Die dochter stapte naar de rechter en wil open blijven totdat er een definitieve uitspraak is. Over 2 weken gaan we hier meer over horen. En het is vandaag 1 juli, Kitty Kottie, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Ook onze provincie kent een slavernijverleden, vooral in Deventer en Zwolle. En daarom wordt daar dus vandaag ook bij stilgestaan in die steden. Later vandaag ga je daar nog meer over horen in deze uitzending. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: En de files. Die vind je onder meer op de A28. Daar is een lange file ontstaan tussen Amersfoort en Zwolle. En dat heeft te maken met een ongeluk tussen Harderwijk en Elspeet. Staat 10 kilometer file en een uur vertraging is er op die plek. De A28 Zwolle richting Groningen. Als je doorrijdt richting De Wijk en knooppunt Hogeveen, daar tussen 6 kilometer en 6 minuten. De andere kant op, tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek, staat dan weer 6 kilometer en 8 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Zwolle, tussen Loenen en Apeldoorn Noord, 5 kilometer en 8 minuten. En dat is ook als je vanaf de A1 daar de A50 op rijdt richting Zwolle, let daar dan op. De A35 nog, tussen Almelo en Wierde, 3 kilometer en 6 minuten. En de N50 tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, 7 kilometer en 12 minuten. En tenslotte de N764. Dat is tussen de aansluiting van de N50 en Hattem-Izomuiden. Daar staat 2 kilometer en ben je een kwartier langer onderweg. Dan kijken we nog even naar het weer. Dat doen we zometeen natuurlijk met Gert uit IJsselmuiden. Maar wij doen het nu eventjes zelf nog. Want vandaag is het een prima dagje. Stapelwolken, de zon piept er geregeld tussendoor. In het noorden valt een buitje van de provincie. En op andere plaatsen blijft het droog. Het is iets warmer dan gisteren. Temperatuur zo'n 4, 5, 26 graden. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen begint zonnig. In de middag een regengebiedje dat overtrekt. Ook flink wat wind. Het wordt dan 23 graden. Vrijdag droog met stapelwolken. Ook 23 graden. Het weekend wordt ook mooi. In het oosten kan het weer 25 graden worden. Zondag 24 met zon en wolken.
17: Jan Willem Kobus en weekend.

0: De Barbecue Week op Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine.

0: Tangerine en de nieuwe oogst van deze week. Work for that love. Het is 16:45 en we zitten midden in de...
1: De Barbecue Week op Radio Oost.

0: zoet, zout, zuur, Robert van Hemert.
1: De Tour.
0: Ja. De Tour de France komt er weer aan.
2: Is dit toch lekker. Ik ben net terug van vakantie, maar als ik dit hoor dan ja, zin om weer op zo'n Frans terrasje te zitten ergens. Of om lekker naar de Tour te kijken. Die begint zaterdag, de grootste wielerwedstrijd van de hele wereld. Met twee Overijsselaars aan de start. Pascal Inkhorn uit Genemuiden en Rick Pluimers uit Enter.
0: Ja, en voor Rick Pluimers is het extra speciaal, want hij maakt zijn debuut in de Tour. Speciaal op ons verzoek heeft zijn moeder ook nog eventjes wat ingesproken.
3: Hi Rick, starten in de Tour de France. Dat is echt een droom die uitkomt. Wat hebben we je zien groeien, vanaf de jeugd naar waar je nu staat. Ieder jaar een stapje meer. En keihard voor gewerkt. Geniet vooral van alles wat op je pad komt de komende weken. En wat je meer gaat maken met als doel finishen in Parijs. Heel veel succes van papa en mama.
0: Nou Rick, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zag je die aankomen?
4: Ja. Nee, ik wist het niet. Nee, heel leuk. Heel leuk om te horen.
0: Nou, succes van je ouders. En goedemiddag Rick. Want wat ga jij allemaal meemaken?
4: Ja, veel denk ik. Ja, je zag het al dat ik even nu al niet bereikbaar was. Want wij deden nog een laatste training voor zaterdag met de ploegentijdrit. En die liep een klein beetje uit, dus... Het zijn hectische dagen nu.
2: Ja, het zijn hectische dagen. En Rick, je dompelt je er maar gewoon in onder en laat alles een beetje over je heen komen. Want even voor de duidelijkheid, jij bent nu in Barcelona. Daar begint zaterdag de Tour de France. Ja, er komt een hoop op je af. Te beginnen morgen met die ploegenpresentatie, toch?
4: Ja, klopt. Ja, die is morgenavond. Dus ik hoop dat er heel veel mensen zijn en dat de eerste indruk van de Tour goed gaat zijn.
2: Ja, dat zit wel snor, denk ik. Dat is altijd een behoorlijk spektakel. En dan, ja, het fietsen komt er ook nog even bij.
4: Ja, dat hoort er ook nog bij, inderdaad. Nee, dat begint zaterdag. En we beginnen met een ploegentijdrit. Dus vind ik zelf wel een heel leuk onderdeel om mee te beginnen. En dan daarna begint het echt.
0: Ja, en dan heel veel kilometers maken. Want het gaat natuurlijk weer 3 weken duren, die Tour de France. Heb je al een beetje de route verkend? Hoeveel kilometer gaat het worden, Rick?
4: Ja, iets meer dan rond de 3.500 volgens mij. Ik heb er niet precies gekeken, maar ik heb natuurlijk wel naar de etappes al gekeken. En er zijn zeker een paar mooie kansen voor ons als ploeg.
0: Ja, want dat is natuurlijk, je doet dan voor de eerste keer mee. Durf je ook al wat te zeggen van, ik heb ook echt kans op zo'n ritoverwinning? Of is dat nog even net je een tandje te vroeg?
4: Nou, daar ben ik misschien iets te nuchter voor, iets te veel tukken nog, maar... Nee, het is altijd, dromen mag altijd. En het zijn uiteindelijk dezelfde jongens als waar ik heel het jaar tegen koers. En dat gaat tot nu toe altijd goed. Dus ja, waarom zou je niet mogen dromen van zoiets? Maar het is natuurlijk wel iets heel hoogs. Iets heel hoogs. En tot nu toe nog altijd een droom. Dus.
0: Ja, zeker. Ja, die Tour de France heeft natuurlijk allemaal specialisten ook. Hè? Van sprinters tot klimmers. Wat is jouw specialiteit?
4: Ja, toch een beetje, vooral de lead-out. Dus met Arvid zijn we hier voor de sprint. Dus daar hebben we een mooie kans. En daar zal ik hem helpen om zo goed mogelijk in positie te komen. En dan voor mij zijn het iets meer de te zware dagen voor de echte sprinters, laat maar zeggen. Maar dat er nog wel een klein groepje overblijft. En dat ik daar een van de sneller uit ben. Dat is voor mij de grootste kans. Ja. Het klassieke werk, laat maar zeggen.
2: Het klassieke werk, maar ook zeker het belangrijke werk. Laten we het vooral niet teniet doen. Want jij moet de komende dagen nog even flink aan de bak. Of denk je juist, ik ga de komende dagen even rustig aandoen tot zaterdag?
4: Nee, het echte werk is al geweest. Dus nou is het echt goed herstellen. Zorgen dat ik zo fris mogelijk ben. En dan hebben we straks 3 weken lang om af te zien. Dus deze dagen zijn nu echt om zo fris mogelijk aan de stad te staan zaterdag.
0: Ja, en dan 3 weken achter elkaar ploeteren. Volgens mij nog 2 rustdagen erbij als ik het even zo goed heb. Maar dat is natuurlijk een enorme belasting, zo'n Tour. Maar goed, ja, je bent ook wat gewend. Je hebt ook wat in de benen. Afgelopen weekend nog 4e op het Nederlands kampioenschap. Ja, daarvoor is je ook al 4e.
4: Ja.
0: 4e in de Tour zou ook mooi zijn, hè?
4: Ja, ja zeker. Ja. Ik ben een beetje te veel 4e plek aan het verzamelen op dit moment. Dus een keer top 3 zal ook wel leuk zijn. Ja. Dus laten we het daarop houden.
0: Ja, nee. Heel goed, heel goed. Hey, we hebben hier op onze redactie een wielerfan die je echt van A tot Z volgt. En die probeert ook bij te houden. Dat lukte me waarschijnlijk net niet. Maar is zo'n Tour nou echt de droom als wielrenner toen je ooit begon?
4: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat het eerste is waar je als jongetje naar kijkt, de Tour. Ik denk dat dat voor de meeste mensen in Nederland de bekendste wedstrijd is die er is. Dus ja, om daar dan aan de start te staan is zeker wel een droom die ik vroeger had en dat het nu uitkomt is wel wel heel vet.
0: Ja, het is natuurlijk altijd heel vet om te zien, hè, om te kijken naar die beelden van het koersen. Kom je daar nou in de race ook nog een beetje aan toe om te genieten van het landschap? Of is het echt alleen maar beuken?
4: Ja, vooral veel afzien natuurlijk, maar ik probeer wel ook te genieten natuurlijk. Kijk, er zijn ook dagen dat ik niet vooraan rij op de bergetappes bijvoorbeeld. Kijk, dan moet je wel de momenten nemen om er echt van te genieten en dat ga ik wel proberen.
2: Ja, wie dat in elk geval gaan doen zijn je ouders, want die reizen achter jou aan met hun campertje. Denk je dat je hun nog gaat spreken en zien of is dat iets wat je een beetje laat liggen?
4: Nee, jawel, ik denk wel dat ik ze ga zien. Ik weet niet precies naar welke dagen ze bij de start zijn, maar zeker start, finish, dan hebben we tijd om te praten en... Ik hoop dat ik ze onderweg ook nog herken of kan zien. En dat is altijd leuk dat ze er zijn. En dat maakt het toch makkelijker om dan ook 3 weken van huis te zijn.
0: Nou, ze zijn zeker trots op je. Dat hebben we net gehoord. En wij zijn ook trots op je. Gaan we je volgen. En heel fijn dat je even aan de lijn wilde komen. En heel veel succes die komende 3 weken bij de Tour.
4: Ja, dankjewel.
0: Heel erg dankjewel. Bedankt. Rick Bluijmers uit Enter van de Tour de Ploeg. Heel veel succes in de Tour de France.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het nieuws in Overijssel. Een jongen uit de gemeente Losser is vannacht mishandeld door een groep jongeren in Duitsland. De politie doet onderzoek en is hard op zoek naar getuigen. En in Den Haag wordt nog stevig gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Op de publieke tribune zitten veel boeren, ook uit onze provincie. Het debat gaat nog de hele avond duren. Meer nieuws, dat vind je op rtvoost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM tbs

0: met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 5:02. De files op de wegen in en rond de provincie. De langste staat nu nog op de A28 tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Dat is Amersfoort richting Zwolle. 8 kilometer, een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij. Het komt wel door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, dus het kan zijn dat het snel oplost. Dan kijken we nog naar de A28 Zwolle richting Groningen. Als je doorrijdt via de wijk richting knooppunt Hogeveen kom je in 5 kilometer en 7 minuten. De A35 tussen Almelo en Wierden, overgang naar de N35, 3 kilometer en 9 minuten. En kom je van de andere kant, vanaf Nijverdal, is het 3 kilometer 7 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord, 6 kilometer en 8 minuten. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, 7 kilometer en 10 minuten. En dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB. Zometeen gaan we weer een noodradio weggeven in het komende uur. En hebben natuurlijk al het nieuws uit Overijssel voor je.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
5: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
6: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke.

0: Lenny Kravitz and It Ain't Over Till It's Over.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendon.
2: Goedemiddag.
0: Zo is het maar net. Goedemiddag. It Ain't Over Till It's Over. Nee, tot 6 uur zijn we bij je. En hebben natuurlijk het nieuws van Overijssel voor je. We kijken ook even naar Kitty Kotti in onze provincie.
2: Zeker. Een belangrijke dag. Op 1 juli staan we daar natuurlijk bij stil. Dat gebeurt vooral in Deventer en Zwolle. Onze verslaggever is ter plaatse. Die hoor je zo.
0: En er gebeurt veel meer in onze provincie. Bijvoorbeeld een botermarkt gaan we het over hebben. Het straks wat uitgebreider. En daar zoeken we ook plaatjes bij. Voor de 5 voor 6. We hebben er al een paar gedraaid. Maar heb je nog een leuk idee, dan gaan we die nog erbij proberen te zetten voor 6 uur en langs te laten komen. Dat doen we dan in het kader van de 5 voor 6. En we gaan nog een noodradio weggeven, ergens dit uur. Er is een overzicht van het nieuws. In Den Haag wordt stevig gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Op de publieke tribune zitten veel boeren en andere belangstellenden, terwijl buiten 20 trekkers actie voeren. Andere trekkers werden door de politie tegengehouden en daarbij zijn 5 mensen aangehouden. In de Tweede Kamer is veel kritiek, vooral van de BBB, die zegt dat de plannen grote gevolgen hebben voor boeren. Het debat duurt waarschijnlijk nog de hele avond.
2: Een voormalig kandidaatraadslid voor Forum voor Democratie uit Enschede moet zich laten behandelen. Ook is een proeftijd met 1 jaar verlengd, heeft de rechter bepaald. Die man werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van 3 minderjarige meiden. Hij hield zich volgens de rechter niet aan de voorwaarden die waren opgelegd. Die zaak die kwam aan het licht nadat RTV Oost er vorige week over berichtte. Tijdens de campagne zei diezelfde man zich juist in te willen zetten voor de veiligheid van vrouwen. Volgens de partij had hij zijn strafblad ook niet gemeld en heeft hij zich inmiddels uit de politiek teruggetrokken.
0: Het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheid, wil dat ex-rijschoolhouder Henry Kamps kan worden vastgezet als hij opnieuw medewerkers lastigvalt of praktijkexamens verstoort. Volgens het CBR hebben andere maatregelen als verboden en dwangsommen geen effect gehad en gaat het nog steeds door. Jort verslaggever Wouter de Wilde daarover.
3: In mei en juni verstoorde Kamps in ieder geval 6 examens door examenritten te achtervolgen. Daarom vraagt de CBR de rechter om een uitzonderlijk middel in te zetten, lijstdwang, waarmee hij voor 15 dagen achter de tralies kan worden gezet.
0: Kamps was zelf niet bij de rechtszaak en kon dus ook niet zijn verhaal doen. Over 2 weken wordt duidelijk of de rechtbank meegaat in het verzoek om Kamps op te sluiten als het weer misgaat.
2: De provincie Drenthe trekt 50 miljoen euro uit voor de Neder-Saxe lijn. De provinciale staten hebben daar vandaag mee ingestemd. Met het geld wil die provincie laten zien dat ze serieus werk willen maken van die spoorlijn tussen Enschede, Emmen en Groningen. Drenthe staat voorlopig garant voor de bijdrage van de hele regio. Maar hoe de kosten precies worden verdeeld, dat wordt later nog even afgesproken met Groningen en Overijssel.
0: En er is al 59 jaar een traditie in Raalte, de bottenmarkt. Vorig jaar leek het erop dat het wel eens de laatste keer kon zijn. En toch is het dit jaar weer gelukt om het evenement te organiseren. Maar nieuwe en vooral jonge vrijwilligers aantrekken, dat is een probleem.
4: Ja, die vijver wordt steeds kleiner. De mensen die vallen aan de bovenkant eraf en er komt te weinig aan de onderkant bij. Dus die vijver waar je in vist, zoals ik zeg, komt steeds minder water in. Er minder vis in. Dus je moet steeds meer improviseren om alles voor elkaar te krijgen.
5: Als er iemand is die denkt, dat lijkt me leuk, nou, kom je melden en graag zelfs.
0: Ja, zo is het. Ze zoeken allemaal nieuwe vrijwilligers die oude ambachten willen laten zien en uitvoeren. Meer lees je op Overijssels Nieuws natuurlijk. RTVO's.nl en in de app. En onze 5 voor 6 gaat ook over boter. Daar dacht ik van. The Butterfly.
2: Ach.
0: Daniel Gérard.
6: Tu me dis, loin des yeux.

0: Daniel Gérard en Butterfly.
1: Het is vandaag 1 juli en dat betekent Kitty Kotti. De dag waarop we stilstaan bij het einde van de Nederlandse slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen. En dat is vandaag precies 163 jaar geleden.
2: Onder meer in Zwolle wordt dat gevierd en daar is onze verslaggever Haro Brouwer ook. Goedemiddag Haro, wat zie en hoor je daar?
3: Goedemiddag. Nou, eigenlijk heel erg veel hier op het terrein waar Kitty Kotti wordt gevierd. Loop je terrein op en dan ruik je eigenlijk meteen al heel veel verschillende etensgeuren. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar het eerste standje, en daar wil ik toch eventjes iets over zeggen. Ik liep er langs en ik dacht, hey, even kijken, ik zie allemaal boekjes, kinderboekjes. Geschreven door Jacinta Bryce. Zij heeft ook een beetje banden hier met de organisatie. En ik vroeg haar eigenlijk meteen al van, waar gaat het nou over? En zij vertelde van, ja, het is een beetje ook vanuit mijn jeugd. Zij is geboren op Sint Maarten, woont nu in Sint Eustatius. En je hebt ook een achterliggende gedachte met deze kinderboeken. Het is een serie van 6. Kun je er iets over zeggen?
4: Het is een serie van 6, ja. Ik was een beetje jaloers op Curaçao en Aruba en Bonaire, want die zijn zo bekend in Nederland. Iedereen kent Curaçao, maar ik denk, wij zijn er ook. Dus ik wilde een beetje vertellen over mijn eiland, de cultuur, de boeken gaan over het opgroeien op Sint Eustatius. Ik vertel over de plantages op het eiland, over hoe we eten, hoe we drinken. Maar wel mooi gevormd, mooi ingepakt in een verhaal over mijn broer en ik.
3: Ja, want je zegt van ja, we weten natuurlijk veel over Curaçao, Suriname. En dan doel je ook op het slavernijverleden. Dat als wij het daarover hebben, dat die landen vaak genoemd worden. En voelt het dan als waar jij geboren bent, Sint Maarten, dat eigenlijk dan minder genoemd wordt?
4: Nou, letterlijk dat ze ons niet kennen. Als ik Sint Eustatius zeg, dan vragen de meeste mensen, wat is dat? Waar is dat? Wat is, laat iemand bij het postkantoor vroeg, is dat een deel van Afrika? Dus ik denk, nee, dit is heel erg. Dus we moeten daar wat aan doen. Dus vandaar dat ik Sint Eustatius en Sint Maarten en Saba weer in het licht breng. Of voor het eerst in het licht breng.
3: Ja. Nou, ondertussen lopen we een beetje hier over de markt. En ja, de geuren hier komen echt met neusgaten in van alle kanten. Gebraden kippetjes, daar Surinaams eten, muziek natuurlijk overal. En wat vind je ervan dat dit festival toch aanzienlijk is hier in Zwolle?
4: Ik ben er heel trots op. En ik voel me, mijn eerste jaren hier voelde ik me heel erg geïsoleerd. Want je ziet heel weinig van onze mensen. Maar als ik dit zie, dan denk ik, nou, dit is toch wel een leuke community. En het is ik vind het een aanwinst, ook voor de cultuur. Dat wij komen met allerlei, wat u net zei, geurtjes en smaken en verschillende dingen. En daar ben ik heel erg trots op en heel blij mee. Ik denk dat iedereen volgend jaar, als ze dit gemist hebben, ze moeten zeker volgend jaar komen.
3: Ja. Nou, Kitty Kotti is natuurlijk in een randstad. Wordt dat echt al langer en groter gevierd? Merk je dat dat in Overijssel ook steeds meer gebeurt? Bijvoorbeeld nu ook in Deventer vandaag op 4 locaties?
4: Nou, dat is mijn tweede jaar. Eerlijk gezegd wist ik het niet. Maar ik zag het in de krant, want ze doen veel meer promotie. Ik zag het op Facebook. En het wordt groter. Het is gegroeid. Van vorig jaar waren we in de stadskamer, in de kleine bibliotheek. Maar nu is het groot, dus het wordt steeds meer, ja. Ja, krijg ik ook steeds meer bekendheid, zeker.
3: En hoe belangrijk is dat voor u in het bijzonder?
4: Het is belangrijk, want ik zie iedereen. Ik zie Europese Nederlanders, ik zie Caribische Nederlanders allemaal bij elkaar komen. Gisteren zei ik ook in mijn toespraak, we eten samen, we drinken samen, we eten Johnny Cakes en we eten roti samen met peper. Dus het is heel erg leuk dat we eindelijk meer bij elkaar zijn dan dat we uit elkaar gaan. Dat vind ik heel belangrijk. Ik ben daar heel trots op en er blij mee, ja.
3: Ook goed dat hier zoveel verschillende mensen zijn. Het gaat natuurlijk ook over het slavernijverleden. Het boekje wat je zelf schreef, het kinderboekje, heeft daar ook mee te maken. Hoe is de aandacht daar nu voor, volgens u?
4: De aandacht is groot. En weet je, wij maken overal een feest van. Dus ook al is het een verdrietig verhaal, we vinden het, we kunnen wel een feest van maken. Dus we kunnen de zielige kant of de verdrietige kant van vertellen. Maar ook vieren dat we er zijn. En dat we genieten en dat we doorgaan. Ondanks alles. Dus dat vind ik heel positief.
3: En als u zo hier om me heen kijkt, tafeltjes zitten al vol. Mensen zijn aan het eten. Heel veel kraampjes. Ja, echt van Van eten zware tot prachtig vormgegeven handtassen. Ik moet trouwens zeggen, voor ik het vergeet, de jurk die je aan hebt is ook echt fantastisch. Wit met echt fantastische kleuren. Ja, ik zou er een foto van moeten maken. Maar ja, het is radio, wordt lastig natuurlijk. Het is een mooi feest hier.
4: Dit is een heel mooi feest. En ik hoop dat mensen nog kunnen komen. Jullie mogen nog komen. Het is tot 11 uur vanavond. Dus kom naar Hedon in Zwolle. De burgemeester Drijvers single, geloof ik dat het is. Dat het hier heet. En kom lekker wat eten. Ja, nee, we hebben ons best gedaan om er iets leuks van te maken. Dus kom alsjeblieft.
3: Nou, het ziet er mooi uit. Ik blijf nog eventjes, denk ik.
2: Ja, als ik jou hoor, ben jij er tot 11 uur.
5: En terecht.
2: Met al die heerlijke geuren en kleuren. Dank je wel vanuit Zwolle. Dus Harro Brouwer, dankjewel.

0: Dancing in the Street, Martha Reeves hoorde je op Radio Oost. En wat je ook hoorde op Radio Oost.
1: Daar is die weer.
0: Zeker de noodradio. En de ene keer prikken we van WhatsApp en dan weer de telefoonlijn. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: U spreekt met Ans Altink. Ik had net ook al iemand aan de lijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, want u hebt gebeld voor de noodradio.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, nou, laten we gek doen. U krijgt hem.
2: Oh, heel fijn.
0: Nou, waar woont u, mevrouw Altink?
2: In Hengelo.
0: In Hengelo. Kijk. Nou, kijk eens aan. En hoe gaat het met u? Hebt u ook een beetje water klaarstaan en potjes eten?
2: Ik was net een gebakken eitje aan het eten.
1: Kijk, ja, goed voorbereid.
0: Is ook helemaal goed. Nou, ja. Hey, bedankt voor het meedoen. Blijf even aan de telefoon, dan gaan we het allemaal regelen.
2: Ja, prima. Nou, en moet dank
0: ook,
2: u.
0: Ja, alstublieft, blijft u nog even hangen. En dan ga ik ondertussen ook even kijken naar die 5 voor 6, want daar wordt ook op gereageerd.
1: Oh, druk,
0: de
1: ben
0: botermarkt,
1: jij?
0: Ja, zeker. Ja. Welke muziek past daarbij? Nou, The New Beat. En Bread and Butter.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het is exact 17:30 geworden, tijd voor het nieuws nadat wij hebben verteld dat het op dit moment in onze provincie, in Enschede bijvoorbeeld, nee, ik moet niet Enschede, Elsenebroek moet ik zeggen, daar is het 25,5 graad, Oldeneel 22 en Sint-Jansklooster 24. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
14: Ja, goedemiddag. Meer mensen zijn vorige week naar de huisarts gegaan door de hitte. Volgens onderzoekers kwamen er ongeveer 2 keer zoveel mensen met warmteklachten als een week eerder. Vooral jonge kinderen en senioren hadden last van uitdroging, duizeligheid, hoofdpijn of zelfs uitputting. Vorige week gold in grote delen van ons land, en ook zeker hier in Overijssel, code rood vanwege die extreme hitte. Op het stikstofdebat in de Tweede Kamer zijn veel belangstellenden afgekomen. In de Kamer wordt al de hele middag gedebatteerd over die stikstofplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd. Ze moeten leiden tot minder uitstoot, in elk geval bij natuurgebieden. En zojuist is een vrouw uit de publieke tribune van de Tweede Kamer gehaald, nadat ze door een debat over stikstof heen riep. Ze reageerde op een bijdrage van een Kamerlid van Pro en zegt dat het beleid haar kapot maakt. Onze verslaggever Chantal Everaert die volgt dat debat.
15: Bij het debat zitten veel boeren op de publieke tribune en die lieten hun emoties horen. Dat mag niet, dus een aantal van de boeren moest naar buiten. De landbouwsector hoopt dat de gevreesde zones en koeienorm van tafel gaan. De minister komt later aan het woord en er worden nog moties ingediend waarmee mogelijk aanpassingen worden doorgevoerd.
14: Dat stikstofdebat in Den Haag duurt dus waarschijnlijk nog de hele avond. En meer politiek, maar dan wat dichterbij. De eerste lijsttrekkers voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Overijssel zijn bekend. Bij de BBB wordt Martien van het Hul de nieuwe lijsttrekker. Bij de ChristenUnie Hugo Tromp. Van het Hul volgt Carla Evers op, die vorige keer nog de lijst aanvoerde. En Hugo Tromp neemt het stokje over van Renate van der Velde. Die stopt als statenlid. De verkiezingen voor die Provinciale Staten zijn volgend jaar. En een biertje of frisje in de Grolsvesten wordt vanaf komend seizoen duurder. FC Twente verhoogt de prijzen van het eten en drinken in het stadion. Volgens de club is het nodig, omdat de kosten voor de inkoop en het horecapersoneel flink zijn gestegen de afgelopen jaren. Die nieuwe prijzen gaan in vanaf de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Meer nieuws uit Overijssel vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Op de open dag kunnen ze nog gewoon voor de oude prijzen.
14: Absoluut, dat stond erbij in het persbericht.
13: Serieus?
14: Ja, letterlijk. Ja, ja.
13: We kunnen geen afscheid
14: nemen van
13: de prijs.
14: Zaterdag kun je nog even los.
13: Ach jeetje, ja, zo gaat het dan. Ach. Mooi zo, dankjewel.
14: Joep.
13: En dan kijken we naar de wegen. Daar staat file onder meer op de A28 nog. De nasleep van een ongeluk bij Elspeet. 6 kilometer, 8 minuten. De weg is daar wel weer vrij. A35 in beide richtingen bij de overgang N35 bij Wieren. In beide gevallen 4 kilometer en 8 minuten vertraging bij de verkeerslichten. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn Noord. 5 kilometer en 12 minuten vertraging. De N50 tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En ja, je doet mee, Gert. Ik weet niet hoe het zit, hoor. Maar als we jou in de uitzending hebben, is er ook file bij IJsselmuiden.
16: Ja, of daar een verband tussen is, weet ik niet.
13: Ik weet het ook niet. Maar de N764 tussen de aansluiting van de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer, maar een half uur vertraging. Wat is daar aan de hand, Gert?
16: Dat zijn we echt niet gewend over het algemeen.
13: Ga je zo even voor ons kijken wat dat is?
16: Nou, ik denk misschien wel. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat de weg tussen Kampen en Zwolle is afgestoten.
13: Ja.
16: De Zwolse weg noemen we dat hier. En daar gaat best wel redelijk wat verkeer overheen. Dus het kan best zijn, ja, het verkeer moet dan omrijden, dat het daar iets mee te maken heeft. Maar zeker weten doe ik niet.
13: Nou, oké. Okay. Wat jij wel zeker weet, is hoe het zit met het weer. En daar hebben we jou dan weer voor ingehuurd.
16: Ja, maar goed.
13: Ook een beetje voor de verkeersinformatie, maar uiteindelijk gaat het om het weer. En dat ziet er goed uit, Gert.
16: Ja, het ziet er goed uit. Het is een mooie dag, wist op veel plaatsen. Flink wat zon, een paar stapelwolken, dat wel. Temperaturen tussen 23 en 25 graden. Maar mensen in de kop van de provincie, vooral het uiterste noordwesten, Steenwijk, zeg maar, Giethoorn, die omgeving, die zou misschien wel bedenkelijk kunnen kijken. Want tegen 2:30 kwamen er een paar buien binnenzetten vanuit het noorden. Dat waren eigenlijk oorspronkelijk regen- en onweersbuien. Behoorlijke buien boven Drenthe bijvoorbeeld trokken naar het zuiden toe. En die hebben dus het noordwesten net nog kunnen bereiken. Daar zijn ze vervolgens opgelost, maar tot nog wat regen. Steenwijk bijvoorbeeld 0,8, Giethoorn 1,2. En de temperatuur ging wat naar beneden toe. Nu zit daar nog wat restbewolking, dat lost op. Met de rest van de avond flink wat zon. Die stapelwolken verdwijnen voor een groot deel. Misschien een paar wolkenvelden. Een redelijke temperatuur. Die temperaturen gaan dalen, maar momenteel liggen ze nog veel plaatsen tussen de 23 en 25 graden. En uiteindelijk vannacht zo'n 12 tot 14 graden met een afnemende wind. Momenteel is die noordwestmatig. Die wordt zuidwest zwak tot matig. En morgen krijgen we dan over de hele provincie toch al met de dip te maken. We starten op veel plaatsen nog met zon, zeker in het oosten en in Zaland. De kop van de provincie dan wat meer bewolking, ook nog een beetje zon. En in de loop van de dag trekt dat dicht van de loop van de ochtend. En eind van de ochtend, misschien begin middag, maar ik denk eind van de ochtend gaat er plaatsen wat lichte regen vallen in het westen van de provincie. En die regen trekt vervolgens over naar het oosten toe. En dan in de loop van de middag wordt het westen weer droog. En vooral in de namiddag weer in het westen wat zon. Voor die regen uit, nou 22 tot 24 graden moet echt wel alles meezitten. Misschien een graadje minder als die bewolking sneller komt. Maar in die regen gaat die temperatuur wat zakken. En een wind uit een zuidwestelijke richting, later een noordwestelijke richting die matig is. En in de kop van de provincie af en toe even vrij krachtig kan worden.
13: Oké, okay, maar als ik het zo hoor, blijft er de komende dagen redelijk stabiel zomerweer.
16: Ja, een beetje het weer wat we nu hebben. Soms een paar graden wat frisser. Soms vergelijkbare temperaturen zoals we ze nu hebben dus. Bijvoorbeeld de vrijdag, dan komt de zon weer terug. Er zijn ook stapelwolken, wat meer dan vandaag. Een mix, dat is misschien het beste om zo te omschrijven. Temperaturen zo'n 21 tot 23 graden. Zaterdag denk ik zonnige periode, ook wel wat wolkenvelden. Temperaturen een graadje hoger. Zondag neemt de kans op een paar buien weer toe. Zakt de temperatuur weer een graadje terug. En zo gaat het begin volgende week ook in de weer. Soms een buitje of wat regen. Dan weer mooie momenten. Dus echt, ik heb het al vaker aangegeven. Die temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Met niet al te hoge luchtvochtigheid. Bruikbaar weer om allerlei doe-activiteiten te doen.
13: Nou, wij gaan ook weer over naar een doe-activiteit. Dankjewel, Gert.
16: Oké. Okay.
17: Jan-Willem Kobus en Wieke.

0: pizza.
1: De Barbecue Week.
2: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Hanneme en Meteor, en wat wil je van mij? Nou, bijvoorbeeld weten wat er vanavond allemaal te doen is in de provincie.
1: Heel wat, zal ik je zeggen.
0: En ook buiten de provincie, want we beginnen de avond in Den Haag. De Tweede Kamer is al bijna 4 uur bezig met een debat over stikstof en gaat daar vanavond nog mee verder. Het gaat over de plannen van minister Van Essen van Landbouw om Nederland van de stikstof af te krijgen. Het kabinet wil bijvoorbeeld zones rond de meest kwetsbare natuurgebieden en een beperkt aantal koeien per hectare. Onze verslaggever Chantal Everaert die volgt het debat natuurlijk ook en vertelt hoe die avond er verder uitziet.
1: De minister komt later aan het woord en er worden nog moties ingediend waarmee mogelijk aanpassingen worden doorgevoerd. Uiteindelijk moet alles nog langs de Eerste Kamer, waar de politieke verhoudingen anders zijn. Dus voorlopig blijft de onzekerheid nog voortduren en begint na deze week wel het zomerreces.
0: Chantal horen we morgenochtend weer op Radio Oost. En dan blikken we met haar terug op het debat, als het tenminste niet morgen ook nog doorgaat.
2: Dat zou zomaar kunnen. Nog meer politiek, want het coalitieakkoord in Wierde wordt vanavond gepresenteerd. En daarmee is Wierde de laatste gemeente in Overijssel die met een akkoord komt. En ook worden straks daar de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd.
0: Cathy Cotti is vanavond ook nog aan de gang. En dat is de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij. Overijssel had daar ook mee te maken, vooral in Deventer en Zwolle. En in Zwolle wordt er vanavond nog feest gevierd.
3: Dit is een heel mooi feest en ik hoop dat mensen nog kunnen komen. Jullie mogen nog komen. Het is tot 11 uur vanavond. Dus kom naar Hedon in Zwolle. De burgemeester Drijvers single, geloof ik dat het is. Dat het hier heet. En kom lekker wat eten.
0: Ja, onze collega Harro zit al aan de kippetjes volgens mij. Want we hebben er niks meer van gehoord de laatste uren. In ieder geval Theater Mimic in Deventer. Daar is ook nog een avondprogramma van Cathy Cotti. Met muziek en cabaret. En jij kunt Deventer, kun je even langs gaan.
2: Dikke kans.
0: Gezelligheid.
2: Klinkt goed. Je zou ook thuis kunnen blijven en dan kunnen kijken naar een aflevering van het Cultuurcafé op TV Oost. Dit keer zijn we bij het Zunnewende Festival in Hellendoorn, met onder meer een optreden van de Heino's.
4: Ze is fris, ze is jong en het tikkeltje rebels. Half blond, hult van spektakel, zo heeft ze mien verteld.
2: Hoe omschrijf je de Heino's?
5: Nou ja, we zijn zeker die rock'n'roll band die in de streektaal zingt. Ik vind boerenrock vind ik een term waar ik niet altijd helemaal achter sta. Want wij zingen natuurlijk niet alleen maar over boeren. We hebben een zeer veelzijdig repertoire. Van Americana tot country tot snoeiharde rock'n'roll. Gaat echt alle kanten op.
2: Ja, vanavond ieder uur op TV Oost in het Cultuurcafé.
0: En dan kijken we naar de morgen. Dan is er een zitting over Kenzo K., bekend als de kruisboogschutter. Hij is veroordeeld voor het doodsteken van 2 vrouwen... en 2 moordpogingen met een kruisboog in Almelo. Het leidde tot veel commotie en paniek. De man stond met zijn kruisboog op een balkon te zwaaien en te schieten. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 22 jaar cel en TBS.
2: In Enschede gaat morgen het zwembad de Diekman officieel open. Het heeft jaren aan voorbereiding, besluiten en bouwen gekost, maar nu wordt het dus echt gebruikt. Betekent wel het einde voor zwembad Aqua Droom, en dat is een begrip voor heel veel mensen in Enschede.
0: En over 2 dagen begint de Tour de France met onder meer debutant Rick Pluimers uit Enter. We spraken hem net nog eventjes, helemaal hartstikke leuk. Morgen wordt in onze provincie ook al een flink stuk gefietst. De 6e editie van Le Tour de Gaulle. Een groep renners met onder meer ondernemers en voormalig toprenner Henny Kuiper. Die rijdt langs zorginstellingen om bedrijfsleven en samenleving te verbinden en ouderen een mooie dag te bezorgen. Verslaggever Danielle Rademaker die haalt haar racefiets ook uit de schuur. Moet hem even afstoffen nog misschien? Oh. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nou, wel fit.
0: Is Danielle wel een fietser? Oké. Morgenochtend horen we haar vanaf de fiets op radio's met de voorbereidingen op die fietstocht vanuit Denenkamp. Dat is morgen.

0: Niks te gek voor jou. Bezingt Bruno Mars.
1: Romantisch hoor.
0: Risk it all. Het was het ene laatste plaatje van vandaag.
1: Ja.
0: We gaan hem weer afsluiten. Zometeen non-stop verder. Morgen om 6 uur zijn we weer met Marcel en Benjamin.
1: Ah, gezellig.
0: En wij morgenmiddag weer.
1: Ja joh.
0: Vanaf 2 uur. Nu eerst de

0: Van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
7: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
6: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: Het nieuws in Overijssel. De politie in Duitsland doet onderzoek naar een mishandeling. Een jongen uit Losser werd vannacht in Gronau mishandeld. In Den Haag wordt de rest van de avond nog volop gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van ons kabinet. En in Deventer en Zwolle is vanavond nog volop aandacht voor Kitty Kotti. Het herdenken en vieren van het einde van de slavernij. Je leest er meer over op rtvoost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land

0: volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: Let's go! Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt veel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
6: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
7: Mevrouw Keijzer.
6: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
7: U kunt
6: gewoon wel even uw vraag herhalen?
7: U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
5: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Koop ook uw droomkeuze.

0: Küche, een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
0: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Ja, wij vonden hem zo ongelooflijk leuk dat we dachten, we bellen je even op om te vertellen dat je een prijspakket hebt gewonnen. Applaus! Ik heb meteen helemaal zin in eigenlijk als ik dit zo hoor.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij
2: Radio Oost, het weekend in.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel. En dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstedt. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstedt bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport.

0: De Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw... in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel... Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide... en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
5: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
4: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
6: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
4: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.

0: Nijverdal. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en ook nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week, donderdag, zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn ook tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee mensen aangehouden. Een van hen had een mes bij zich en de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich en even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. En ze hadden ook een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0... en het duurde tot in de tweede helft dat de Engelsen langs zij kwamen en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte de twee Engelse doelpunten. En de tennissers Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Jong verloor in de tweede ronde in 3 sets van de Braziliaan João Fonseca. En Van der Zandschulp moest na 5 sets buigen voor de rust Roman Safiulin. En daarmee is de Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon verleden tijd. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er maar 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En na nog 2 etappes in Spanje trekt de karavaan naar Frankrijk. Daar is op 26 juli de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Als je de stenen op jouw pad niet opruimt, struikelen je kinderen daarover. Die Surinaamse wijsheid haalde premier Jette aan tijdens de Kittikotti-herdenking. Komen wij aan met je eigen stoep schoonvegen. Welkom bij het oog van deze woensdag 1 juli. Terwijl de premier bij die nationale herdenking slavernijverleden was, was er in Den Haag een vurig debat over stikstof en Wilma doet daar zo meteen verslag van. We behandelen zo meteen ook een nieuw woord, de garantiemacht. Wat is het en hoe gaat dit Oekraïne helpen? We gaan naar de maan, we gaan een flink potje herrie maken, maar eerst natuurlijk het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 1 juli.
2: Het is toch alweer een tijdje terug dat de boze boeren in Den Haag tegen stikstofplannen protesteerden. Maar vandaag stonden ze er weer. Niet alle boeren lukt het de stad in te komen, want de politie liet maar 20 tractoren door.
3: Ja, je wordt hier helemaal gek van. Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren en onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. Het slaat helemaal nergens op.
2: Boeren die het wel haalden, hadden maar één doel.
4: Ja, even een statement maken. Ja. Die geniepige plannen, dat wordt hem niet.
2: Ja, wat willen deze boeren dan wel?
5: Ja, wanneer zijn we tevreden?
6: Van de baan.
5: Ja, juist van de baan is natuurlijk.
2: Ja, veel van hen zien het probleem niet.
7: Maar er is geen stikstofproblematiek, dus daar hoeft niks aan gedaan te worden. Dat hebben we onszelf aangepraat.
8: Er is geen stikstofcrisis.
2: Maar wat is die stikstofcrisis dan?
9: Het is gemaakt alleen maar om de boeren weg te pesten.
2: Oké. Okay. Verder met de corona-enquête. Oud-minister Grapperhaus van Justitie was aan de beurt. En het ging onder meer over de avondklok.
10: Dit is wel een hele zware maatregel.
2: Hij werd er emotioneel van.
10: Dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
2: Burgemeester Halsema van Amsterdam had dit eerder deze week al aangestipt.
11: Ik denk dat hij dat met gezonde tegenzin heeft gedaan.
2: Halsema had het bijna goed.
10: Ik geloof dat Femke Halsema heeft gezegd dat ik gezonde tegenzin had. Ja, het was gespierde tegenzin.
2: Staat hij dan nog wel achter de invoering?
10: Ja, we hebben toen, hoe pijnlijk ook, maar wel het goede besluit genomen.
2: Dan de WK-wedstrijd die op dit moment bezig is. België tegen Senegal. Deskundigen zitten met hun voorspellingen bijna nooit op één lijn. Maar deze kenner lag vooral met zichzelf overhoop. Hij noemde eerst de favoriet voor de winst.
12: Ik denk dat België op papier de favoriet is.
2: Ja, dan verwacht je dus dat hij denkt dat België gaat winnen.
12: Dus ik denk dat het 50-50 is.
2: Oké, nou, dan wordt het dus een gelijkspel met penalties.
12: Ik heb gezegd dat Senegal 0-1 gaat winnen.
2: Oké. Inmiddels staat het overigens 0-1 voor Senegal. En tot slot dan de inkomsten van Donald Trump. De Amerikaanse president verdiende in 2025 bijna 2 miljard... met crypto, herdenkingsmunten en horloges, maar ook met bijbels.
13: All Americans need a Bible in their home and I have many. We must make America pray again.
2: Dat hij hierin handelt is niet zo gek als je weet wat zijn favoriete boek is.
14: The Bible is the best.
2: En als je de Bijbel als lievelingsboek hebt, dan kun je vast iets vertellen over je favoriete stuk.
15: I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
16: Even to cite a verse that
15: no,
16: you like.
15: I don't want to do that.
2: Nee. Het zou natuurlijk kunnen dat Trump dit graag privé wil houden, maar Jon Stewart van het satirische programma The Daily Show twijfelt daaraan.
17: Yes, people who love the Bible famously hate sharing their favorite parts.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En wij gaan door met eigenlijk de dag van morgen. De kranten, wat brengen zij morgen? Christian heeft ze gelezen.
18: Veel Amerikaanse maatschappelijke organisaties overwegen naar Nederland te verhuizen, schrijft de Telegraaf. 12 zouden dat al hebben gedaan vanwege het beleid van president Trump. Ze dreigen in de VS hun fiscale voordelen kwijt te raken.
2: En het gaat dan om organisaties die zich inzetten voor het klimaat, ontwikkelingshulp of het veilig houden van AI. Behalve het fiscale beleid in de VS spelen ook politieke druk en dreigende rechtszaken een rol.
18: Nederland is aantrekkelijk omdat de vrijheid van non-profit organisaties wettelijk goed geregeld is. Ook zijn schenkingen aan partnerorganisaties hier onbelast. Wel is de kans groot dat sommige instellingen weer terugverhuizen naar de VS als daar weer een andere politieke wind waait.
2: Volgens Trouw wordt er in de academische wereld met argusogen gekeken naar de wens van Defensie om nauwer samen te werken. Het is tijd om de muren tussen Defensie en de wetenschap af te breken, zei staatssecretaris Boswijk vandaag bij de opening van een militair innovatiecentrum aan de TU Delft. Hij noemde de universiteit een bondgenoot.
18: Maar die muren staan er niet voor niets, zeggen wetenschappers. Ze koesteren hun academische vrijheid en willen geen overheidsbemoeienis. Bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen van de TU Delft relativeert de uitspraak van de staatssecretaris. Wat hij waarschijnlijk bedoelt is dat Defensie na jaren van bezuinigingen weer moet leren samenwerken met de maatschappij.
2: De Volkskrant blikt vooruit op het Kamerdebat morgen over kernenergie. Nu het lastig blijkt een goede plek te vinden voor twee nieuwe grote kerncentrales, wordt steeds vaker geopperd om voor meerdere kleine modulaire reactoren te kiezen, zogenoemde SMR's.
18: Grootste voordeel? Je kunt ze neerzetten waar je de stroom nodig hebt en waar je de restwarmte kunt gebruiken om woningen te verwarmen. Ze zijn sneller te bouwen en dankzij hun kleinere omvang zijn ze makkelijker in te passen in de omgeving.
2: Klinkt perfect, maar er is ook een nadeel. Ze bestaan nog niet. Er wordt wel op meerdere plekken aan gewerkt, maar het duurt nog jaren voordat de eerste in bedrijf zijn. Niet alle ontwikkelaars zullen het redden. Een deskundige zegt, als je een verliezer kiest, krijg je misschien nooit je centrale en is je geld weg.
18: De column van Marcel van Roosmalen in NRC gaat over de strafschoppen van het Nederlands elftal aan de hand van een gesprek dat hij voerde met zijn oudste dochter. Ze is 10 en volgt voor het eerst het WK.
2: Voor Nederland-Marokko had ze speciaal de wekker gezet om op school mee te kunnen praten. Na het verlies vond ze dat Koeman moest worden gestraft omdat de spelers door hem niet op doel kunnen schieten.
18: Nu is ze gestopt met het sparen van Panini-stickers en wil ze niet meer over penalties praten. Van Roosmalen beëindigt zijn column als volgt. Later is dit een geweldige jeugdherinnering, zei ik. Haar antwoord was hoog in de hoek. Ik bepaal zelf wat ik me herinner.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Christian, dankjewel. En wij gaan naar het WK, want inmiddels zijn ze weer aan het spelen. Senegal tegen België. Hoe staat het ervoor, Krijn Schuitenmaker?
8: Het is nog altijd 1-0 voor Senegal. En België heeft wel hun super sub ingebracht. Lukaku voor de ketelaren. Dus België moet wat opportunistischer gaan voetballen. Maar de eerste kansen zijn voor Senegal. Zo was het even Diarra die net naschoot en bijna dus de 2-0 maakte voor Senegal.

0: Ja, Krijn, we komen gelijk weer bij jou terug. We starten een plaatje in en wat gebeurt er?
1: De 2-0 wordt gemaakt. Senegal op een 2-0 voorsprong. Prachtige aanval. Ismaïla Sarr is de bal die je maakte. 2-0 dus. België in grote problemen.
0: Oké, dankjewel. Als er weer wat gebeurt, komen we terug. Maar we gaan nu weer even naar Almita Lattimore.

0: Hou altijd de achtergrondzangeressen in de gaten. Dit was de achtergrondzangeres van Aretha Franklin, onder andere Almeta Lattimore met Oh My Love, met een waanzinnige stem natuurlijk. U hoort het, 20 trekkers dus in de buurt van de Tweede Kamer vandaag, vanwege het stikstofdebat daar. En ook een volgepakte publieke tribune vol mensen die, nou, min of meer rechtstreeks betrokken waren. Wilma Borgman was er ook daarbij in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Winfried, goedenavond.
0: Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want het zijn natuurlijk allemaal professionals daar in de Kamer. Maar heeft zo'n tribune invloed nou invloed op het debat, hoe dat verloopt?
2: Oh ja, zeker. Het was daardoor een heel beladen debat. De tribune was veel te klein voor de belangstelling die er was vandaag. Dus de mensen zaten ook in de grote hal in de Tweede Kamer, daar beneden die roltrappen om het debat te volgen, en ook op andere plekken in de Kamer. Maar ja, ook en echt voelbaar emotioneel op de publieke tribune. De voorzitter van de vergadering, dat was D66-Kamerlid Wieke Paulusma, die waarschuwde één keer, die waarschuwde nog een keer dat mensen zich niet mochten bemoeien met het debat. En toen gebeurde dit. Laura Bromet van Pro, die was bijna klaar met haar verhaal. En die vertelde dat ze veel op boerenerven was geweest.
3: En ik juich het toe als veel meer boeren zo'n toekomst hebben en ook gelukkig worden.
4: Dit is nu klaar. Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune. En dat geldt voor iedereen die straks nog geluid maakt. En anders, en dat zou ik heel erg vinden, ben ik genoodzaakt om het debat te schorsen en de tribune te laten ontruimen. En dat zou ik heel vervelend vinden voor de mensen die wel stil zijn en dit debat willen volgen.
2: Ja, nou, Wieke Paulusma van die de Kamer voor zat, die waarschuwde kennelijk genoeg, want daarna bleven ze wat stiller. Ik zat een tijdje op de tribune en hoorde wel allerlei commentaren, maar die waren niet meer voldoende hoorbaar om de voorzitter in te seinen. Maar ja, je hoort het, het was echt wel fel. En het was ook merkbaar in het debat dat de partijen vooral op rechts in de gaten hadden dat ze sympathie te winnen hadden bij die mensen op de tribune. Want die werden af en toe gewoon rechtstreeks aangesproken. Bijvoorbeeld dat ze maar goed moesten opletten op wie ze wilden stemmen.
0: Ja, ja, ja. Zo gaat dat. En de discussie over stikstof is dus weer helemaal terug. Ja. De gevoeligheid ook daaromtrent. Ondanks dat hoorden we van Pro al dat zij het pakket van het kabinet willen steunen. Ja. Heeft het kabinet bij voorbaat een meerderheid?
2: Ja, in de Tweede Kamer hebben ze die meerderheid wel met die uitgesproken steun van Pro. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras, want de coalitie hoopt heel hard dat ze ook op rechts nog steun verwerven van JA21 bijvoorbeeld, zodat die steun breder is dan alleen op links. Om ervoor te zorgen dat het beleid voor langere tijd gaat gelden als er weer een nieuwe regering komt, dat het niet gelijk weer overhoop gehaald wordt. Maar ja, JA21 wil de plannen aanpassen. En dat kan dan weer niet met Pro. Want Laura Bromet van Pro die zei ook vandaag nog, er mag helemaal niks aan veranderen. Nou, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, die had er wel een oordeel over.
5: Want ik kreeg gisteren heel erg sterk het gevoel dat er een soort dictaat werd opgelegd aan de rest van de oppositie, naar het kabinet. Terwijl het kabinet had gestreefd naar 100 zetels minimaal aan draagvlak. Maar dat Pro de vinger opstak van nee, er mag werkelijk niks veranderd worden wat ons niet zint.
4: Mevrouw Bromet.
3: Ja, voorzitter, ik heb al een paar keer vandaag het woord dictator gehoord. En ik vind het heel knap dat een fractie met 20 zetels als dictator weggezet wordt. Vroeger noemde je dat gewoon een partijstandpunt.
5: Ja, maar zo heb ik het wel beleefd. Want het is me nogal wat dat je op die manier een hypotheek legt op deze discussie.
3: Zoals gezegd hebben wij 20 zetels in de Tweede Kamer. En kunnen wij inderdaad met het minderheidskabinet een meerderheid vormen. Dus het verhaal van dat er op rechts zetels nog nodig zijn, dat klopt niet. Bovendien, in onze ogen is dit een rechtskabinet. De VVD zit in dit kabinet. Wij vinden D66 ook een rechtse partij. Dus rechts komt uitgebreid aan bod. Wij mogen gewoon vinden wat we vinden en dan hoeven we niet meteen voor dictator uitgemaakt te worden. We gaan ons steun verlenen aan dit plan, maar het is een compromis van drie partijen die niet zo denken zoals Pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles.
2: Ja, en als het kabinet een andere meerderheid wil vinden, nou, ook prima. Maar dit is een harde eis van Pro. En het ziet eruit dus dat zij inderdaad de coalitie uit de brand gaan helpen.
0: En hoe zit dat nou tussen de VVD en Pro? Want de VVD wilde toch niet meer met Pro?
2: Nee, ze wilden niet regeren met Pro. Dat is wat anders. Want als Pro hun plannen steunt, dan is dat best. Okay. Zei het Kamerlid Renate den Hollander van de VVD. Nou, bij de PVV, de rechtse concurrentie, vonden ze dat helemaal niks. Luister maar even naar Chris Jansen.
1: Mijn vraag is, de VVD weigerde in een kabinet te gaan zitten samen met Pro. En nu gaat u op uw knieën naar Pro toe voor steun. En zij krijgen ook nog eens een dictaat mee. Het mag niet verslechteren.
6: Het lijkt een beetje omgekeerde wereld hier. Het kabinet komt met een plan. Pro zegt, wij willen dit plan steunen. Wie gaat er dan door de knieën? Er ligt gewoon een goed plan waar ik in geloof en waarvan ik van overtuigd ben dat de vergunningverlening los gaat komen, dat er weer woningen gebouwd kunnen worden, dat er weer gewerkt kan worden, dat mensen weer kunnen ondernemen. Pro zegt, we vinden dat een goed plan. Nou, dat is hartstikke fijn. Wij hopen dat de PVV het ook gaat steunen. Want er zitten hartstikke goede elementen in dit plan. En daar sta ik voor.
2: Ja, Kamerlid Renate den Hollander van de VVD. Pro steunt de coalitie. En dat is hartstikke mooi, zei ze.
0: En steun van de rechtse partijen, hoe zit het daarmee?
2: Nou, even kort door de bocht geformuleerd. Alles rechts van jaar 21 is mordicus tegen. BBB natuurlijk, die dankt het bestaan zo ongeveer aan het verzet tegen de stikstofplannen. En die zijn nu net zo tegen als ze eerder waren. PVV, Forum voor Democratie, de SGP, die willen er allemaal niks van weten. Maar voor jaar 21 ligt het inderdaad anders. Het Kamerlid Goudswaard van jaar 21, die was opvallend constructief. Deed ook niet mee aan dat aanspreken van de tribune. Koos een heel andere toon dan de rechtse collega's. Sterker nog, die zei letterlijk dat hij zijn hand wil uitsteken naar de coalitie. Maar daar heeft hij iets voor nodig, want hij wil aanpassingen op toch tamelijk essentiële onderdelen. Dus ja, als het kabinet echt die stem van jaar 21 wil hebben, dan wordt het nog een hele balanceeract tussen de veranderingen die jaar 21 nodig heeft en de harde eis van Pro om juist helemaal niks te veranderen. Nee.
0: En hoe gaat de minister daarmee om? Want die moet het hele pakket verdedigen daar in de Kamer. Daar is hij nu nog mee bezig, als
2: zeker,
0: ik het goed zie. Zijn eerste grote klus ook, mogen we het toch gaan noemen. Hoe doet hij het?
2: Nou, hij staat eigenlijk vrij rustig te vertellen wat hij wil. Dit pakket is nodig om het land weer in beweging te krijgen, zegt Van Essen. Maar inderdaad, er wordt wel heel veel gevraagd van boeren en eigenlijk van iedereen. Hij zei in zijn verhaal, dit is eigenlijk wat het maximale wat je van de samenleving kan vragen. Nou, Caroline van der Plas die vond dat dat wel wat meer nadruk had mogen krijgen, die empathie. Want ze had zich gestoord aan de manier waarop de plannen afgelopen vrijdag werden gepresenteerd. Het was slecht nieuws voor boeren, maar de minister was veel te vrolijk. Nou, dit zei Van Essen zelf.
7: Voorzitter, ik heb volgens mij een hele afgewogen persconferentie gehad. U heeft daar waarschijnlijk nauwelijks een lach op mijn gezicht gezien. Op het moment dat ik door de natuur ga, door een bos loop, ja, dan word ik wel eens blij. Maar tegelijkertijd ga ik altijd benadrukken hoeveel we ook vragen van boeren. Daar ben ik me heel goed bewust van.
8: Ja, voorzitter, ik vind het vrij beledigend om het zo af te doen, dat filmpje, door D66-filmpje was dat. Om dat af te doen is van, ja, als ik in een bos loop, dan ben ik altijd blij. Het was gewoon echt totaal ongepast. Op een dag dat boeren te horen krijgen eigenlijk voor mijn bedrijf en mijn gezin is er straks geen plek meer.
9: Uw vraag.
8: Nou ja, is de minister het daar niet mee eens om dit, zeg maar, zo eigenlijk een beetje weg te schuiven? Omdat, ja, ik was gewoon blij omdat ik in het bos ben.
7: Ja, voorzitter, het gaat om echt een heel klein onderdeel van een filmpje. En ik vind dat echt spijkers op laag water zoeken. Want de rest van de hele dag en ook tijdens die presentatie heb ik een heel afgewogen verhaal gehouden. Waarin ik echt ben ingegaan op wat we vragen van boeren. Daar ben ik me heel goed bewust van.
2: Ja, zei de minister van Landbouw van LVVN, Van Essen van D66. Hij staat er nog steeds, Winfried, want het debat is nog bezig.
0: Okay.
2: Maar ook als dat ergens midden in de nacht is afgelopen, dan is dat nog maar het begin van een heel erg lang traject van wetgeving.
0: Ja.
2: In oktober komt de eerste wet, want het kabinet heeft haast. Maar dit onderwerp zal Den Haag nog wel even bezighouden, denk ik.
0: Ja, ik vrees het ook, maar het gaat ook ergens over.
2: Zo is het.
0: Wilma, dankjewel.

0: En dat was Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Secrets hier in het oog op 1 juli. En morgen krijgt minister Jesselgus van Defensie een rapport aangereikt waar wij nu al van mogen horen. En Jan Broeks van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die heeft dat rapport bij zich. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Krijgen wij een primeur gewoon? Gunt u ons dat eventjes?
1: Ja, jullie mogen als eerste kennis nemen van het rapport. Morgen biedt het aan de minister en daarop volgend is er een openbare bijeenkomst. Ja. Er zijn meerdere media dan bij.
0: Nou, gaan we iedereen alvast even voorlichten wat erin staat. Waar gaat het over?
1: Dit gaat over. We lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Hè. Als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je dat er geleidelijk aan toch wat bewegingen beginnen te komen. Poetin, die heeft dan weliswaar Gerhard Schröder als bemiddelaar namens Europa genoemd. Maar dat is natuurlijk omdat dat niet in zijn kamp zit. Maar je ziet wel dat Poetin.
0: Oud-bondskanselier, hè?
1: Ja, oud-bondskanselier Gazprom. Dus nee, en je ziet.
0: Vrienden in Rusland.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo geloofwaardig, maar je ziet wel dat er dus geleidelijk aan bewegingen komen dat Europa aan tafel moet gaan zitten. Onze stelling is dat als Europa aan tafel gaat zitten en er komt een akkoord,
0: ja,
1: dan kunnen we beter nu daar nadenken over hoe kun je dan na zo'n akkoord de garanties dat zo'n akkoord wordt nageleefd, hoe kun je dat inkleden?
0: Ja, vanuitgaande dat er een einde aan de oorlog komt,
1: ja,
0: wat moet je dan doen? En u adviseert de regering, en de regering dient in ieder geval naar u te luisteren. Hè? Dat is uw functie als advies. Adviesraad, om in te zetten op een internationale garantiemacht. Ik zei het in het begin van het programma al eventjes. Daar had ik nog niet vaak van gehoord. Wat is een garantiemacht?
1: Het gaat over het garanderen van het bestandsakkoord. We kennen allemaal uit het verleden de VN-vredesmacht. Hè? Dat is een macht die tussen twee strijdende partijen komt te zitten. Nou, dat is niet waar we naar kijken. In dit geval.
0: Nee.
1: We kijken naar een macht die in staat moet zijn om voldoende stevig te zijn met landmacht, luchtmacht en marine-eenheden om Rusland af te schrikken. Hè, om te zeggen tegen Rusland van je moet geen dingen doen die niet mogen. En tegelijkertijd het bestand Oekraïne te helpen het bestand in stand te houden. Ja. Zodat we niet weer een tweede oorlog krijgen, ja, die over 3-4 jaar komt.
0: Afschrikkend effect, wel tussen de beide grootmachten in? Of,
1: Nee, niet ertussen.
0: Okay, okay. Dus
1: aan de Oekraïnse kant.
0: Ja, u steunt Oekraïne, het Oekraïnse leger,
1: ja,
0: met zo'n macht.
1: Ja.
0: Dus ook Nederlandse militairen zouden dan gestationeerd kunnen worden in Oekraïne?
1: Wij pleiten ervoor dat Nederland een leidende rol gaat nemen in het op de kaart zetten van zo'n macht. Hè. We zien een coalition of the willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar wij vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem,
0: ja,
1: altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland, we spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten en dan nu ook gewoon in die garantiemacht met de krijgsmacht die we aan het opbouwen zijn.
0: Troepen daar, soldaten daar naartoe.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar dat kunnen we ons nu nog niet echt voorstellen, toch?
1: Nee,
0: u kijkt erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar Europa speelt nog op geen enkele manier een militaire rol, behalve leveren van munitie en van wapentuig. Maar dat is een enorme stap. Hoe realistisch is dit?
1: Ja, het is inderdaad een enorme stap. Hè. Je moet nu als Europa laten zien dat je ook put your money where your mouth is.
0: Yeah.
1: Wij moeten meer verantwoordelijkheid nemen. En dit is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe je die verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Met eenheden die landmachteenheden die op de grond in Oekraïne staan. Marine-eenheden die op de Zwarte Zee rond kunnen varen.
0: Stel, u bent Poetin. Het is woensdagavond, we zijn gek.
1: Ja.
0: Wat zou u dan vinden van westerse troepen in Oekraïne? Hoe zou u reageren?
1: Ik ga er niet vanuit dat Poetin daar heel makkelijk akkoord tegen gaat zeggen.
0: Nee.
1: Vandaar ook dat wij onze insteek is. Er zijn drie mogelijkheden. En de allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die kans daarop is niet heel groot, denk ik.
0: Nee.
1: Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord, hè, tussen Oekraïne en Rusland. En dat is een beetje de suggestie, mm-hmm, die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn,
0: yeah,
1: maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot.
0: Nee.
1: Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigen op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: Oh ja, oké. Dat is een andere constructie dan ik in gedachten heb. Maar nog steeds zal het Poetin niet behagen. Nee. Hier begon de oorlog zo'n beetje mee, dat er militaire invloed vanuit het Westen in Oekraïne kwam. Ja.
1: Ja. Maar je ziet ook dat Poetin nu toch langzamerhand er ook wel achter komt dat de oorlog ook naar zijn eigen grondgebied toe gaat. Ja. Dat de bevolking daartegen is. Dus op enig moment zal die toch ook aan tafel moeten komen.
0: Wat vindt Mark Rutte hiervan? U heeft vroeger bij de NAVO gezeten, toch? Als ik het goed heb.
1: Ik was directeur-generaal van de internationale militaire staf.
0: Ja, nogal een functie. Staat de NAVO dan ineens buitenspel?
1: Nee hoor, nee. Ik denk, wij kiezen er bewust voor om niet de institutionele weg te volgen. Hè. Dus NAVO of EU hiermee te belasten met de coalition of de willing. Maar er zal nadrukkelijk een coördinatie met NAVO zijn. NAVO wordt op dit moment de Joint Forces Command in Brunsum. Die houden dat gebied een beetje in de gaten voor de NAVO. En dan moet je dus de coördinatie mee blijven doen. Ja. En NAVO heeft op dit moment al een belangrijke rol in Oekraïne. Die hebben een speciale vertegenwoordiger van Mark Rutte. Die zit in Oekraïne. Die houdt zich bezig met de toekomstige vormgeving van de Oekraïnse krijgsmacht. Nou, ja, ja. Met die twee NAVO-eenheden zul je nadrukkelijk moeten coördineren.
0: En coördineert u dit advies dan ook met de NAVO? Is het in die zin haalbaar? Ik bedoel, dat is nogal een factor waar je rekening mee moet houden, denk ik.
1: Ik denk dat hier op termijn met de NAVO over gesproken zou moeten worden.
0: Ja, maar niet op voorhand voordat u zo'n advies afgeeft. Nee, we hebben kent daar mensen. Dus je kunt een beetje inschatten hoe ze erin staan, denk ik.
1: We hebben wel met een aantal experts gesproken. En we hebben ook ons licht opgestoken op het NAVO-hoofdkwartier.
0: Misschien ook wel slim als je even niet op de Verenigde Staten kan rekenen, dat je het allemaal op deze manier regelt. Een eigen Europees traject.
1: Het allermooiste, is dat de toekomst? Het allermooiste zou zijn als de Verenigde Staten hier wel bij betrokken zou zijn. Maar ik denk dat je hiermee ook nadrukkelijk aangeeft, wij nemen onze Europese verantwoordelijkheid. En als het moet, dan doen we het zelf.
0: Ja. Los van die garantiemacht, wat een fascinerend gegeven is, adviseert u parallel te investeren in zowel de Oekraïnse als de Europese defensieindustrie. Hè? Wat is de gedachte daarachter?
1: Ja, je ziet dat de Oekraïnse defensieindustrie op dit moment heel erg gericht is op wat ze op dit moment aan het doen zijn. Maar dat ze daar heel veel kennis hebben opgedaan. Dat er heel veel innovatiekracht in zit. En wij denken dat zowel Oekraïne als de krijgsmachten van Europa erbij gebaat zouden zijn met het geld wat nu beschikbaar is om capaciteiten gezamenlijk te ontwikkelen. Dus met elkaar dit te doen. En de innovatiekracht uit Oekraïne te gebruiken voor de Europese defensieindustrie.
0: Ja. Morgen krijgt minister Jessogus dit overhandigd. Ik neem aan dat ze er misschien al een beetje van gehoord heeft van uw advies. Kan ze het eigenlijk gewoon negeren en het zo in de la droppen en niet meer naar kijken?
1: De adviesraad, de internationale vraagstuk, is een officiële adviesraad van de regering. En in de kaderwet die dit regelt, staat beschreven dat het kabinet binnen 90 dagen in formele zin, in het openbaar, moet reageren op het advies en wat ze daarmee doen. En daarmee ontstaat er dan vaak een discussie met het parlement. Van minister, waarom heeft u dit wel of waarom heeft u dit niet geaccepteerd? Dus ze kunnen het in de la gooien, maar dan
0: is er niet zomaar omheen.
1: Na 90 dagen zal er iemand roepen van komt er nog een reactie.
0: Ja, het geeft het gewicht van dit advies aan. Dank dat u er hier vanavond over wilde komen vertellen, meneer Broeks.
1: Graag gedaan.
0: Dank voor de komst naar de studio. En wij gaan even een klein uitstapje maken naar het WK, naar het voetbalkrein. Hoe gaat het ermee?
2: Nou, nog niet heel goed voor de Belgen. Senegal staat op het punt om naar de volgende ronde te gaan, naar de achtste finale, want het is nog altijd 0-2. Naar die fantastische goal van Ismaïla Sarr, met name de manier waarop hij tot stand kwam. Moussa Niakate met een hele lange bal. En daarna was het de aanvaller van Senegal tussen drie Belgen en ook nog de keeper. Hè. Niet zomaar de eerste, de beste. Maar Thibaut Courtois die bal niet kon stoppen. Dat betekende de 0-2. Een aantal wissels bij België. Luka Bakio is in de ploeg gekomen. Lukaku natuurlijk al aan het begin van de tweede helft. Maar dat heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd. België wel trouwens wat vaker op de helft van de tegenstander te vinden. Maar het is nog altijd 0-2.
0: Oké. Krijn, later meer wellicht. Wij gaan de ruimte in. De directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zei gisteren dit over datzelfde WK.
3: If the United States wins the World Cup, we will absolutely, we're going to get the soccer ball there if they win.
0: Ja, een voetbal op de maan. Zat je nou te lachen of niet?
4: Ja, zeker. Ja,
0: ik kreeg het niet helemaal door, maar je verstopt je gezicht eventjes. Sterrenkundige en schrijver Lucas Ellerbroek is hier. Waarom die lach?
4: Nou ja, het begon al met de zin, if we win the World Cup.
0: Ja.
4: Dan sturen we een voetbal naar de maan.
0: Ja, dus het zit vol met fantasieën.
4: Ja, precies, ja.
0: Wat de baas van de NASA zegt, niet tenminste.
4: Ook dat, ja.
0: Moeten we die niet geloven?
4: Ik geloof hem best. Maar ja? Ik denk dat hij zich heel erg verzekerd voelde dat het toch nooit gaat gebeuren. Dus dat hij dat makkelijk kon zeggen.
0: Nee, want hoezo niet eigenlijk?
4: Dat Amerika de wereldkampioenschap vindt?
0: Nou nee, die voetbal op de maan.
4: Dat zou wel kunnen.
0: Ja.
4: Tuurlijk. Ja. Ja,
0: daar gaat het natuurlijk over.
4: Ja.
0: Want dat is zijn doel. Uiteindelijk, daar heeft hij echt verstand van. deze NASA-directeur, die dat zei tijdens een persconferentie over de maanbasis die Amerika wil gaan bouwen. Het is nog wat groter, ja. De droom die ze hebben. En waarbij ze ook gelijk bekend maakte dat $600 miljoen naar 3 bedrijven gaat die onderzoeksapparatuur voor op de maan gaan ontwikkelen. Wat is Amerika allemaal van plan daar?
4: Amerika is van plan om daar een permanente aanwezigheid op de maan op te bouwen. Mm-hmm. En dat begint dus met het inrichten van een basis. Het voorbereiden van dat er apparatuur komt. En dat er kennis wordt ontwikkeld over wat er voor nodig is om daar permanent aanwezig te zijn. Mm-hmm. Dan is meteen de vraag van, ja, waarom willen ze dat eigenlijk?
0: Absoluut.
4: Ging je die vraag al stellen?
0: Ja, ga je gang.
4: er zijn meerdere redenen om naar de maan te gaan. Ten eerste vind ik ben zelf wetenschapper. Er is bepaalde wetenschap die je echt alleen maar op de maan kunt doen.
0: Zoals?
4: Een daarvan is luisteren naar het heelal. Mm-hmm. In radiostraling. Dus radiostraling die komt ook uit het heelal. Mm-hmm. Maar omdat je hier op aarde ontzettend veel radiostraling al hebt, kan je een bepaald soort radiostraling, ja, daar is gewoon te veel storing.
0: Je krijgt een heel zuiver signaal als je daar gaat luisteren.
4: Precies. Ja. Zeker aan de achterkant van de maan heb je het maan als een soort van schild onder je. En daarachter zit de aarde.
0: Ja.
4: En dan, als je daar bent, dan kun je een bepaald soort straling ontvangen die echt van het hele jonge heelal komt. Dus als we willen weten waar het heelal uiteindelijk vandaan komt, vlak na de oerknal, ja. In ieder geval dat is wat we denken, dan moet je daarvoor naar de maan. Ik zal niet zeggen dat de Amerikanen daar naartoe gaan om alleen maar naar het heelal te luisteren.
0: Ze dat klinkt als een heel nobel doel.
4: Dat is het zeker. Het is ook een strategisch doel om daar te zijn, om nog even terug te gaan, waarom willen ze naartoe? Mm-hmm. Als je verder op het heelal in wil, of de ruimte in wil, dan is de maan een goede uitvalsbasis. Omdat de zwaartekracht is daar lager. En dan kun je met raketten vanaf de maan hebben minder brandstof nodig om verder te komen. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je dan eerst wel daar een raket kunnen bouwen. Dus het is allemaal toekomstmuziek.
0: Ja.
4: Ja.
0: Maar ja, ze hebben toch over 2028. Zoveel toekomstmuziek is het dan niet?
4: Ja, nou ja, dat is dan de eerste stap om daar naartoe te gaan. Dan hebben ze niet meteen al een missie die hele basis opbouwt.
0: Nee.
4: Zeg maar.
0: Nee, okay,
4: ik denk dat ze vooral ook China voor willen zijn. En de vraag is of dat gaat lukken. De vraag is überhaupt of 2028 gaat lukken.
0: Ja, want waarom is dat de vraag eigenlijk? De NASA staat bekend om doelen te halen. In het verleden zijn ze niet meer zo sterk als vroeger? Of zo?
4: Nou ja, ze zijn voor heel veel dingen ook afhankelijk van bedrijven. En dan met name de grote bedrijven van Elon Musk en Jeff Bezos, die nu de raketindustrie domineren. Mm-hmm. En daarvan is ook nog niet alle hardware klaar, zeg maar. Dus,
0: er is onlangs nog een raket ontploft, hè?
4: Bijvoorbeeld.
0: Onderdeel van die missie was, althans de opbouw naar die missie was. Dus het gaat niet altijd goed. Maakt dat ze kwetsbaar, dat ze zo steunen op die 2 multimiljardairs?
4: Dat vind ik wel, ja.
0: Ze hebben wel geld.
4: Ja, dat is waar. Maar het zijn er maar 2. En het zijn ook 2 mannen die nogal grillig zijn.
0: Ja.
4: En het is uiteindelijk wel, ik las ergens, NASA heeft eigenlijk zijn eigen lot uitbesteed. En heeft eigenlijk ook helemaal geen controle meer over, ze hebben niet echt een keus.
0: Zijn ziel verkocht.
4: Zijn ziel verkocht, zo kun je het zien.
0: Ja.
4: Ik zeg niet dat die bedrijven dat niet zouden kunnen.
0: En waarom kan de NASA het eigenlijk zelf niet meer? Want vroeger was NASA had enorme budget. Is er zo hard bezuinigd?
4: Ze hebben eigenlijk die hele lanceerindustrie hebben ze allemaal geprivatiseerd, als het ware. Dus ze zijn eigenlijk al begonnen met publiek geld in Amerika terug naar de jaren 60. Er was Apollo-project. Kennedy had gezegd, we gaan naar de maan. Dus we gaan zorgen dat we dat kunnen.
0: Ja.
4: En om die raketten die daarvoor nodig waren op te bouwen, hebben ze dat een beetje verspreid over heel Amerika, fabrieken gebouwd. En zorgen dat overal werkgelegenheid kwam om die raketten te bouwen.
0: Ja.
4: Dat is een heel erg complex verhaal. Omdat je dan de motor haal je uit Wisconsin. En de,
5: ja, dat is niet heel efficiënt, lijkt me.
4: Dat is niet heel efficiënt. En dat is dus ook heel erg kwetsbaar. Dat is pas kwetsbaar. Omdat je dan systemen in elkaar gaat zetten die een heel groot bouwpakket zijn.
0: Maar als we dan even een sprong maken naar de recente geschiedenis. Mm-hmm. Flinke bezuinigingen door Trump.
4: Ja.
0: En die vervolgens zijn eigen vrienden binnenhaalt om daar de zaken over te nemen. Zo
4: ja, en ook even in...
0: Ook de directeur van NASA, een Trumpist, hè? Ja, aangesteld door Trump zelf.
4: Ja, ja.
0: Voorgesteld, genomineerd.
4: Precies, ja. Nee, klopt. Maar nu is voor mij Isaac Mummer terug. Maar is iemand uit de commerciële ruimtevaartindustrie. Ja? Ja. En hij heeft ook in het budgetvoorstel staat nu dat heel veel wetenschap weg wordt bezuinigd bij NASA. Ja. Dus dit is wel echt een soort van coup daarin. Ja.
0: Ja, dus dan komen we weer even op waarom Amerika het wil. Die wetenschap, dat zou mooi zijn. Als wetenschapper zeg jij dat, en dat snap ik heel goed. Strategisch, zei je. Wat is dan de strategie? Wat kun je? Is het militair strategisch? Waarom?
4: Ja, aanwezigheid daar is... als China dat ook interessant vindt, vindt Amerika het ook interessant. En er zijn nu veel meer landen die daar ook iets willen. En bedrijven ook. Dus het is een beetje een nieuw soort landje pik.
0: Ja, kunnen landen dat zomaar? Ik bedoel, wat is de status van... Van zo'n planeet.
4: Ja, dit is heel erg interessant. Misschien leuk te noemen, ik ben onderdeel van een initiatief dat heet Ambassade van de Maan. Mm-hmm. En wij zijn een groep wetenschappers, kunstenaars, ook beleidsmakers. André Kuipers zit er ook bij.
0: Yeah.
4: En wij willen de maan eigenlijk een soort stem geven. Omdat er bestaan wel verdragen die iets zeggen over de ruimte.
0: Yeah.
4: Er is uit de jaren 60 het VN-verdrag voor gebruik van de ruimte. Daarin staat dat landen geen claim mogen leggen op grondgebied in de ruimte. Mm-hmm. Maar er staat er niets in over exploitatie. Er staat in feite in, ja, je mag het wel, je mag er wel dingen vandaan aan in het verhandelen.
0: Ja, dus als er grondstoffen zijn, ergens zijn te winnen, wat volgens mij op de maan niet per se direct verwacht wordt.
4: Nee, nou ja, er zit dus bijvoorbeeld water op de maan.
0: Voor het gebruik handig.
4: Voor het gebruik ter plaatse daar handig. Daar kun je ook raketbrandstof van maken. Dus er zijn zeker wel dingen die daar iets waard zijn of waard gaan worden. Op dit moment is er niet een business case. Het is te duur om dat er vandaan te halen of daar te gebruiken. Het is niet zo dat het nu voor een bedrijf aantrekkelijk is om op de maan zaken te doen. Nee. Gelukkig zou ik bijna zeggen.
0: U maakt zich zorgen om de maan.
4: Ja.
0: Waarom dan eigenlijk? Want ik bedoel, er woont niemand.
4: Ja.
0: Naar we weten.
4: Ja, dat is waar. Het is niet zo dat we als we er naartoe gaan dat we dan inderdaad iets anders uitroeien. Maar ik denk dat we gewoon... Ja, ik zie gewoon iets gebeuren dat er een nieuw stuk land beschikbaar is en dat de mensheid daar gewoon naartoe gaat en zich van zijn minst goede kant gaat laten zien tegenover elkaar.
0: En de Amerikanen smullen hiervan. Hun hele bestaan is ooit begonnen met landje pik. Dus die denken, wat is er mis mee?
4: Nou ja, kijk, ik heb gewoon een toekomstbeeld. Als dit zo doorgaat, dan komt er een basis op de maan en dan komen er allemaal lichtjes op de maan. En dan zometeen als we naar de maan kijken, is de maan niet meer een mooie donkere bol, maar een bol met allemaal lichtjes. Waar misschien een McDonald's reclame op staat. Maar.
0: Dat doet u bij dit project ook, hè? Op deze manier ernaar denken, bijna filosofisch. Toch, er is een race gaande tussen de Verenigde Staten, China en Rusland. Ja. Tot slot nog eventjes, wie gaat het winnen? De Chinezen zeggen maar weinig.
4: Ja,
0: die willen er in 2030 zijn, volgens mij.
4: Ik denk dat China er sneller staat dan we denken. Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van wat er politiek gebeurt. Het zou me niks verbazen. Europa doet in ieder geval niet in die race mee, maar wel is niet weg te cijferen. Want Europa doet er goed aan om zijn eigen sterke punten door te ontwikkelen, namelijk wetenschap. Een wetenschappelijke apparatuur. Die radiotelescopen waar ik het net over had.
0: Ja.
4: Daar is hier vanuit Nederland Marklijn Wolt is ook aangesloten bij de ambassade van de maan. Hij is sterrenkundige die zo'n radiotelescoop op de maan ook ontwikkelt.
0: Ja.
4: Of in ieder geval wil ontwikkelen. En die wordt
0: Europa moet er ergens aanhaken, want anders verliezen ze deze strijd.
4: Ja.
0: Ik heb een andere vraag. Houdt u van punk?
4: Zeker.
0: Ja? Nou, dan gaat u nu genieten. En dan waarschuw ik iedereen die in slaap aan het vallen is. Want dat is zometeen wel voorbij. Dit zijn de Sex Pistols, Anarchy in the UK.

0: Ja. Onmiskenbaar, de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ik draai het niet zomaar, zeker niet. Het heeft allemaal te maken met een documentaire over die legendarische punkband uit de jaren 70. Ja, dan moet je natuurlijk ook een van hun hits draaien. Die documentaire die morgen gaat draaien heet I Was a Teenage Sex Pistol. En centraal daarin staat een relatief onbekend gebleven bandlid, bassist Glenn Matlock. En Oscar Smit is hier, muziekjournalist van OOR. Je hebt hem al gezien. Goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Je komt ook gelijk met allerlei Sex Pistols spullen bezig. Deze eerst maar eventjes, want ik laat hem ook even zien voor mensen die op de webcam kijken.
1: Dat is de originele eerste LP van de Sex Pistols. Eigenlijk ook de enige LP van de Sex Pistols.
0: Ja, eigenlijk de enige. Ja. Had ik me ook nooit gerealiseerd. Ze waren eigenlijk een beetje een one day fly van een jaar dan of wat.
1: Ja.
0: Oeh, dan beledig ik iemand, geloof ik.
1: Ja. One day, als je dat over een jaar, anderhalf jaar uitspreidt, wel, ja.
0: Nou, het was een korte piek, dat mogen we toch wel zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Nevermind the Bollocks, prachtige plaat. Een originele persing hier voor mijn neus. Jij was een twintiger toen de Pistols bijna een halve eeuw geleden succes hadden.
1: Ja.
0: Je keek de documentaire, werd je nostalgisch?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Oh. Maar dat komt mede door de documentaire zelf eigenlijk. Omdat er wordt wel teruggekeken. Maar Glenn Matlock die doet dat met een hele ontspannen blik. En hij heeft geen wrok naar terug. En de andere twee leden...
0: Hij werd er op een gegeven moment uitgewerkt. Vandaar jawel, een mogelijke wrok.
1: Ja, maar, juist. Ja, maar die is er niet. En de andere twee leden die zijn ook uiterst nuchter, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, maar ik kreeg bijna melancholische gevoelens, terwijl ik het niet heb meegemaakt actief. Maar ik dacht, wat een fantastische tijd.
1: Ja, maar dat was het ook.
0: Ja, wat was er zo fantastisch
1: zeker,
0: dan?
1: Zeker.
0: Gewoon alles kon.
1: Alles kon en het was allemaal redelijk nieuw. En er zat een soort power achter. Ja. En het maakte je nieuwsgierig. Voor mij begon ik toen eigenlijk opnieuw met de muziek te ontdekken. Want die muziek was zo die was zo machtig. Dat je dacht van, wat zal de volgende band worden? Of wat zal de volgende single worden?
0: Ja. Want er waren natuurlijk meer bands die daar in die golf van de punkbeweging op gang kwamen. We komen er zo nog op. Eerst eventjes december 1977. Ze traden op, hè, hier in Nederland. En je hebt ze toen gezien.
1: Ja, maar dat was alweer de tweede tour. Hè. De allereerste keer dat ze naar Nederland kwamen was in januari 1977. Uh-huh. En toen waren zij de eerste echte punkband die in Nederland speelde.
0: Okay.
1: Notabene de eerste echte punkband die in Paradiso speelde.
0: Oh, precies, ja.
1: Twee avonden. En toen zijn ze daarna, toen was Glenn Matlock erbij in Paradiso. En in het najaar zijn ze in december 1977 zijn ze op tour gegaan door allerlei kleine. Langs allerlei kleine zaaltjes in Nederland. En daar was ik dus bij.
0: Ja, en hoe was het?
1: Het was in een klein zaaltje in Sittard, Don Quixote. Mm-hmm. En de band die speelde fantastisch. Ze gedroegen zich. Dus ze waren wel redelijk braaf. Ze keken wel boos.
0: Redelijk braaf?
1: Vergeleken met Engeland, waar ze vaak gingen vechten met het publiek. Waarin ze vaak het publiek gingen uitdagen. Maar het publiek in Sittard was ook heel saai. Ik was Amsterdam Paradiso al gewend, want in 1977, in het najaar van 1970, begon de punk daar dus echt op zijn plaats te vinden met alle taferelen voor het podium erbij. Ja. Maar hier in Sittard, zoals een lokale krant het schreef, twee lege bierglazen en een flesje chocomel werden er naar het publiek gegooid.
0: Chocomel ook?
1: Ja.
0: Een mooi detail.
1: Dat was Sittard.
0: Ja. Ja. Wat trok jou aan eigenlijk in de punkmuziek? Want het was we hebben er nu allemaal beelden bij, dus je weet er al van alles van. Maar dat was nog zo nieuw en zo onontgonnen. Waardoor dacht jij, dit is mijn stroming?
1: Aan de ene kant omdat het nieuw was. En aan de andere kant omdat ik zoiets nog nooit gehoord had. Ja. Het was gewoon krachtige, snelle, powerful muziek gewoon. En dat trok mij enorm aan. Ja.
0: Ik dacht dus altijd, maar goed, nogmaals, ik was van iets later, dat het ook heel politiek gedreven was. Super sociaal. Op sociale thema's dreef de muziek.
1: Ja, voor een deel
0: viel wel mee, zag ik.
1: Voor een deel wel, maar het merendeel was gewoon voor de muziek. Maar in Engeland bijvoorbeeld een band als The Clash, ja, die waren heel politiek.
0: Ja, die wel.
1: En die waren sociaal-politiek. En er kwamen natuurlijk later nog wel meer bands. Maar in het begin en vooral...
0: Maar de Sex Pistols niet zo.
1: De Sex Pistols niet zo, nee. Nee, de enige nummer... ze hebben een nummer tegen EMI gemaakt. En God Save the Queen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar voor de rest, nee.
0: Gewoon afzetten tegen de norm. Dat
1: ja,
0: was dan de enige
1: muzikale
0: drijfveer.
1: De norm
0: eigenlijk.
1: In eerste instantie en in tweede instantie... als ze aan het optreden waren... zetten ze zich ook tegen alles af. En dan deden ze ook allerlei rare dingen op het podium. En gingen ze inderdaad de Sex Pistols... de eerste optredens van de Sex Pistols... die ontaarden altijd in vechtpartijen. En daardoor... En dat gebeurde bij veel punkbands. En daardoor konden ze moeilijk spelen in Engeland.
0: Ja, ja. Uit de documentaire blijkt dat de band niet zelf dat woord punk heeft bedacht. Maar de muziekpers. Hè?
1: Ja.
0: Zanger Johnny Rotten en bassist Glenn Matlock waren daar aanvankelijk niet eens blij mee. Dat laten we eventjes horen uit de documentaire.
2: What about the word punk? It means worthless, nasty. Johnny Rotten, are you happy with this word?
3: No, the press gave us it. It's their problem, not ours. We never called ourselves punk.
4: When we formed, they did big articles on us, and they come up with the word punk. And if you look up what it means, it's not particularly savoury.
0: Ja, ze hielden er niet eens van die naam. Het werd vervolgens een geuzennaam, denk ik, toch?
1: Zeker, ja.
0: Je schudt je hoofd, zie ik.
1: Nou ja, kijk, het woord punk bestond natuurlijk al langer, maar het werd nog niet echt voor dat soort muziek gebruikt. Dat was in de jaren 10 jaar daarvoor, eind jaren 70, was er een soort garagepunk stroming in Amerika. Die werd ook af en toe punk genoemd. Maar de Engelse pers die kwam langzaam met dat woord op en dat bleef er gewoon in hangen. En vooral de sensatie, de pers natuurlijk.
0: Ja. Er wordt vaak gezegd dat punkmuziek het moest hebben van energie en drive. Ik hoorde jou ook weer zeggen eigenlijk. En niet zozeer van muzikale kwaliteiten. Klopt dat nou?
1: Nou ja, dat aan de ene kant klopt het, omdat echt een heleboel mensen gewoon voor het eerst speelden.
0: Ja. Ik hoorde ze zeggen in de documentaire, we leerden met elkaar eigenlijk voor het eerst ons instrument spelen.
1: Ja, juist. En je hoort ook dat eentje maar 3 weken een instrument had of zoiets. Ja.
0: Maar die Matlock had best een aardig
1: jawel, maar
0: baspel in de vingers.
1: Die had natuurlijk een bas al gekregen toen hij vrij jong was. Dus die is langzaam begonnen. Maar hij kon het ook nog niet echt toen ze met die band begonnen.
0: Nee.
1: En... ja, er zijn een heleboel bands die zo begonnen zijn. En ik denk dat de eerste optredens van die bands misschien niet om aan te horen waren.
0: Nee.
1: Maar die hebben zich langzaam ontwikkeld.
0: Ja, het is fantastisch. En het is een heel genre geworden waar we nog steeds naar luisteren en kijken. De Paradiso punkjaren van Oscar Smit beschrijft het allemaal. Dankjewel voor je komst. We gaan nog even naar het WK. Want wat gebeurt er toch allemaal, Rijn?
5: Ja, Senegal stond heel lang op een 2-0 voorsprong. Maar inmiddels staat het 2-2. België heeft keihard toegeslagen. Eerste 2-1. Een voorzet van Meunier, die in de ploeg is gekomen voor Maxime de Kuyper. Was misschien wel de beste Belg. Dus een onbegrijpelijke wissel van Rudy Garcia, van de bondscoach van België. Lukaku met de 2-1. En Tielemans maakte vervolgens de gelijkmaker 2-2.
0: Oké, Krijn, dankjewel. Oscar, dankjewel. Morgen presenteert Pieter van der Wielen in Nooit Meer Slapen. Gaat zometeen Atze de Vriezen in gesprek met beeldend kunstenares Munira Alsol. Ik wens u een prettige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
2: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind. En dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
0: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
3: Ik hou ervan om op één detail hier heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in.

0: voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer

0: achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In